0: Het zijn gewoon lekker 12 bangers. En die gaan strijden voor de titel op 1 augustus. Ons eigen Surinaams product. En daar moeten we mega trots op zijn. En dat zijn we ook. We zijn beland bij de laatste, Cher. Waar heb ik... Ding Sranang Kukuru.
1: Van we gaan hem inschieten.
0: Yes, we gaan hem inschieten. Gewoon, nu komt hij eraan.

0: Jai ab Milton Khalan.
1: Ano sabi mi abiso? Ano koni mi koni so kande mi awa so buto? Wantrong ano sabi mi abiso? Konim koni so kande mi awa so buto? Luksa de duanga me so de trabi mi oe baya trawai meri mi oe no mo wansan dem sabajeng adis de no mambrokeng bika namigado eluku fumi
0: Milton Khalan.
2: Inderdaad, namigado eluku fumi.
3: Goed, het is 10 uur?
2: Nee,
3: het is 3 minuten over 10. En u bent afgestemd op 91.7 Lim FM met het programma Bloed met Lood. Ik groet aan ieder Nikeri Koroni Saramaka Wanika Paramaribo Para Komoweina Samoro Brokopondo Sipaliwini, Marowena. En ieder in de buurten, en ieder die momenteel op zijn of haar een voor- of achterterras zit, toch? De mensen die aan het werk zitten, u heeft die earpiece op. De mensen die richting huis rijden, en ieder groeten we. We groeten ook toe, Usabitak Desmadi Eboro Arki. Desmadi Eboro Arki, want ze kunnen je precies vertellen wat je allemaal gezegd hebt. Laat mij gelijk zeggen, we zijn niet live op Facebook, maar we zijn wel live op de radio. Dus voor de mensen die nu luisteren, we zijn nu live. Ik ben in de studio. Toch? De nummers zijn u bekend. Het nummer van de studio is 547-330. Het WhatsApp-nummer is 8781-482. Toch, ik herhaal. 547-330 voor zij die willen bellen. Het WhatsApp-nummer is 8781482. Je mag je WhatsApp sturen. Als er iets is, mag je het sturen. We lezen het. Toch? Het onderwerp van vanavond. Het onderwerp is hoe een echte man zijn vrouw diep begeerd laat voelen. Dat na onderwerp. Toch? Ik herhaal. Het onderwerp van vanavond is hoe een echte man zijn vrouw diep begeerd laat voelen. Belt u uw moeder, uw oma, opa, nickname, tante, buurman, buurvrouw, Oesapfasani, druk ik ba. De mensen zijn nog misschien even bezig en ze hebben niet op de tijd gelet. Dus als u zo belt, dat is mooi. Ja, maar inderdaad, jongen, met taki grand tangi taki bel, jongen, inderdaad. Toch? Zij die nog naar de keuken moeten, als u wat moet gaan halen om te drinken, Oesapfasani, gokba, toch? En dan wanneer je komt zitten of wanneer je komt liggen op bed, dan wil je niet meer opstaan. Want dat toren is span zodanig dat je geen woord wil verliezen die gezegd wordt. Belt u de mensen van u en geeft u ze aan waarover het onderwerp gaat. Als je bezoek hebt op dit moment, je weet het is iemand nieuw. Dus misschien zitten we in de auto. Als hij op de bromfiets is, dan zit hij dus op zijn bromfiets. En dan sta jij dus achter of voor de poort. En dan praten we over het een en het ander. Als hij met de auto is, dan gaan we misschien, want vanavond is donderdag, dan rijden we ergens naartoe. Dan gaan we in de auto zitten, dan gaan we praten. We gaan praten welke richting we op willen gaan. Toch? En wat we allemaal willen bereiken. We gaan praten waarvan ik hou. En waarvan ik niet hou. En je moet rekening houden. Alle soort van zaken gaan we bespreken. Tapaneti disi. Maar misschien heeft u al erover gesproken. Dus dan is het dat we nu over andere zaken gaan praten. En kijken welke richting we opgaan met onze nieuwe relatie. Als je al jaren bij elkaar bent, u weet, we praten hier altijd over die sterke relaties en die sterke huwelijken. Als het zo is dat u al jaren bij elkaar bent, dan werd dat tractorie of dan zitten we nu rustig. Dan werd dat over het een en het ander. Dus belt u de mensen van u En dan is het dat we straks terug bij u zijn om over het een en het ander te praten. Kogo Arkiwan Poko. En ben ik straks terug bij u.

Goed, we zijn terug. Hallo. Ja, we zijn terug. Asturunami seisa waran ala degi yo. Inderdaad, als je die vrouw dat zegt, dan laat je er echt diep begeerd voelen, ja. Ja toch? Wanneer je elke dag verschijnt als man met nieuwe acties en je dat bewijst dat ze nummer 1 is. Elke dag moet je er zeggen. Elke dag moet je er zeggen dat ze nummer 1 is. Maar hoe net doe dat zijn dat je me ziek bij je. Ik heb me dat om je man ono de. Ik moet om tegen vrouw alle de. Taki loba vrouw. Man, alle zo zijn je man tegen. Taki vrouw dat vrouw verwant. Nee. Als je wil dat die vrouw zich echt diep begeerd voelt, dan moet je dat elke dag bewijzen dat ze nummer 1 is. Alade. Elke dag moet je dat bewijzen dat ze nummer 1 is. Ik weet niet, u ligt nu naast haar thuis, of jullie zitten op jullie voorterras of achterterras of in de auto. U weet precies hoe ze in elkaar zit. U weet precies dat wanneer je zegt dat ze in nummer 1 is, hoe ze daarop reageert. Je sabi. Minaf kotegi. Je weet precies hoe die vrouw van je, die vriendin van je, hoe ze allemaal in elkaar zit. Ja, we zeggen nou, een side check nou. Je weet precies hoe die side check reageert wanneer je dat zegt dat ze nummer 1 is. Toch? Hoe ze, wat ze allemaal doet en hoe ze reageert. En je moet één ding weten, dat het niet om grote gebaren gaat of mooie woorden. Toch? Daar gaat het niet om. De brada voor mij de rapa was zo. De neef of me, zomaar de kennis. Toch? Het gaat niet om grote gebaren en al die mooie woorden die je gaat zeggen. Heel wat soort gewichtige woorden. Toch? Want je hebt die. Je hebt de man die denken van dat wanneer ze die alle soort van mooie woorden gebruiken, dat ze daarmee die vrouw pakken. Nee, brada. Nee, in afgebruik alleen soort zijn die woorden vie. Toch? Het is gewoon die constante eerlijkheid. De manier waarop je naar de kijkt. De manier waarop je naar de kijkt, met haar praat en haar behandelt. Toch? Waardoor ze van binnen helemaal opgelucht is. We kunnen. Wat nam je takken? Laat me even. Dus voor de mensen die nu hun radio hebben aangezet. Want het rapje drukte. Want dit is mijn passie. Ja, je ziet me niet meer op Facebook. Toch? Maar ik ben wel live. Momenteel zit ik live. Ik ben in de studio. Toch? U mag bellen 547-330-8781-482. Ik denk maar een engere bel. Ja, die vrouwen kunnen ook bellen. Want ik weet dat op dit moment ze zeker zeggen van, maar kijk, die meneer zegt dat ding. Meneer Lothar Tagasani, joh. Maar ik hoor dat ding, ik hoor het nooit uit Johnny's mond. Ik hoor dat ding nooit uit Clyde's mond. Nooit zegt hij me, dat ik zijn nummer 1 ben. Nooit zegt hij me dat. En luister, die meneer zegt het, meneer Lood zegt dat ding daar in de studio. Maar nooit heeft John me dat gezegd. Nooit heeft wie Aurelio, nooit heeft Aurelio me dat gezegd. Nooit heeft Aurelio me gezegd dat ik zijn nummer 1 ben. Nooit heeft Angelo me gezegd dat ik zijn nummer 1 ben. Toch? Of ik moet het uit hem trekken. Wie nog meer? Wie? Hoe kan dit denken, Jimmy?
Nooit heeft wie. Maar dit is station. Nooit heeft station gezegd. Dat ik zijn nummer 1 ben. Of ik moet dat ding steeds uit hem trekken. Ik moet zeggen tegen vrouw. Ik ben af mijn drap. Of ze zien de mat. Ik moet zeggen tegen vrouw. Ik moet zeggen look af vrouw. En je moet er zeggen dat ze je nummer 1 is. Toch? De manier waarop je naar dit kijkt. Een constante manier waarop je naar dit kijkt. Met haar praat. Dus tegen Luca vrouw. Dus laten we zeggen van ze is, je bent in de woonkamer. Dan is ze in de keuken. Dan afvast ik moet zeggen looking. Dus misschien is ze bezig misschien met de vaten was. Wat nog meer. Misschien is ze bezig brood te maken voor die kinderen. Maar dan zit jij in de woonkamer. Maar dan afvast je looking. En viertak je deze man. Deze man. Als deze man me vanavond te pakken krijgt. Verscheurd, hé hey man. Precies zo, ik moet zeggen, Luca, vrouw. Toch? Een constante manier van eerlijkheid waarop je naar dat kijkt. Ze moet zien. En de manier waarop je met haar praat. De manier waarop je haar behandelt. Toch? Dat alles gaat maken dat ze van binnen opgelicht voelt. Maar hoe net doe de zand dat, joh? Huh? Wie zou wie zo'n lees hier, man? Met kwam ching. Mooi bromtje, no? Maar misschien doe je dat ding in een maand. Je doet het misschien geen 100%. Je doet het maar 10%. En dan moet je even nagaan dat wanneer die vrouw aan het werk is, en er collega's zijn die wel zo naar haar kijken. En die wel zo met haar praten. En die haar wel zo behandelen. En dat alles krijgt ze van een collega aan het werk. Dan bagade je jere. Van ze heeft voor die collega gekozen. Alles wat zijn je jere. Maar je hebt je best niet gedaan. Je hebt niet naar me geluisterd. Je dacht van, hé, wat vertelt die man daar op de radio? Maar misschien heb je ook vrienden die dat ding zeggen. Maar je probeert steeds weer jouw eigen ding te doen. Ja, mijn dange vrouw, ik ba. We zijn al 15, 20 jaar bij elkaar. Waarom moet ik het nog zeggen dat ze mijn nummer 1 is? Juist dat jullie zo lang bij elkaar zijn. Moet je dus zeggen dat ze nog steeds die nummer 1 is. Juist omdat jullie zo lang bij elkaar zijn, moet je naar haar kijken alsof jullie steeds weer de eerste keer dat je er ziet. Juist omdat jullie bij elkaar zijn, moet je met haar praten alsof de eerste dag dat je haar ontmoet hebt. Juist omdat jullie bij elkaar zijn, moet je dit behandelen op de manier waarop je de eerste dag hebt behandeld, de tweede dag hebt behandeld. En dat alles maakt dat ze diep begeerd van binnen. Dat laat de diep begeerd van binnen voelen. Dat laat haar opgelicht voelen. Wanneer ze weet dat jij, dat ze jouw focus is. Wanneer ze weet dat zij jouw focus is, dan gaat inderdaad zelfvertrouwen groeien. Zelfvertrouwen gaat inderdaad gaan groeien. En wordt dus die relatie tussen jou en die vrouw sterker en heter. Wanneer je al dit soort van dingen doet, minaf tegi, ik ben er zeker van dat op dit moment
er relaties zijn die misschien wat ik hier allemaal genoemd heb, het is niet 100%, maar tenminste 50, 60% wat ik allemaal hierop gezond heb, het gebeurt in een relatie. En zeker wanneer dat gebeurt, dat die mensen inderdaad een goede relatie hebben en een communicatie boom. En dat gaat maken, ja, een communicatie boom. En dat gaat maken dat dat ding steeds sterker wordt als zelfs vertrouwen. Het leek alsof of je elkaar gisteren hebt ontmoet. Het leek alsof je elkaar vandaag hebt ontmoet. Ondanks dat jullie zo lang bij elkaar zijn. Maar omdat jij als man weet dat dit maakt, dat dit alles maakt, dat die relatie sterker wordt. Omdat je als man dit hebt meegenomen vanaf de eerste dag. Om te praten en te doen precies wat je weet dat je relatie sterker kan maken. Omdat jij als man of vriend niet gewoon naar me luistert op de donderdagavond. Je luistert en je neemt mee wat ik allemaal hier zeg. Je luistert niet en dan zet je het aan de kant. En het is misschien luister je ook samen met die vrouw. Jonge vrouw don't op Biddy. En dan luisteren jullie. En dan is het dat je eerlijk bent en dat je toegeeft van schatje luister. Ik wist dit niet, jong. Ik deed het, maar ik wist het niet. Dus wat we nu gaan doen, we gaan het nu frequenter doen. Toch, je gaat het nu frequenter doen. Wanneer je tegen Luca vrouw, ze moet, wat er allemaal in haar hoofd omgaat, is van dat deze man nooit genoeg heeft aan me. Het moet gewoon in haar hoofd omgaan en dat ze het weet dat ze je nummer 1 is. Ze moet weten, als zit ze en je kijkt naar haar, moet ze weten van dat je AI. Ik ben de nummer 1 van mijn man. Al zijn jullie al zoveel jaren getrouwd, het moet gewoon gezegd worden. En omdat Oene doet de Sandisi, misschien deed je het in het begin, maar nu dat je het gevoel hebt van dat we zo lang bij elkaar zijn, dat je net dwing, toch, in het dwemoren, want je denkt van, jullie zijn al lang bij elkaar, die kinderen zijn er, misschien zijn die kinderen een al uit huis, maar misschien zijn die kinderen nog in huis. En je hebt het zo druk aan het werk. Jij hebt het druk. Die vrouw heeft het druk. Ondanks alle drukte. Wanneer jullie elkaar zien. Of het moment dat wanneer we thuis zijn. En hoe die naar camera. Laat ze het gevoel krijgen en hebben. En de manier waarop je dat behandelt. Dat ze nog steeds de nummer 1 is. Toch, het moment dat je thuis komt, zeg er van, hé, luister, ik heb je gemist hoor. Het leek alsof ik een hele dag ben weg geweest, jongen. Bel er, als je aan het werk zit, bel er en zeg er van, hé, hoe gaat het? Hoe gaat het nummer 1 van me? Hoe gaat het met mijn lekker ding? Toch? Stuur een app voor haar. Schrijf het. Maar omdat we al zo druk naar Uroko, dat je vergiet de Sandisi. En dat heb je andere heren die het doen. Want dan zit ze aan het werk.
En er zit een collega tegenover haar. Of ze is in een van de andere kamers. Op een van de andere locaties aan het werk. Nou, collega, heb je inderdaad. En zeg ervan, hey, je ziet er vandaag mooi uit, hoor. Toch? De manier waarop een collega in looking de account roko. Het moment dat ze naar Nogbar gaan, ze naar de kantine. En ze lopen naar de kantine. En vast voor een collega in looking. En die, wanneer je thuis komt, dan val je in slaap. Of je hebt geen moment waar je naar haar kijkt. En dan is die collega bezig, ja. Veld te winnen. Want dat doe je niet. Maar mannen doe je wel. 547-330-8781-482. Toch? Dus kan je iets doen, maar ik doe het nog maar voor. Als je het niet deed, ga het nu doen. Want als anderen het voor je doen, vooral op het werk, je bent niet daar en je weet niet met wie ze werken. Je weet niet wie allemaal waarmee ze allemaal, met wie allemaal ze op kantoor zit. En die man heeft alle tijd om te zien welke openingen je hebt gelaten als man. Dan gaat hij inderdaad daarvan gebruik maken, toch? Wanneer die man merkt dat je niet gefocust bent. Wanneer die man weet of het merkt dat die zelfvertrouwen thuis in een relatie niet is. Dat die zelfvertrouwen er niet is en dat die relatie niet sterk is genoeg. Dan gaat hij inderdaad gaan beuken. Wanneer hij weet dat die relatie thuis niet heter is. Asani, Asamu, ze vallen altijd toch. Dan gaat hij gebruik maken aan het werk ervan toch. Al dat soort van zaken. U hoeft niet de brada voor mij. No denk je van taki e, san, no. Attent dat die of e. Al hoe druk je het hebt. Blijf deze zaken. Neem al deze zaken mee. In uw relatie. Ik heb hier gezegd, of ik blijf elke keer weer zeggen. We moeten onze zonen. Moeten we dit gaan leren. We moeten met onze zonen gaan praten. We moeten met onze jonge mannen en jonge heren gaan praten. Maar als we dat niet doen. Als we denken van dat we alleen maar met de vrouw moeten praten. Of onze meisjes of onze dames. En die jongens, ze leren het maar. Dan man, hij gaat opgroeien. Hij wordt een grote man in een gemeenschap. Hij heeft misschien 2, 3, 4 vriendinnen gehad. En hij denkt van, hé, dat ding lukt niet. Maar omdat hij dit niet mee heeft gekregen, niemand is er die met hem gesproken heeft. Omdat we denken van, taki, hé, nee, hij leert het. En dan heeft hij 2, 3, 4 relaties achter de rug. Mooie meisjes, waar hij zoveel om gaf. Maar heeft ze nooit gezegd. Hij heeft nooit een van ze gezegd. Dat ze zijn nummer 1 is. Hij dacht van dat wanneer hij van die grote gebaren of mooie woorden allemaal bezig, dat het is. Hij weet niet, omdat niemand hem gezegd heeft, dat die constante eerlijke manier waarop hij naar zijn vriendin moet kijken, niemand heeft hem iets gezegd. Mama, nog papa,
nog die goede vrienden van hem waarvan hij denkt van hé, de man wakamang. Want ze hebben misschien 2, 3, 4 vriendinnen voor hem gehad. En ook toen nu, zoals ik het nu zeg, heb je ook heel wat volwassen heren. Nu op dit moment, dat ze het nu horen, dan kijken ze misschien vreemd op. Maar die man nog best sabi. Toch? Ze wisten het niet dat ze die vrouw goed moesten behandelen. En dat ze er zodanig moeten behandelen. En dat, dat het zelfvertrouwen gaat groeien. En dat gaat maken dat de relatie sterker wordt. Ze wisten het niet. Ze wisten het niet dat op de manier waarop ze naar die vrouw moeten kijken. Alleen maar het kijken op een eerlijke manier. Om er die boost te geven van dat je, jij bent het en niemand anders. Toch? De manier waarop hij er behandelt. Amano sabasan dati. Amai je praxeert van dat je dacht, als ik maar mooie dingen voor haar koop. Je koopt mooie dingen voor haar, maar je behandelt haar slecht. Maar dat kan niemand je ook kwalijk nemen, want je wist het niet. En tot nu toe weet je het niet. En misschien nu pas kom je erachter dat ik het nu zeg. Omdat we nu misschien onderling praten. Met onze kinderen. Jange mama's dong. Alla bakana. Ga je bij die mattie vijen. Elk weekend gaan jullie uit. Elk weekend zijn jullie op de bronfiets. Weer koiri. Je gaat thuis bij hem. Maar hij weet het ook niet beter. Dus hij gaat je ook niet kunnen zeggen van, hé, luister, behandel die vrouw goed hoor. Als je dat goed behandelt, als je er laat weten dat zij jouw nummer 1 is, dan ga je zelfs merken hoe het vertrouwen gaat groeien bij haar. Het vertrouwen gaat bij haar groeien en een relatie tussen jou en haar vrouw of haar vriendin, hoe sterker het gaat worden. Maar amano sabi, dus ino man teka man kwalak. Kogo arki wan poku. En dan ben ik straks terug bij u.

Nobody, niemand, niemand en op niemand. Toch? Niemand en op niemand wanneer we samen zijn, zie ik. Toch? Als we samen zijn, wanneer je niet naar thuis zit. Wanneer je samen bent met die vrouw. Toch? Je moet je ogen sluiten. En wanneer je dat doet, moet ze zien dat wanneer ze met je samen is, niets of niemand anders bestaat. Wanneer je met op straat bent, wanneer je met er ergens bent, waar dan ook, geef er het gevoel. En behalve dat je er het gevoel geeft, moet het ook zo zijn. Niemand en ook niemand anders bestaat er van jullie die bij elkaar zijn. En blik dat die, wanneer ze dat ziet, moet het helemaal in het lichaam, in de geest, alles wat daartussenin is, moet het gaan. Toch? Alles dat daartussenin zit, wanneer jullie bij elkaar zijn, want wanneer je met er ergens zit, wie zomaar staat links of rechts, op dat moment is zij de persoon. Op dat moment is zij in aan nummer 1, een vrouw, een vriendin, een schatje, wie nog meer, een lekker ding, alles wat sani. Niemand anders moet je zien. En wanneer ze dat opmerkt, wanneer ze als je blik dat die, dan weet ze dat jij de persoon bent en dat zij de persoon is. En dat gaat ze voelen helemaal in de geest, helemaal in de lichaam. Wanneer ze dat ziet, dan, zoals ik eerder gezegd heb, dat je er moet zeggen dat zij de nummer 1 is. En wanneer ze dat merkt, dat wanneer je ergens bent met haar, niemand anders zie je. Dat is zeker de vraag beantwoord. Dan weet ze zeker dat als ze je tegen, dat in een nummer 1 voor jou, dat saptaki dat naar uit je ati ekong. Als saptaki dat naar uit je ati ekong. Wanneer ze dat ziet. Toch? En de manier waarop je naar het kijkt,

Je houdt van haar, je zegt haar en laat ze dat ook merken. Wanneer je met haar bent ergens. Niets anders aan telefoonschrijven. Want we weten toch. Je zit met die vrouw of je zit met die dame. Constant je look at telefoon en dan dit en dan zo. Nee. Die gaat me bellen. Die gaat me appen. Nee. Op dat moment, wanneer we een afspraak gemaakt hebben. Kan ik je vanavond uit eten brengen. Of wanneer we al een hele tijd bij elkaar zijn. Als vriend en vriendin. Of als een man en vrouw. Hoe deed je een huwelijk. Dan met kobaka toch. Dan met takie van takie. Niet omdat we trouw. En dat we bij elkaar zijn. Als we afspraken hebben van dat vanavond gaan we ergens gaan zitten. Dan is het daadwerkelijk dat wij ergens gaan zitten. Dat niemand anders ertussen komt. En aan het is maar een wakapsa. Oh, I look at my me. Oh, ik ken die dame. Nee, brada. Je zit met die vrouw ergens lekker iets te drinken. Of te eten. En elke dame die voorbij gaat, trekt je aandacht. Wat voor grappenmakerij is dat? Toch? Wat voor grappenmakerij is dat? Wanneer we de afspraak gemaakt hebben dat we ergens samen naartoe gaan. Of als we ergens zitten. Dan moet die vrouw alleen jouw aandacht trekken. Zij alleen. De blik waarop je naar de kijkt moet er al genoeg zeggen hoeveel je om er geeft. De blik waarop je naar de kijkt geeft genoeg respect. Laat ze zien hoe hongerig je bent voor haar. In haar hongerigheid en respect. Jullie zitten daar misschien iets te drinken of iets te eten. Ze moet zien van dat je eet. Nou maar ja, ik ken deze man al. Hoeveel lang? 6 maanden, 1 jaar, 2 jaren. Toch is deze man nog steeds zo honger om me. Toch? De manier waarop je naar dit keek, zo hongerig. En tegelijkertijd aan respect, ik kon. Ik ben live in de studio. U mag belkom. Is op taki us dono na oso se. U mag bel una Frede. Is my Frede taki dan do Jeremy Steen. Dan gaat die mijn stem horen. Of dan. Huh? Al horen ze jouw stem. Jij bent nu op dit moment met die vrouw. Jij weet wat je allemaal hebt doorstaan met die vrouw. Maar die vrouw mag ook bellen hoor. Die vrouw mag ook bellen en zeggen van meneer Lood. Alles wat u daarnet heeft gezegd of heeft aangehaald. Alles zie ik terug in mijn man. Alles zie ik terug in mijn man. Jongen, we zijn al 18 zoveel jaren. En nog steeds zegt hij me dat ik zo nummer 1 ben. En nog steeds de manier waarop hij me behandelt. Jongen, ik hoef niet iets te zeggen en het wordt gedaan meneer Lood. Meneer Lood, alle respect zo voor me. Huh? Wanneer hij zo naar me kijkt, lijkt het alsof we elkaar pas 1 of 2 dagen kennen. Meneer Lood, ik kan je eerlijk zeggen. En hij vertelt me ook, meneer Lood. Hij vertelt me oprecht wat hem opwint bij me. Je moet zeggen tegen vrouw. Je moet die vrouw gewoon kunnen zeggen oprecht. Van kijk, dit is het. Dit is wat mij bij jou opwint. En dat gaat haar diep begeerd laten voelen. Je moet er gewoon zeggen van luister. Weet je wat me zo gek maakt?

Weet je wat me allemaal zo opwint van jou? We zijn al 5 jaar bij elkaar. We zijn al 10 jaar bij elkaar. Maar toch, Timmy Luki, weet je wat het is? U die nu naar thuis zit, u weet precies wat u allemaal nog steeds opwint bij die vrouw. Bij uw vriendin, waarmee u nu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jaar bent. U weet precies wat u opwint. Zijn er archiebillen? Is het die kleine poes? Of is het die dikke poes? Zijn het die kleine borsten? Zijn het die grote borsten? Huh? Zijn het die dikke dijen? Je moet er gewoon zeggen, daarom, om die dikke dijen van je, ben je nog steeds mijn nummer 1. Om die mooie borsten van je, ben je nog steeds mijn nummer 1. Kijk hoe lang we bij elkaar zitten. Het lijkt alsof die borsten van je, ze blijven precies zo nog. Naar me kijken. Huh? Kijk hoe lang we bij elkaar zijn. Huh? Dat is wat me allemaal gek maakt. Huh? Die kleine bil van je, dat is wat me allemaal gek maakt. Huh? Dat maakt dat je nog steeds mijn nummer 1 bent. Oh nee, tegen de vrouw de sandati. Dan heb je inderdaad een man die buiten is. Die aan het werk is. Met die vrouw een collega. En hij zegt aan die vrouw. Ah, ik wou van die kleine bil van je, man. Yo, dat is die tegen haar vrouw. Maar misschien kan ik, maar ja, maar misschien is het iets anders thuis die jou opvalt. Misschien zeg jij het iets anders thuis waarom ze je nummer 1 is. U never knows, ja toch? Jij kijkt naar iets anders die je steeds weer opwint. En die andere man aan het werk kijkt naar iets anders die hem opwint. Dus jij tegen vrouw A, atrame tegen vrouw B. Toch? Dus je moet er ronduit gewoon vertellen. En door playspelletjes, dit soort zijn dat die gewoon moet je dus zeggen. Je moet er gewoon zeggen wat er allemaal gebeurt. Je moet er gewoon zeggen wat je vandaag nog. Tot op vandaag nog. Dat nog steeds je opwint wanneer we bij elkaar zijn. En je moet er niet denken van dat ze het gaat moeten aannemen. Nee, je moet er zeggen. Je moet er zeggen en je moet het hard op zeggen. Je moet het hard op zeggen van, luister, die kleine bil. Love me. Hai. Je ziet wanneer je zo bezig bent met me. Goed, je moet het gewoon zeggen. Ik zeg die man dat je zegt, look aan man. Daar moet je verstaan. Next, zei Taki, je bent al jaren met die vrouw. Hoeveel jaren al ben je met die vrouw? Jij zat dit op in hoor, jij arkie mee. Heeft die man je ooit gezegd wat van jou hem opwint? Heeft hij je ooit gezegd? Nee. Man, het tegen joh. Meneer Lood, joh. Taka sani gewoon zo. Bel hem. Is hij thuis? Is hij aan het werk? Zeg hem, laat hij luisteren. Als hij naast je ligt, zeg hem, heb je gehoord wat meneer Lood zegt? Je hebt je ding aan een vrouw nodig. Nooit heb je er. En misschien hebben we dit op dit moment over die mannen, dat ze die vrouw moeten gezegd, dat ze die vrouw moeten zeggen. En wat ze moeten doen om die vrouw diep begeerd te laten voelen. Maar dan gaan we gaan even naar die vrouwen. Je moet die mannen gewoon zeggen. Wat je nog steeds leuk bij hem vindt. Je moet die man ook nog steeds kunnen zeggen. Ondanks je zo lang met hem bent. Luister nou.
dat van je wint me nog steeds op. Kijk hoe lang we bij elkaar zijn. Ik, jongen, het houdt niet op. Kijk hoe lang we bij elkaar zijn. Elke keer weer. Elke keer weer. Wanneer je in de kamer komt. En wanneer je weer, wanneer je omkleedt. Als ik die kleine bil van je zie. Jong, ik ben helemaal in de war. Je moet die man ook zeggen. Je moet die man ook zeggen, dan weet hij het. Precies zo, zoals die man je kan zeggen. Dat de manier waarop je aankleedt. Precies zoals die man je kan zeggen van luister. Dat van je wint me op. En nog steeds. Ook na zoveel jaren, maanden, weken. Moet je die man ook kunnen zeggen. Toch? En je moet het hardop zeggen. De persoon moet het weten. Weet je wat er vaak genoeg gebeurt in relaties? Ja, ze moet het weten dat ik om haar geeft. Ze moet het weten dat ik van haar hou. Ze moet het weten. Ja, vrouw Sabik Bataki, taki familie ben. Afrouw Sabik Bataki, jong. Taki. Dat die borsten van haar, dat maken me gek. We moeten niet aannemen als man dat die vrouw dat moet weten. Andersom ook. Je moet niet aannemen en zeggen van taki, afrouw Sabi. Als vrouw neem je aan, taki ai. Die man weet van dat ik. Ik hou daarvan. Gewoon zeggen. Gewoon aan die man zeggen van luister, die kleine bil van je. Maak me gek. Ik zie, klap aan mij toe. Toch? En dat zijn allemaal de kleine dingen. Die wanneer je dat soort van kleine dingen zegt, dat doet de persoon goed. Dat doet die vrouw goed wanneer je dat soort van kleine dingen tegen haar zegt. En ook wanneer ze een nieuw. Hola, mannen, nooit iets tegen haar vrouw. Je weet niet met een kopje afro van nieuw kapsel uit. En die man heeft geen tijd in dat ding. Voet je dat je afro kan van nieuw kapsel. Je moet er gewoon zeggen. Oh, je hebt een nieuw kapsel. Ja, mooi man. Ja, ik hoor ervan hoe je het allemaal verandert. Zo, weet je toch? Om de twee mannen aan de kapsel. Dan weet ze van taki, jong, die man let op me. Toch? Wanneer ze een nieuw kapsel uitprobeert. Nee, je noemt ze don't drop it. Oh. Ah, vrouw, ja, vrouw, ik kan het niet weer. En in het tak niks. Gewoon, ik ga opmerken dat taki, oh, leuk man. Ah, een nieuw kapsel. Oké, ja. Hoe ben je aan het idee gekomen? Ah, ik vind het leuk. Heel andere look. Ja, man. Mim kolokie, want. Maak dat soort van opmerkingen. Mim kolokie, want. Om de twee maanden met een mooie kapsel. Dan gaan de man vier naar de kopje drapen. Laat ze het weten. Toch? Al de kleine, dit zijn de kleine dingen. Als een outfit uitkiest. Als ze met iets mooi. Komt, ze heeft iets gekocht en ze trekt het aan. Zeg het. Geef aan. Het zit goed, het zit lekker. Jong, je hebt het precies gekocht, jongen. Dan denk je het precies, jongen. Huh? Je weet precies waarvan ik hou. Toch? Als ze make-up. De vrouwen die make-up zetten. De vrouwen die van make-up houden. En jij als man dat weet. Wanneer ze dat ding zet, zeg er. Wij weten dat we ook vrouwen hebben die geen make-up zetten. Maar als je weet dat als vrouw. Afrofie. Make-up set, moet je de opmerkingen kunnen maken. Al die kleine complimentjes gaan maken dat ze zich diep begeerd gaat voelen. Toch? Zeg de specifieke dingen. Laat ze zien dat je op haar let. Je moet de specifieke dingen zeggen. Hey, oké, andere kapsel.
Oh, ja, oké. Okay. Ja, dit heb ik nooit gezien. Oké, okay, oké. Okay. Leuk, man. Mooi idee. Andere outfit. Oké, okay, het zit lekker. Het zou goed zijn dat wanneer we even gaan wandelen, dat je hem aantrekt. Tak alle de mooi sandati. Zeg er gewoon dat, hé, hey, luister nou. Ik denk dat we zaterdag gaan we een beetje gaan wandelen. Je weet, je had iets verleden aan en ik hou er echt van hoe het bij jou zit. Kan je het niet aantrekken als we een beetje gaan lopen? Oké, okay. Als jij dat zegt, dan ga ik het aandoen. Alle dit chimpjes aan dat die gaan maken, toch? Dat ze weet dat je op haar let. En dit zijn de berichten, dit zijn de kleine complimentjes die haar snel opbouwen als vrouw. Al dit soort van zaken, wanneer je dit soort van zaken zegt, maken dat ze sterker wordt en dat ze anders naar je kijkt. Toch? Als ze twijfelt aan iets, stap er snel in. Vang erop. Laat er niet gewoon. Je ziet dat vrouw je twijfelt, maar je tak niks. Vang gelijk op, stap gelijk snel in en pak zaken op. Toch, als er zaken zijn waar ze een beetje onzeker is, tak nanging, probeer het weg te poetsen. Poets het onzekerheden weg. Dat gaat maken dat ze zich diep begeerd gaat voelen. Dat gaat maken dat ze als vrouw gaat weten dat je op haar let en dat je zoveel om haar geeft. Je geeft om die vrouw maar in het tegen de Sani. Je geeft om die vrouw, maar je laat er niet weten dat je om haar geeft. Je geeft om die vrouw, om die vriendin van je. Maar je zegt er niets. Want je arki want to mati van taki e inom tega vrouw er. Taki lobbying. Inom tega vrouw taki e. Je weet de manier waarop ze zich kleedt. Je bent helemaal weg van haar. Toch? Inom tega vrouw er. Toch? Dat wat allemaal bij haar je opwint. Want als ze weet, als ze dat weet, dan gaat ze. Alles wat dit soort vragen dat hij. Met die libisch de. Alle de man zou tegen de stand dat hij. En meestal, wanneer mensen dat soort. Wanneer mensen, vrienden, je dat soort wat dingen zeggen, ga kijken. Ze doen het niet. Zij zelfs doen het niet. Dus, you be doing als je zoveel om die vrouw geeft. Toch? Ik heb het eerder gezegd, als je merkt dat ze twijfelt, bepaalde zijn niet, tek al lied. Alles waarvan je om haar geeft, de complimentjes, gewoon zeggen, zodat ze het weet. Gewoon zeggen, zodat ze het weet. Dat gaat maken dat een geruststelling naar een vrouw. Toch? Een geruststelling naar een vrouw krijgt een veilige plek. Dat gaat allemaal maken. Wanneer je alle dit soort van dingen zegt, gaat het maken dat een geruststelling. Je gaat merken dat ze anders is. En dat ze weet dat er iemand is die naar haar kijkt. Als er iets is en dat ze weet dat als er iets is, ze terug kan vallen. En dat ze weet dat wanneer er onzekerheden zijn, je daar bent om in te vallen. En dat ze weet dat wanneer ze twijfelt, je daar bent om er moed in te spreken. Dat naar de zekerheden zijn in jouw vrouw. Dat naar de zekerheden die je aan je vriendin moet geven. Een vriendin waarom je zoveel geeft. Die vrouw waarom je zoveel geeft. Die vrouw waar je nu al 5 tot 10 jaar, 15 jaar met elkaar, jullie samen met elkaar zijn. Niet omdat jullie zo lang bij elkaar zijn, dan ga je het niet meer doen. Of je hebt het misschien nooit gedaan.
Maar een relatie dit en aan nou, begin het nu ook te doen. Dan ga je zien dat jouw relatie sterker wordt en heter. Ga het nu doen. Vergeet niet. Alles wat voor hem, al datgene wat het voor hem betekent, is voor haar. Toch? Ik had het over die complimentjes. Die complimentjes die hij geeft. Wanneer je dit soort, wanneer je de complimentjes geeft en je ze speciaal voor die vrouw bewaart en die mooie woorden, je kiest je mooie woorden speciaal voor haar. Weet je allemaal wat je allemaal met haar doet? Toch? En dat gaat maken dat die alle de sandici ze zo goed bij die vrouw overkomen. En dat ze precies weet dat ay, deze man heeft niet zomaar voor mij gekozen. Deze man heeft niet zomaar voor me gekozen. Hij heeft met een bepaald doel voor me gekozen. Toch? Kogu aku aan poku. Het telefoonnummer van de studio is nog steeds 547-330. Het WhatsApp-nummer is 8781-482. Ik ben live in de studio. Laat me even kijken. Zet poku op potty. Kijk even hier. Dit hier naar boven schuiven. En dit hier. Zo. En dit.

take time to know her. Toch? Ik ben gestopt door te zeggen van, wanneer je die vrouw de complimentjes geeft, de complimentjes die je vrouw geeft of je vriendin, moeten geen complimentjes zijn die je aan elke andere vrouw geeft. Die vrouw moet voelen dat de complimentjes zijn aan jouw vrouw. Na één wat je gedenkt. En wat je gedenkt. Inegi. Alle soort vrouw. Alle soort vriendin. De complimentjes dat hij. Het zijn complimentjes die speciaal voor haar zijn. Omdat je voor haar hebt gekozen. En dat gaat allemaal maken dat er zeker een vertrouwen in ontstaat tussen jou en een vrouw. Een relatie wordt steeds en steeds heter. Toch? De manier waarop je er aanraakt. Wanneer die vrouw aanraakt, moet ze aanvoelen dat afas van een man die zegt, hoor me. Ai, ik ben de vrouw in zijn leven. Ik ben zijn nummer 1. De manier waarop deze man naar me kijkt, ik ben zijn nummer 1. De manier waarop deze man, de woorden die hij kiest naar me toe, de complimentjes die hij maakt. Hij maakt ze alleen naar mij toe, niet naar andere vrouwen, niet naar andere schatjes. Toch? Ze zijn speciaal voor mij gekozen. Dat is het gevoel dat je die vrouw moet geven. Dat naar een gevoel. Wanneer je wilt dat ze zich diep begeerd moet voelen voor je. Wanneer je wilt als man of als jonge heer. Wilt. Dat ze niet mag twijfelen dat jij de persoon bent. Toch? Die woorden moeten speciaal voor haar zijn. Je hebt ze speciaal voor haar gekozen. En je hebt ze speciaal voor haar bewaard. Alleen is aan het emmekie. Niet elke vrouw die je ziet, moet je dezelfde dingen zeggen. Allerlees dan zijn pokoe je play. Nee. Die vriendin die je op dit moment waarvoor je gekozen hebt. Zaken die je aan haar zegt omdat je zoveel om haar geeft. Zaken, de woorden die je aan haar zegt omdat ze je nummer 1 is. Moet je niet aan die side chick gaan zeggen. Nee toch. Nee toch. De manier waarop je er aanraakt. Wanneer je er aanraakt, raak je er aan met een bepaald doel. Wanneer je er aanraakt, moet ze weten dat je er aanraakt, dat het aanraken altijd een doel heeft. Je noemt het vast zomaar. Alle vrouw die je ziet vast. Die vrouw moet voelen dat wanneer je het aanraakt. De manier waarop deze man me aanraakt, het heeft een bepaald doel. Wanneer je het omhelst, ze aanvoelen van dat je, hij geeft om me. Een energie die je naar haar toe brengt, moet zo duidelijk mogelijk zijn. Een hand op een rug. Een lange knuffel als je thuis komt. Een lange knuffel wanneer je thuis komt. Hoe dan ook je moe bent. De brad af me. Wie is die weer?
knuffel af vrouw, horing, nog horing even, want to seconde, geef er een lange knuffel. Laat ze aanvoelen dat je er gemist hebt in de 8 uur dat je aan het werk zat. Laat ze aanvoelen dat je er gemist hebt in de 12 uren die je aan het werk zat, als 7-7. Laat ze aanvoelen dat als eenmaal 24 dienst zat je draai, dat je dat 24 uren lang hebt gemist. Geef er een lange knuffel. Toch, de manier waarop je hand op haar rug plaatst, de manier waarop je er naar je toe trekt. Je trekt er naar je toe. Zonder, hoe moet ik het zeggen? Zonder enige reden. Toch? Niet wanneer je er naar je toe trekt, dat jullie dat met een bepaalde reden. Nee. Laat ze aanvoelen dat je de manier waarop deze man me naar hem toe trekt. En af dit gewoon, hij wil dat ik dichter bij hem moet zijn. Elke beetje contact dat je met haar hebt, moet opzettelijk aanvoelen. Elk beetje contact. Toch herinnert haar eraan dat ze elke dag gewenst is. Laat haar aanvoelen. Zeg haar. Herinner haar. Elke dag wil ik dat je bij me moet zijn. Ik heb het eerder al gezegd. Je moet niet denken en zeggen van dat ze het moet aannemen. No. Herinner er door haar te zeggen van, elke dag wil ik je bij me hebben. Toch? En elke dag wil ik je bij me hebben. En niet wanneer ik alleen in stemmen ben, wil ik je bij me hebben. Nee. Alla dei mi waninami. En dit zijn allemaal de zaken die we nalaten. Die we misschien doen. Maar we doen het niet effectief. Of we doen 10% en we laten 80% weg. Of het is soms dat we het helemaal niet weten. En daar we het niet weten, dat doen we het niet als man. Omdat we nooit de ruimte hebben gemaakt om met anderen te praten die het weten, traumati, die het weten, om je te vertellen van, dit moet je doen, dit moet je niet doen, zo moet je het doen. Want je hebt steeds vriendinnen gehad en je bent steeds in het leven gestapt. En misschien tot nu toe ben je met die dame al 2 jaren. Maar het is misschien alleen maar puur geluk. Of misschien heb je het zien iemand het anders zien doen. Is je een traumatie edwing? Nee, pas je dacht, misschien moet dat het zijn. Maar voor jezelf wist je het niet. En zoals ik het eerder gezegd heb. We nemen aan, die jongens leren het. We laten ze los. 2, 3, 4 relaties. En ieder kijkt van, luister, het lukt niet naar een man dat die jongen. Ze zegt, maar alles met je man. Ben je toe met je man naar een wat dame. Maar hij weet het niet hoe hij die dames allemaal moet opvangen en hoe hij met ze moet omgaan. Hij weet het niet. Hij doet maar wat hij denkt dat goed is. En misschien op dit moment dat hij het gehoord heeft, dan is het bij hem gaan doordringen van, luister, jongen zang, dingen hield zoveel van me.
omdat ik dit niet wist. Ze vroeg me altijd van, ben ik je nummer 1? En ik gaf geen antwoord. Ze vroeg me altijd van, wat wint me baby? Wat van mij wint je op? Maar ik wist geen antwoord te geven. Zorg, ze had altijd een andere kapsel. Maar ik maakte er nooit complimenten. Wanneer ze zich had aangekleed, maakte ik er nooit complimenten. Hij wist het niet. Maar daar hij het vanavond hoort. Hij wist het niet, omdat die dame vroeg hem altijd van, hoe vind je dat ding bij me zitten? En hij zei, hij keek maar en... Ah, ik dacht gewoon los aan die ei, het zit goed. Maar omdat het hem nooit is aangeleerd. En dat hij het nu hoort, maar aan de mannen maar gomoro. Want nu is er iemand anders daar op zijn plaats. Er is nu iemand anders daar op zijn plaats, die zijn plaats heeft ingenomen. En die dit alles wat ik allemaal hier vanavond heb opgezomd doet. Hoe ga je terug? Je kan niet teruggaan. Al geef je nog zoveel onder, er is nu iemand anders daar die het doet. Die wanneer hij thuiskomt er een lange knuffel geeft, ondanks hij 24 uur dienst heeft, dat hij zijn hand op de rug plaatst. En dat hij, wanneer hij er aanraakt, hij er het gevoel geeft dat zij het is. Dat zij dus de nummer 1 is. En dat hij er herinnert dat hij altijd daar voor er is. En dat hij er herinnert dat ze elke dag gewenst is bij hem. Is dat de one dat je toch? Je bent aan het werk en je hebt er, als je nu bij me kon zijn. Misschien ben je naar het buitenland gegaan voor dienst en je hebt er elke dag. Als je nu bij me kon zijn. Als ik je nu een knuffel kon geven. Maar je bent 8 uur aan het werk. En in die 8 uur heb je niet eens 1 minuut contact gehad met die vrouw. Je bent naar het buitenland, je zit in het buitenland voor een week. Je hebt nooit die vrouw geappt en gezegd van, hey, luister, als je nu bij me kon zijn. En dat soort van zaken moet je niet alleen anders zeggen wanneer je in stemming bent. Want dan niet in stemming bent dat je niet tegenvrouw dat ze gewenst is. Huh? Dat je altijd, dat je wil dat ze altijd bij je moet zijn. Wanneer je met die vrouw bent, zijn jouw ogen alleen op haar gericht. Niet op andere mensen. Toch, ik had het daar net er al over, wanneer je met die vrouw bent, dan, die heeft zij je loko, dat heeft zij je loko. Wanneer je met die vrouw bent, zijn jouw ogen op haar gericht. Toch geen andere gloeberige blik naar andere vrouwen. Geen blijvende blik naar andere vrouwen. Jouw aandacht is gericht op die vriendin van je. Daarom is ze je vriendin. Voor haar heb je gekozen. Jouw aandacht is gericht op die vrouw van je. Omdat je voor haar hebt gekozen. Als zijn jullie nu al 30, 25 jaar bij elkaar. Je hebt voor haar gekozen. Zeg er nog steeds die leuke dingen eens. Zeg er nog steeds die leuke dingen eens. Zeg er nog steeds wat ze moet aantrekken. Wat voor haar jou opwint. Je bent al met die vrouw 30 jaar. En nu gaan jullie uit elkaar. Waarom? Ga je uit elkaar? Heb je jezelf de vraag gesteld? Nee, je hebt jezelf de vraag niet gesteld. Toch? Je hebt de vraag niet gesteld. Maar dat vadang.
Jullie zijn al 30 jaar bij elkaar. En nu dat jullie 30 jaar bij elkaar zijn, 25 jaar. En nu gaan jullie uit elkaar. Nu gaan jullie uit elkaar. Want je gaat nu een jongere heer of een jongere dame in je leven moeten halen. En dan wanneer je zo zit, dan ga je zelfs tegen jezelf zeggen van, maar luister, amore beter mi betanga Carla. Toch? Amore beter mi betanga Carla. Luku olanga manga Carla tang. Namakana 25, 30 jaar. Maar nooit meer tegen tak familie ben. Nooit heb je er gezegd. Misschien wist je het niet. Ja, als je het niet wist. Misschien heb je er nooit gezegd wat je bij de leuk vond. Misschien heb je er nooit gezegd dat al die tijd toen jullie seks hadden, wat zo allemaal je leuk bij haar vond, sabbe bewint hij op naar Carla. Of kan je Youssef nog bij Sabi na? Ja, Carla bij op seks. Maar Youssef nog bij Sabi, sana Carla bij haar jou. Toch? Maar het is goed dat die communicatie goed is. Want wanneer je Carla al die tijd had gezegd dat zij je nummer 1 is. Wanneer je Carla al die tijd had gezegd waarvan je houdt. Wanneer je Carla al die tijd had gezegd dat het die kleine poes is die je zo opwint. Wanneer je Carla al die tijd had gezegd van luister, je moet die poes netjes scheren. Dat ondanks Carla nu misschien 58 jaar oud is, dan zou ze die poes wel scheren. Maar je hebt nooit gezegd. En dan nu zit je daar met een grote bos. En je hebt nooit gesproken. En daarom nu zijn jullie uit elkaar. Maar om net nooit in de tak van takkie één luister, Carla. Die poes, wanneer het geschoren is, wint het me meer op. Nooit in de Sani. Omdat je denkt van je bent al 30 en 32 jaar bij elkaar. Toch? Je hebt er nooit. Om te zeggen van hé. Hey, ik hou nog steeds van je, ben nog steeds mijn nummer 1. Je hebt nooit de tijd genomen wanneer jullie op balkon zitten om te zeggen van dat je luister, Carla. Weet je wat me allemaal? Zolang ben je vasthoudt en tot nu toe zijn het die mooie borsten van je. We zijn al 35 jaar bij elkaar. Maar die borsten van je staan nog steeds. Toch dit zijn de kleine dingen die de diep begeerd gaan laten voelen. Maar oh nee, Taki. Laat maar even kijken op onze WhatsApp-scherm. Oké. Nee, ik dacht dat... goed. Even terug hier. Bam. Daar. Oké, okay. Ja. Wanneer je dit soort van zaken niet doet. Wanneer je met die vrouw bent en je piep en luku, dat vrouw is chisi. Wanneer je met die vrouw bent, moet niets anders je. Je blik. Jouw blik is op haar gericht. Toch? Zet haar op de eerste plaats. In openbaar en in privé. Overal moet je die vrouw op de eerste plaats zetten. Laat ze zich nooit voelen. Laat ze zich nooit op de tweede plaats voelen als je met je vrienden bent. Toch? Familie of iemand anders. Je moet ze duidelijk een laten weten en merken dat zij de persoon is. Je moet je familie, vrienden en ieder moet je laten weten dat wanneer je met haar loopt, je trots op haar bent. Toch? Loop met trots naast je vrouw. Andersom ook. En dat zijn allemaal zaken die een zekerheid opbouwen. Zodat ze in zichzelf kan geloven dat je luister, deze man heeft voor mij gekozen.
en voor niemand anders. Toch? Laat geen mensen tussen jullie komen. Laat ze niet wanneer je met de vrienden bent. Dat ze het gevoel kregen dat ze op de tweede plaats is. Nou. Door jouw constante steun. Gaat ze voelen dat ze veilig is bij jou. En dat ze zich volledig aan je gaat geven. Wanneer die vrouw zich veilig bij je voelt. Dan ga je zien dat ze zich volledig aan je gaat geven. Toch? Laat ze zich beschermd voelen. Door jouw constante steun. Dat zijn de zaken die vrouw diep begeert laten voelen. Dat zijn kleine dingen. Bewaak een relatie. Ik heb aantrekkingskracht. Ik heb aantrekkingskracht voor jonge vrouw leven. Ik heb dit sterk. Ik ben toch denkbaar. Aantrekkingskracht voor een jonge vrouw. Ik heb een sterke relatie. Bewaakt het. Toch? Praat niet met de jonge vrouw. Moet niemand anders jou komen storen. Naar jonge vrouw. Toch? Vertel vrienden. En ieder familie. Vertel ze. Hoe die vrouw is. En waarom je zoveel om haar geeft. Je moet ze gewoon vertellen. Schep op voor die vrouw. Waarom ze zoveel om haar geeft. Laat ze wanneer ze naast je staat. Geef haar het gevoel. En het gevoel moet een zuiver gevoel zijn. Dat zij de persoon is. Trawang no de. Tunanga drie no de. Dat na gevoel. Ze in Javro ta vrouw knap nee zee. Toch? Vrienden, familie. Ze moeten weten dat zij die vrouw is. Niemand moet tussen jullie komen. Hoe tek de sandis mee? Kogu arki wa poko baga. Want die. Saptak des mee arki. Maar des manna wa bel. Des manna wa taki e. Des manna wa bel. Futak taki e. Mane lood. Precies wat u daar zegt. Precies wat u daar zegt. Maar in mijn relatie ontbreekt dat. Ik ben met die man. Toch? Af en toe zegt hij wat. Ik weet niet of ik zijn nummer 1 ben. Soms geeft hij me het gevoel alsof ik zijn nummer 3 ben. Toch? Hij geeft me. Ik ben zo onzeker over onze relatie. Toch? Hij heeft me nooit gezegd wat van mij hem opwint, meneer Lood. Toch? Mij zat ook een bel. Mij zat ook op een moment dat u met heel veel vragen zit. Toch? Je wil die man, je zegt die man bepaalde zaken of je vriend. Jullie praten zo vaak genoeg met elkaar. Jij bent open tegenover hem, maar hij is niet open tegenover jou. Jij zegt dan precies wat van hem jou opwint, maar hij zegt je niet. Hij heeft je nooit gezegd dat je zijn nummer 1 bent. Je kan je nooit een moment herinneren waar hij je geknuffeld heeft. Je kan nooit een moment aangeven wanneer je onzeker bent dat hij zegt van nee, ik sta achter je. Je kan nooit de complimentjes die ik heb opgenoemd, die heb je nooit gehoord. Je weet dat hij van je houdt. Je weet dat hij om je geeft. Want je bent nu in een relatie. Je bent nu in een huwelijk. Jullie zijn pas 2 jaar getrouwd. Je bent pas 1 jaar getrouwd. Maar hij heeft je nooit als zekerheid gegeven dat je de nummer 1 bent. Toen jullie nog niet getrouwd waren. De af en toe daar bij Tegi. Maar sinds dat jullie getrouwd zijn, zegt hij niets meer. Integendeel. Ben je onzekerder geworden? Toch? Maar je denkt van, als ik bel, dan gaan mensen mijn stem horen. Je hebt zoveel keren met hem aangesproken. Maar je bent al moe. Je weet niet meer wat je moet doen.
Je hebt hem verteld waarvan je houdt. Je hebt hem verteld hoe hij met je moet omgaan. Je hebt hem verteld dat wanneer hij met je is, hij je onzeker maakt. Want hij keek links en rechts. Wanneer jullie ergens zijn gaan zitten. Zodat een vrouw voorbij gaat kijken, hij links en rechts. Je bent op dit moment bij hem, omdat je zoveel om hem geeft. En je hebt met hem erover gesproken. Van dat wanneer we ergens zitten, wanneer we ergens naartoe gaan. Laat alle aandacht van hem bij jou zijn. Itak alle torat itak nangamang. Je hebt hem uitgelegd. Dat wanneer hij wil dat je je diep begeerd voelt voor hem. Hij dit soort van zaken moet doen. Hij je niet onzeker moet maken. En telkens weer wanneer jullie bij elkaar zijn. Zet hij je op de tweede plaats en zijn vrienden zijn op de eerste plaats. Hij laat vrienden en familie niet. Ze geeft niet het gevoel dat jij de persoon bent. Hij is bang misschien voor vrienden en familie om te zeggen van dat je zij is de vrouw. Ook uit een poko. Kan ik bakken een poko dat is maar kan bel. Is maar raak op je los. 5-4730-8781-482. Oene vrede bel. Zot poko op het gedesma. Koluko en ko arki. Ko luko. Ko arka poko disi.

tide ete. Wanneer je als man wil dat die vrouw zich diep begeerd voelt, toch? Hoe een echte man zijn vrouw diep begeerd laat voelen, dan is het dat je openhartig met die vrouw praat. Openhartig vertelt wat je leuk vindt. Je als man vertel je precies wat je wilt maken in bed en buiten. Precies, je moet gewoon vertellen wat je wilt maken. Je hebt nooit... Weet je hoeveel mannen zeggen, nooit hebben gezegd wat ze wilt maken? Weet je hoeveel vrouwen? Toch? Je moet open zijn. En het is soms dat wanneer we elkaar ontmoeten, we dat zeggen. Ja, je moet open zijn. Je moet gewoon zeggen wat je wilt. En we zeggen het. Maar we doen het niet. We horen het. Maar we doen het niet. U die momenteel thuis nu ligt naast die vrouw. Of jij die nu op dit moment een dame hebt leren kennen 1 of 2 dagen. Een week, 2 weken. Een maand, 2 maanden. Heb je dat ooit verteld? Wat je allemaal opwint? Heb jij die man ooit verteld? Nee. Je lief maar met het idee van hij zal het maar weten. Heb je die dame die je gekend, je kent er op dit moment, heb je dat ooit gezegd dat ze je nummer 1 is? Heb je dat ooit gezegd van hé, ik hou van je? Nee, ze neemt het aan, ze weet het. Ze zal het aannemen. Je moet het gewoon zeggen. En je moet het luidop zeggen. Ik geef om je. Ik ben helemaal weg van je. Dit is wat ik leuk aan je vind. Dit is wat me opwint wanneer we seks hebben. Wederzijds, toch vertel haar precies wat ze doet, wat jou wilt maken als man. Gewoon moet je het zeggen. In bed en ook buiten. Niet wanneer we alleen in bed zijn, maar misschien doen we het ook in de keuken. Wanneer we misschien buiten de stad zijn, gewoon zeggen. Niet aannemen dat die vrouw erachter komt. Ja, ze komt maar erachter en dan koud dit en dan zo. Toch? Gewoon zeggen wat je leuk vindt. Een eerlijk gesprek houden. En wanneer je een eerlijk gesprek hebt, dat maakt als zelfverzekerheid. Dat gaat maken dat de persoon zich zelfverzekerd gaat voelen. Moedig de persoon aan in alles wat de persoon probeert. Op het werk, of het een hobby is, of gewoon wat de persoon zegt of denkt, moedig de persoon altijd aan. Toch? Geloof in de persoon. Geloof in die vrouw. Geloof in die man. Geloof in je vriend of vriendin op dit moment. En als je er een duw moet geven in de rug, doe dat zodat hij of zij vooruit kan gaan. Toch? Alle de sand die sinap chimchisani. Misschien heeft u het al gehoord, maar u doet dat niet. Maar misschien wist u het.

naar elkaar toe. Wanneer mensen, wanneer je vriendin, wanneer die vrouw je kan vertrouwen, wanneer ze zekerheid heeft, dan ga je merken dat ze ontspannen gaat zijn en dat ze zich open gaat stellen voor jou als man. En dat ze zich open gaat stellen voor jou als man. Wanneer die man verzekerd is, alle zekerheid in haar vrouw, in haar vriendin op dit moment, waarvoor hij gekozen heeft, dan ga je zien dat die man zich gaat openstellen. Als je ziet dat die man zich niet openstelt, dat betekent vertrouwen op die. Toch, hij gaat zich openstellen. Wanneer hij zich openstelt, wil zeggen, er is vertrouwen. En hij gaat aan zijn verlangen, alles waar hij over denkt, gaat hij aan je toevertrouwen. Zonder om iets achter te houden. Zonder om iets achter te houden. Maar als zekerheid, u moet die man, jij moet je vriend, jij moet je vriendin alle zekerheid geven dat je achter de persoon staat. Dan ga je merken dat de persoon zich open gaat stellen, toch, en niets gaat achterhouden. En wanneer jij als man dit soort van dingen dag en nacht doet, wanneer je dit soort van dingen dag en nacht doet als man, je bent mijn nummer 1. Dit is van jou wat me opwint. Wat nog meer heb ik hier gezegd. Je hebt een mooie kapsel. Het past precies bij je. Jongen, vandaag weer een andere kapsel. Wanneer je wanneer je aan het werk bent en de berichtje stuurt hoe ze gewenst is, hoeveel je er mist. Wat nog meer? Wanneer je dus zegt wat je allemaal opwint bij haar, dan gaat ze zich openstellen, ja. Dan gaat ze zich openstellen en dan gaat ze niets achterhouden. Ze gaat niets achterhouden, toch? En wanneer jij als man dit dag en nacht doet, dan gaat ze zich altijd gewenst voelen. Ze gaat zich altijd verzekerd en veilig en diep verbonden voelen bij je. Zo deze doet de sandici. Als man, als vriend, dan mag je weten dat ze zich diep verbonden, zelfs verzekerd en veilig bij jou gaat voelen. Toch, je gaat merken dat de relatie steeds sterker wordt. Een passie blijft heet en jullie beiden gaan winnen in een relatie die zie. Jullie beiden gaan winnen in een huwelijk. En daarom praten we hier elke donderdagavond over sterke relaties en sterke huwelijken. Wanneer je dit soort van zaken doet, wanneer die vrouw zich zelfs verzekerd bij jou voelt, brada, dan mag je weten dat jouw relatie zeker sterker wordt. En jullie beiden gaan winnen. Niet één persoon gaat winnen. Aan een jouw owini, aan een afrouw owini, hoe alla tu owini. En dan ga je merken dat een relatie tussen jou en een afrouw otang zo lang als mogelijk. Toch? Dat zijn allemaal de zaken die ik vanavond heb aangehaald. Dat is wanneer een man, ik zou zeggen een echte man, no? Een echte man wil dat zijn vrouw zich diep begeerd moet voelen. Ik ga u groeten voor vanavond. Ik weet dat u geluisterd hebt, maar we weten ook dat er een drempel is voor Nobel. We weten dat er heel veel van u zitten naast uw radio, of u ligt naast uw radio, of u bent ergens. En we weten dat ik al luister, dit heet Biggie. Ik ga u groeten, al de mensen die nu aan het werk zitten, als u de nachtdienst hebt. De mensen die aan het werk zitten en Usabitaki, nadat

0: ik u gegroet heb, u nog lang over gaat praten aan het werk. Als je nu thuis bent op bezoek en je richting huis gaat gaan, reed u veilig? Praten jullie over al datgene wat ik vanavond gesproken heb? En zorg ervoor dat dat openheid deed. Geef die vrouw alle zekerheid. Geef die man alle zekerheid. Dan gaat u merken dat de persoon open gaat staan. En dat gaat u merken dat uw relatie of uw huwelijk steeds sterker wordt. Ik groet u vanavond. En we zien en horen elkaar volgende week. Goedenavond.
1: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Wakalibi.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

Let's get started right here.

you once, twice, three times a lady. And I love you. Yes, I do.

Well, if you want.

cool.

Villa

0: ILM FM, je primi le kwan gitara. Artino hier, my choice is de andere radio.
1: Rustig, dikke rustig, my drie. Rustig, rustig.
2: Omwika man.
1: Oh, in omwika, waar omwika man?
2: Ruwaka dabe, ay, go.
1: Hey, tik alasan, kugwe snel, tik alasan.
2: Hey, wakti, wiku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat ik mee.
1: Ja, want dan wat voor maak wat ik aan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
2: Mama San, goed eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
4: Enjoying the music on Lim FM.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

tijd en roem in Gods barmhartigheid. En roem in Gods barmhartigheid. Goedemorgen, Lobbywang. Dit is Word of God via Radio Lim FM. En mijn naam is Annemarie Santjes. Een nieuwe dag hebben we van God ontvangen. En daarmee barmhartigheid, mercy, compassion. Het zijn

op staat in Klaagliederen 3. En bovenal heeft God ons zijn ontferming bewezen door zijn eigen zoon aan de mensheid te geven. Jezus, de grote vriend die in onze plaats wilde staan tot vergeving van zonde, om de band tussen mens en God te herstellen en ons eeuwig leven te geven. Ontferming, een woord dat je niet elke dag hoort en nog minder wedervaren. Gods goedheid is over ons gekomen, terwijl we het niet verdienen. We kunnen zeggen dat Jehovah onze Heer het beeld is van ontferming. In Psalm 103 geeft David het treffend weer. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Let wel op die voorwaarden, hem vrezen, ontzag voor hem hebben. Maar dat zou toch geen probleem moeten zijn, want hij is onze schepper. Psalm 116 vers 5 zegt, genadig is de Heer en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. Kent u het lied naar aanleiding van enkele versen van deze psalm? God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, roept tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. God hoort, ziet, antwoordt ons. En hij is niet veranderd in die ontferming. Dat medelijden heeft hij laten zien in mensengedaante, in Jezus. Geliefde, in de evangelie lezen we over verschillende situaties waarin Jezus met ontferming bewogen was, diep geraakt door mensen hun nood, lichamelijk en geestelijk. En dat dreef hem ertoe in liefde hulp te bieden. In het Sanantongo zouden we zeggen abe absarati. Hij kwam heel dicht bij de mens, keek niet neer op hen, maar keek naar hen, zag hen en had oog voor hun pijn, verdriet en zorg. Dat noemen we empathie, meeleven. Maar dat was niet alles. Jezus kwam in actie. Laten we kijken naar enkele van die momenten. Matthäus 9 vertelt over de aard van Jezus' werk. En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie. Dat is het goede nieuws van het koninkrijk. Maar hij deed meer. Hij genas alle ziekte en kwaal. En toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Daar ze voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Hij was gekomen om hun, om onze herder te zijn. In Matthäus 14, Johannes de Doper was onthoofd door Herodes. Toen Jezus dit hoorde, trok hij zich in een schip terug naar een eenzame plaats, alleen, voor tijd met de Vader. Toen de menigte ontdekte waar hij was, volgden ze hem te voet uit de steden. En toen de Heer uit het schip ging en die grote menigte zag, werd hij met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Intussen was het al laat geworden. Het was een eenzame plek en de discipelen vroegen Jezus om de mensen weg te sturen. Dan konden ze nog in de dorpen gaan om eten te kopen. Maar nee hoor, Jezus deed geen halfwerk. Hij had hen geestelijk voedsel gegeven en liet ze ook niet met lege maag naar huis gaan. Hij voedde hen met de eerste wonderbare spijziging. Hij zei niet, ik ben moe. Of tegen zijn leerlingen, bidden jullie voor hun noden? Nee, hij lenigde zelf die noden. Wij zijn vaak gelijk bereid om te bidden. Maar komen we in actie? Zijn we bereid te helpen? Hij gaf onderwijs en trainde zijn leerlingen door praktijkvoorbeelden. Een wetgeleerde wilde Jezus verzoeken en vroeg wat hij moest doen om eeuwig leven te krijgen. Jezus stelde een wedervraag. Wat staat in de wet, in de boeken van Mozes? En braaf antwoordde de man, je zult de Heere je God liefhebben met heel je hart, ziel, kracht en verstand en je naaste als jezelf. Je hebt juist geantwoord, zei Jezus, doe dat en je zult leven. Maar de man vroeg weer, maar wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus de gelijkenis over een Joodse man die beroofd was, gewond langs de weg lag. Een priester en een leviet kwamen langs. Ze zagen de man, maar hielpen niet. Ze staken de straat over. En juist een Samaritaan die voorbij kwam. Samaritanen en Joden konden niet door één deur. Hij ontfermde zich over de gewonde man.
Nou, wie van de drie is je naaste? Vroeg Jezus. Duidelijk toch? In Marcus 1 lezen we over een Melaatse man. In Suriname kennen we deze ziekte als lepra. Een Melaatse werd als onrein beschouwd en afgezonderd van de gemeenschap. Leviticus 13 en 14 vertellen over de wet op Melaatsheid. En Melaatsheid is ook een beeld van de zonde. Deze man wist wat de wet zei. En toch, toen hij Jezus zag, wierp hij zich neer voor de Heer en vroeg: als u wilt, kunt u mij reinigen? Jezus kisari ati. En wat zien we? De Heer Jezus raakt de man aan. Hij krijgt geen lepra. Integendeel, de man wordt beter. Wanneer we door Jezus aangeraakt worden, verandert ons leven totaal. Nou, Lucas 7 vertelt over de jongeling in Nain. De enige zoon van een weduwe was gestorven. De Heer Jezus kwam daar met zijn discipelen en toen hij haar zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Eerst je man en dan je zoon verliezen, dus helemaal geen inkomsten. Kinderen werden geacht voor hun ouders te zorgen. Maar Jezus stopte, raakte de baar aan en bracht de jongeman tot leven. Zo was hij ook getroffen door de dood van zijn vriend Lazarus. Jezus huilde, de kortste tekst in de Bijbel, in Johannes 11. En nadat hij de Vader gedankt had, riep hij tot de dode: Lazarus, kom naar buiten. Geliefde, in de 3 jaar van zijn bediening op aarde leerde Jezus degene die hem wilde volgen hoe ze moesten leven. En hij deed het voor door in de behoeften van mensen te voorzien, zieken te genezen, mensen gekweld door boze geesten te bevrijden, doden op te wekken. Hoe staat het met ons? We leven in een gebroken wereld, zijn zo individualistisch geworden. Er is nauwelijks empathie. Wat doen wij die zich christenen noemen, die zeggen Jezus te volgen? Zien we onze naaste? Staan we van tijd tot tijd stil, zoals Jezus stilstond toen de blinde Bartimeus riep: Jezus, zoon van David, heb medelijden. Zoals toen hij stopte, toen hij voelde dat de kracht van hem uitging. Ja, naar de vrouw die 12 jaar lang had geleden onder bloedvloeien, nergens beterschap had gevonden, totdat ze hoorde van Jezus, hem zocht, hem vond en in geloof zijn kleed aanraakte. Nemen we tijd om te bidden in de hectiek van de dag? Bidden is goed, noodzakelijk zelfs. Maar geloof zonder werken, goede werken wel te verstaan, is dood. Jacobus zegt: stel iemand heeft gebrek aan kleding en voedsel en jij kan het geven. Maar je zegt doodleuk: ga in vrede, hou je warm, eet goed, zonder de persoon van het nodige te voorzien. Wat voor zin heeft dat? Jezus was met ontferming bewogen en hij is niet veranderd. Zijn hart gaat uit naar alle mensen, vooral naar hen die lijden. En hij vraagt van ons, die gevonden zijn door deze goede herder, om in actie te komen. Wat kunnen we doen? Bel of bezoeken ouderen. Zing een lied voor een zieke. Stuur een lief kaartje. Geef een extra brasa. Zeg vaker dank je wel. Deel met een ander wat je hebt gehad. Al is het niet veel. Laten we in onze o zo drukke agenda ruimte maken voor God en onze medemens. Minder praten en meer leren luisteren. God van Abraham, Isaac en Jacob, machtige van Israël, Abba, Vader, dank voor uw ontferming die ik niet heb verdiend. U bent geen God van afstand, maar kwam dichtbij. Emmanuel, God met ons, in ons. En u vraagt ons dichter tot u en tot onze naasten te komen. Eenzaam leven mensen in dezelfde straat en ze zouden wensen dat u naast hen staat, zegt een lied tegen ons. Vergeef ons, Heer, waar we de gelegenheid hadden de helpende hand te bieden, maar het niet hebben gedaan. Spreuken 14 leert dat wie zijn naaste veracht, zondigt. Maar gelukkig is hij die zich ontfermt over de ellendige. Uit onszelf kunnen we niets, maar help ons, Vader, met uw ogen te kijken om ons heen, naar de arme, die zwerver, bedelaar, maar ook die mens die van buiten lacht, maar van binnen kapot gaat, en zoveel anderen in nood.
Help ons niet te oordelen, maar lief te hebben zoals u ons lief heeft, met gebed en actie. Zoals Paulus ons oproept in Colossense 3, gelovigen en geliefden, om ons als uitverkorenen van God te kleden met innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Dat vragen we u in Jezus' naam. Lobby Sisa, Lobby Brada, dit was Word of God via Radio Lim FM.

de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProcer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProcer, Safety Through Innovation.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: The notification on LIM.
2: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Lim FM 91.7, de andere radio. I make me fire, change.

de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice.

0: baka galenteng, Diego baka ike rainbow.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, baka Natori. Suriname's meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

Choi Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still.

0: Squasa.
1: Lim FM. De hartelijke warme groeten uit Sranang aan al onze luisteraars in het buitenland die meeluisteren op limfmsu.com. Enjoy it.

0: the notification on LIM.
1: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
3: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM.
5: All the hits.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: Tot zover 30 Minutes of Love. Een half uur with the best love songs on Lim FM.
1: I will never find another lover sweeter than you.
2: Judith's Kapsalon aan de Kwattenweg 175. Voor een goede haarverzorging.
3: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
2: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
4: Dit is Lim FM. 91.7.
5: The notification on Lim.
0: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.

0: Radaan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Radaan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Radaan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Radaan, de juiste kwaliteit voor het oog. Radaan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Radaan zijn gratis. Radaan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: odo tak so.
1: Arkis malontu, danti de, ukondoro baka, nanga na beskopu, oftewel, na odofuna de. En a beskopu fti de, dat tak so. You no musu luku wan tiki, da you take you ai langa langa, go sute nai nai ni. En dat wil ze gemeene mensen, onoplettendheid, berokkend schade. You no musu luku wan tiki, da you take you ai langa langa go sutu na ing.
2: Shoop, shoop.

0: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 31 juli. Okensoep met kip en zoutvlees. Curry dogs met rijst. Bami met kip. En gebakken kubi. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Slim FM, de andere radio.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Slim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Nou, we veel ding, nigga.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die nomaar zijn naar €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi beren.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is van je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomusso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De shello, na imie si ibroka gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, if i bosena €100 ete, zorg dat i dwen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Wat een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
2: Mama!
4: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: 526 Wolfara Orga Cedre Eric alias Winter als
1: Ga je binnenkort op vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB EasyCard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en limfmsuur.com. Vandaag is vrijdag 31 juli. Gisteren hebben de vrouwelijke parlementsleden van de coalitie in de Nationale Assemblée hevig geprotesteerd tegen de uitspraken gedaan door collega-parlementariër Cedric van Samson op Standvaste Radio. Van Samson zou onder meer hebben gezegd: en daarom moeten we nooit meer een vrouw hebben als president. Nooit meer moeten we deze vergissing maken. Van Samson probeerde de stelling te verdedigen door te stellen dat er minder, harde kritiek is tegen deze president, omdat zij een vrouw is. Bij mannen is dat anders. De vrouwelijke parlementsleden waren niet te spreken hierover en verlieten uit protest de vergadering. We laten nu het volgende fragment horen buiten de vergaderzaal, waar de vrouwelijke parlementsleden zich hebben geuit tegenover de pers. U hoort vervolgens Ingrid Boutersen, Claudie Sabayo, Sylvana Afonsoa, Jennifer Vreedzaam, Dorothy Hoever, Jennifer Everett Jordan, Roselle Cotino en Tatjana Loché.
1: Nou, we hebben vandaag als vrouwen in de Nationale Assemblée, in de coalitie, hebben we uit protest vandaag de vergadering verlaten, omdat we vinden dat we niet accepteren, we kunnen niet accepteren, in naam van elke vrouw hier in Suriname, kunnen wij niet accepteren dat er een lid van de Nationale Assemblée, namelijk meneer Cedric van Samson, de uitspraak doet dat nooit meer een vrouw president moet worden van Suriname. Vrouwen hebben gestemd. Vrouwen hebben gestemd op mannen, ze hebben gestemd op vrouwen. En in het heel proces om te komen tot kiezing van een president in Suriname hebben vrouwen een belangrijke rol te vervullen. Vanaf propagandatijd, vanaf huis aan huis bezoeken, vanaf noem maar op, ook hier kiezing in de Nationale Assemblée, hebben vrouwen altijd een belangrijke rol te vervullen. En we vinden het verregaand, niet acceptabel. En we komen op, niet alleen voor ons vrouwen hier in de Nationale Assemblée, maar voor elke vrouw daarbuiten. Niet alleen vrouwen in Suriname, want als parlement zijn we ook verbonden aan internationale parlementaire organisaties. En we zeggen het is niet acceptabel. En we hebben gemeend om vandaag uit protest de vergadering te verlaten, om daarmee een signaal te geven dat dit not done is. We willen dit niet. We willen dit niet voor Suriname. Internationaal willen we dit niet. We wensen dit geen enkele vrouw toe om op een dergelijke wijze gediscrimineerd te worden. En natuurlijk hebben we gezegd van iedereen kan een keer een fout begaan, een slip op de tong of iets niet goed communiceren of formuleren. Dus zeg gewoon van je hebt het niet zo bedoeld. Ook al wil je het woord sorry niet in de mond nemen. Ook al wil je zeggen, niet zeggen dat je je verontschuldigt. Maar ja, het is, waarschijnlijk is dat een grootheid te ver voor hem om dat te doen. We zeggen oké, heren, goed, jullie hebben iets tegen de vrouwen. Wij als vrouwen in protest gaan wij voor vandaag. En wij accepteren dit niet. En wij beschermen hiermee alle vrouwen internationaal. En we roepen ook op dat geen enkele vrouw vandaag de dag anno 2026 deze vorm van discriminatie moet accepteren. Nergens niet, nooit niet.
2: Ja, om aan te vullen. We hebben gemerkt dat Suriname... We hebben gemerkt dat Suriname al geruime tijd gestart is met een opzijcampagne. En als we een opzijcampagne hebben in Suriname, dan kunnen we niet aan de ene kant hebben dat we vinden dat een vrouw geen president meer moet worden van het land. En we trekken het dan even verder. Dan is het dan niet alleen om een president, maar vrouwen zijn in sleutelfunctie, belangrijke functies in het land. En niet omdat je vrouw bent, betekent dat je een bepaalde beroep niet kan uitoefenen. We proberen juist in de samenleving geen onderscheid te maken in wel een mannenberoep of een vrouwenberoep. En dan kunnen we niet hier zo zitten en accepteren dat een parlementslid, dit maakt niet uit als je het niet in het parlement hebt gezegd, je hebt het gezegd buiten het parlement, maar je bent een parlementariër. Het is een uitspraak gemaakt door een parlementariër. Het is niet gewoon een uitspraak gemaakt door een iemand, noem maar op, maar het is een uitspraak gemaakt door een parlementariër. Waarbij we wereldwijd geen onderscheid proberen te maken in mannenberoepen en vrouwenberoepen. We pikken dit niet als vrouw. Zeker voor vandaag. Natuurlijk, we moeten ons werk hier blijven doen. Maar we moeten wel een sein geven dat het wel serieus is. Want hij moet het de volgende keer niet doen.
3: Wat is jullie precies? Een verontschuldiging?
2: Hij moest de verontschuldigingen aanbieden. En zoals Let Continue heeft aangegeven, als je geen sorry kan zeggen, niet ieder kan sorry zeggen, je bent er te groot voor. Er zijn andere woorden die je kan gebruiken. Maar ook de organisaties die vrouwen ondersteunen zijn uitgekomen. Zij vinden het ook minder.
3: En als de sorry niet komt?
4: Dat verwachten we. Als hij kritiek wilde leveren, moest hij zeggen mevrouw Simons. Maar hij moet niet zeggen, er mag nooit meer een vrouw. Daar gaat het om. En wat er al omheen wordt gezegd, interesseert me niet. Hij heeft gezegd, nooit meer een vrouw. En daar gaat het om.
5: Als president.
4: Ja, als president. Dank je wel.
6: En ik moet ook hierop attenderen dat in het verleden ditzelfde lid eens ook in het openbaar heeft gesteld dat armoede een keus is. Dus dit pikken we niet. En het is geen toeval. Dus deze vlieger gaat bij ons als Surinaamse vrouw niet op. Niet nationaal, ook niet internationaal. Niet te accepteren.
7: Dank je wel. Ja, misschien belangrijk om dit aan te geven. Het is een uitspraak gedaan welke we niet licht mee over moeten gaan. En meer omdat ons Surinaams parlement lid is van de Interparlementaire Union. En zo'n uitspraak gedaan is een internationale schande. Omdat de Interparlementaire Union zich sterk maakt voor de positie van vrouwen in de politiek. En daar is ons Surinaams parlement, ons land Suriname, een lidstaat van. Dus het is een internationale schande. En we moeten er absoluut niet licht over gaan. Ik ga u zelf zeggen, ik heb ervoor gekozen om hier het lid bewust te maken van de uitspraak die hij heeft gedaan en wat voor gevolgen het kan hebben voor onze meisjes die nog aan het groeien zijn. Maar het ergste van alles is, ik had mij voorgenomen om een klacht tegen dit lid in te dienen bij IPU. Maar we gaan nog even kijken met het protest en de ondersteuning die we hebben, ook van de mannen, ik zie Lee Jones daar. Laten we even kijken welke richting het opgaat. Maar anders dan dat ben ik wel bereid om een klacht internationaal in te dienen. Omdat we een lidstaat zijn van IPU en dit heeft vergaande gevolgen voor ons land. Dank je.
3: Hebben jullie kunnen peilen wat de mening is van de vrouwelijke die daar de komende uit de VAP?
7: Tot nog toe niet duidelijk. Het nog toe niet duidelijk. Dus we proberen hun ook bewust te maken. Want ik zal u zeggen, het is ook gezegd in het parlement. We hebben ons als vrouwen in dit parlement, ook voordat ik hier was, heb ik die eenheid onder die vrouwen gezien. Als het om de vrouw gaat, ik heb het ook gezegd, als we bundelen zijn we niet te verslaan. Dus we proberen ook de vrouwen aan de overzijde van de VHP bewust te maken dat die uitspraak verkeerd is. We hebben geen problemen met het lid met van Samson, maar de uitspraak is verkeerd. Het is niet meer van deze tijd. Het is verkeerd. Geen enkel parlement in de wereld, ook in het Caribisch gebied, gaat dit ondersteunen.
8: Ja, ik sta solidair met mijn collega's. Als vrouw ben ik ook voorzitter van een vrouwenorganisatie, waar ik andere vrouwen leer om hun ambities na te jagen. En als het geachte lid zo'n uitspraak heeft gedaan, dan kunnen we dat niet accepteren. Elk vrouw, elk meisje heeft het recht om te dromen om welke functie dan ook te bekleden in dit land. Als het nou president is, of minister, of parlementariër. Elk meisje, elk vrouw heeft het recht om te dromen. En verder zijn we ook lid van internationale organisaties die vrouwenrechten respecteren. Dus ik zou zeggen aan het geachte lid, als mag het zijn dat hij zo'n uitspraak daadwerkelijk heeft gedaan, dat hij het corrigeert en recht trekt. Want wij als volksvertegenwoordiger, wij vertegenwoordigen ook de vrouwen in Suriname, alle vrouwen in Suriname. En als de vrouwen zich gekwetst voelen, dan
5: dan zijn we gefaald in onze job als volksvertegenwoordiger. Bedankt. We hebben allemaal jonge kinderen, jonge meisjes. Er zijn ook volwassen vrouwen die hoge posities ambiëren. Ik zal niet zeggen dat dit iets van hem zegt. Ik wil dat niet zo ver trekken. Maar we verwachten wel dat hij iets hierover zegt. Voor vandaag is dit het protest vanuit de vrouwen van DNA. En ik zou u zeggen als pers, misschien kunt u die vrouwen van de VHP ook krijgen. Want zo net heeft u een vraag gesteld, wat zeggen zij? Zij moeten zelf aangeven wat zij hierover zeggen. Laten ze het ook in het openbaar duidelijk maken wat zij hierover vinden. In elk geval, net wat ze zeggen, verdraaiing van feiten. Laten die vrouwen komen, het gaat om hun. Laten we kijken, heeft het ze getroffen? Zijn ze het ermee eens? Er zijn ook vrouwen in zijn fractie die de hoogste functie van dit land ambieerden toen. Was hij het er met ze eens? Wilde hij het wel niet? Ergens zegt het iets van hem. Laat hij gewoon sorry zeggen. Het haalt niets van hem weg. Als mens haalt het niets van je weg om sorry te zeggen.
9: En nogmaals, het gaat om de aantasting van de naam van de vrouw. Het gaat niet om de persoon. Als hij wil zeggen, Jenny Simons mag nooit meer president worden, zoals ik eerder is gezegd, mag dat. Het gaat om de naam en eer van de vrouw, mag niet aangetast worden. Je mag je vrije meningsuiting hebben, maar er zijn grenzen.
0: Enkele van de vrouwelijke parlementsleden die zich hebben geuit tegen de uitspraak gedaan door Cedric van Samson. Krishna Mathura, fractielid van de VHP, die zei het volgende in het parlement over de ontstaande situatie.
10: Voorzitter, ik merk dat hier een heel debat wordt gevoerd in het parlement over een uitspraak in de media van een lid van uw college. En overigens heeft dat lid in de media ook dat gecorrigeerd. Maar er is een heel debat gevoerd. Mijn vraag is aan u, als orde, gaan we dit consequent voortzetten? Dat wanneer leden van uw college in de media iets zeggen, dat we daarover debatten gaan voeren. 1, 2 is de issue van vrouwen. Laat me ook dit zeggen, voorzitter. In mijn perceptie kent talent geen gender. En ik laat me ook als vrouw niet tegenhouden door geen enkele uitspraak, door wie dan ook. Wanneer ik mijn zin heb gezet op een doel, dan focus ik op het realiseren van doel. En dat is ook mijn advies aan elk een, man, vrouw, iedereen, jong, meisje, iedereen. Focus je op je doelstellingen en laat je niet uit de weg slaan door geen enkele uitspraak. En laat je niet demotiveren door niks en dan ook niks. Maar mijn vraag aan u is dit de regel? Gaan we in de toekomst ook debatten voeren over uitspraken in de media gedaan? Want ik ben ook lid van het parlement geweest en ik kan me ook herinneren dat ik als politici, politica en als lid van het parlement niet alleen gecriminaliseerd ben, niet alleen beledigd ben, er is een uitspraak van de rechter door mannelijke leden aan die aan de overkant zaten toen. Dus wanneer...
0: Krishna Mathura, fractielid van de VHP, zij heeft zich ook uitgesproken over de ontstaande situatie in het parlement gisteren. De vrouwelijke assembleeleden vanuit de coalitie die hebben aanstoot genomen tegen de uitspraak van Cedric van Samson. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme benadrukt dat er hard opgetreden zal worden tegen buschauffeurs die roekeloos rijgedrag vertonen. We laten nu het volgende fragment horen. U hoort de directeur van de directeur op het ministerie, Verno Prior.
11: Een van de bekende routes waar iedereen erover klaagt is de route PL. Ja, Paramaribo, Lelydorp, je kan ook zeggen Paramaribo, onverwacht, PO. De vormen van roekeloos rijgedrag dat veel voorkomt bij deze route is het rijden op het fietsenpad, haatrijden, allerlei gevaarlijke manoeuvres uitvoeren op de weg. waardoor je kan zeggen het leven van de passagiers in gevaar kan komen. Wat de reden kan zijn, is ik denk er is een soort hosselcultuur bij de chauffeurs op de route PL. Ik denk dat het ook misschien te maken heeft met het aantal busvergunningen dat zijn uitgegeven op deze route. PL heeft de meeste busvergunningen. Dus ik denk blijkbaar iedereen probeert dan zo een beetje te hosselen. Dus dat zij hun bussen kunnen vullen met passagiers vandaar. De maatregelen dus die het ministerie neemt dus om deze, om dit gedrag te voorkomen, is sowieso wanneer je bent betrapt op roekeloos gedrag, word je geschorst. De kans is groot dat je wordt geschorst voor de eerste keer. De tweede keer kan je weer worden geschorst. En de derde keer is de kans groot dat jouw buschaufferskaart wordt ingetrokken en mogelijk ook je vergunning. De afgelopen periode hebben we dus gesprekken gehad met de politie, ook met het ministerie van Justitie, hoe we samen kunnen werken. U begrijpt, de politie is ook verkeershandhaver, om het zo uit te drukken. Maar ik denk dat ze bepaalde bevoegdheden missen als het gaat dus om de buschauffeur, zoals bijvoorbeeld het in beslag nemen van hun vergunningen en buschauffeurskaart. Dus de bedoeling is dus dat we de politie zeg maar die bevoegdheid, die toestemming willen geven om dat ook te kunnen doen. Dus wanneer wij niet aanwezig zijn als TCT, dan kan de politie toch wel optreden in de zin van buschaufferskaart intrekken en eventueel ook de vergunningen. Een week, dus wanneer je bent betrapt, is het een week. Tweede keer, dan wordt het verlengd met nog een week. En de derde keer, dan wordt je buschaufferskaart ingetrokken. Er zijn wel genoeg buscontroleurs, maar in een eerder gesprek zei ik u van dat we de laatste tijden dus minder buscontroleurs op de weg hebben gehad, omdat ze een soort sit-down actie hadden. We hebben afgelopen dinsdag een gesprek met de bond gehad, dus de plooien zijn gladgestreken. Weet je, ze hadden bepaalde issues zoals het regelen van hun rechtspositie, etcetera. Die gaan we in orde maken. Dus ik denk binnenkort zullen er weer buscontroleurs te zien zijn op de weg. Maar daarnaast hebben we ook een uitrukteam die in principe nooit heeft gestaan. Ja, en zij zijn eenmaal 24 uur beschikbaar om op te treden. Op het moment dat we klachten binnenkrijgen, dan rukken ze uit om dus om in actie te komen.
0: Ferno Prior, waarnemend directeur op het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij heeft daarnet benadrukt dat het ministerie hard zal optreden tegen buschauffeurs die roekeloos rijgedrag vertonen. We gaan dan verder met Sherwin Fallis. Hij is de directeur op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Met hem hebben wij gisteren gesproken in Bakkenatori over hoe de dienstverlening vanuit het ministerie verbeterd zal worden. Daarnaast is de heer Fallis ook kort ingegaan op de vele zaken die liggen bij de politie.
12: Er is nogal wat kritiek over de procedure. Wij gaan de middelen die wij hadden vrijgemaakt in verband met de afdeling voorlichting zijn intussen in orde. Wij hebben intussen onze eigen voorlichtingsafdeling. Wat er op planning staat is dat er een complete infomercial komt over het proces van het krijgen van een monicata en het aanvragen van een voorziening. Dat gaat gecommuniceerd worden met de samenleving. Dat is één. Twee, we gaan ook aangeven aan de mensen in verschillende talen en op verschillende manieren dat ze moeten letten op de periode van hun vervalling van hun voorziening. Een voorziening bij sociale zaken is tot nog toe een jaar geldig. Dat betekent dat voordat die voorziening vervalt, jij het opnieuw moet registreren en het opnieuw moet aangeven. We zijn nu wel in studie als ministerie om voor de mensen met een permanente beperking ervoor te zorgen dat zij niet meer naar de verschillende instanties moeten om te verlengen dan alleen met wat documenten. Maar die informatie gaat ook nog naar buiten komen. We zijn nog bezig daarmee. Wat wij ook erbij gaan vermelden is wanneer ze moeten verlengen, op welke manier ze moeten verlengen, zodat het proces van de voorziening, het krijgen van de voorziening, op tijd uitbetalen van hun voorziening, dat gedeelte geen stremming ondervindt. Het derde is, wij hebben met de SPSB-bank afgesproken dat wanneer de mensen, vroeger was het dat de mensen bij een, wanneer ze hun pinkaart, hun pin is vervallen, of nee, als hun kaart is vervallen of hun kaart is ingeslikt, dat die kaart werd opgestuurd naar sociale zaken en dat het dan weer in die molen moet. We hebben nu met de bank afgestemd dat de bank gewoon alles afhandelt. Omdat die kaarten worden, die kaarten worden gemaakt door de SPSB-bank. De SPSB-bank gaat de kaarten verstrekken, zodat de kaarten dan niet meer komen bij sociale zaken. Die informatie, die correspondentie, gaat de SPSB-bank ook de deur uitsturen, zodat mensen dat ook gewoon weten. Bij het maken van een duplicaatkaart, bij het maken van een nieuwe kaart, hetzelfde principe. Het enige waarmee sociale zaken zich bezig gaat houden is het administratieve. U heeft een voorziening aangevraagd, u bent goed bevonden, u gaat ontvangen persoondatum en dan gaat het in de molen van administratie, zodat financiën het kan uitbetalen. Al dat soort processen gaan gecommuniceerd worden met de verschillende doelgroepen. En dan gaan we sowieso de communicatieunit nog hebben hier. Dat zijn vooral de probleemgevallen. Bijvoorbeeld kaarten zijn niet bij de juiste personen. Omdat de mensen hebben gevraagd van, kunt u voor me gaan pinnen? Terwijl die kaart, en dan wordt die kaart dan niet terug afgegeven. Dus probleemgevallen, die gaan we natuurlijk nog bij de communicatieunit afhandelen. En we gaan die follow-up, waarover ik het net had, die follow-up met de cliënten gaan we opvoeren, zodat we vaker weten als zij lang wachten voor voor het krijgen van een voorziening of een Monica, dat we tijdig kunnen inspringen. Dat zijn op dit moment de concrete punten die we gaan verbeteren.
0: Yes, directeur. En als we dan even een stapje terug doen en kijken naar dat totaalbeleid. En ik weet, er zijn inspanningen om het bestand van sociale zaken op te schonen. Heel wat politiezaken. Hoe loopt het trouwens daarmee?
12: Het opschonen van het bestand. De mensen die de afgelopen periode heeft u gemerkt dat dat mensen op social media klaagden dat ze uit het bestand zijn gehaald en die hebben niet ontvangen, dat hebben niet ontvangen. Wat wij hebben gedaan is dat het systeem aan de hand van de criteria's, met name bij KKV, automatisch, bijvoorbeeld mensen die onder 21 zijn, of mensen die gehuwd zijn, et cetera, waarbij beide partners kregen, is dan in het systeem verwerkt, waardoor het systeem automatisch de mensen weghaalde. Dat is één. Twee, doordat dat niet goed gecommuniceerd is geworden, en daar doen wij onze verontschuldigingen voor, doordat dat niet goed gecommuniceerd is geworden, zijn de mensen die gedupeerd zijn geworden, als het ware, teleurgesteld geraakt en boos geworden. Wat hebben wij gezegd van luister van sociale zaken, luister. Wij gaan eerst naar de belanghebbenden kijken. Zijn ze inderdaad mensen met een beperking of zijn het mensen met zwakke huishouden? Zijn ze inderdaad gehuwd? Zijn ze inderdaad hoofd van een gezin? Oké, als u dat bent of u bent dat, dan gaat u geen KKV krijgen. Maar die communicatie, daar zijn we nu mee bezig, zodat we dat goed communiceren met de doelgroep. U moet rekening houden, wanneer iets scheef is gegroeid en jij moet op basis van de beschikbare financiële middelen uitbetalen aan de hand van de criteria. Dan ga je mensen, niet iedereen ga je tevreden kunnen stellen als het ware. En mensen zullen daarover boos zijn. De vraag die wij ons moeten stellen aan sociale zaken, waar hebben we gefaald waarbij we geen begrip hebben gekregen van die samenleving en van de mensen in de doelgroep die de KKV bijvoorbeeld niet uitbetaald hebben gekregen de afgelopen maanden? Was het juist? Was het niet juist? Wij nemen daar de verantwoordelijkheid voor en wij gaan dat proces, het opschonen, gaan wij voortgang laten vinden. Maar op een nettere manier waarbij we beter gaan communiceren met die verschillende doelgroepen. Dat is dus met betrekking tot opschonen. Het tweede is, wij wachten nog steeds op de politie. Naar aanleiding van de vele aangiftes die zijn gedaan, wachten wij nog steeds op de politie, die nog bezig is met hun onderzoek, om af te ronden. En we kijken uit naar de personen die in de fout zijn gegaan, dat zij de consequenties daarvoor dragen. En dat ze instaan voor de consequenties.
0: Sherwin Fallis, directeur op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. We hebben met hem gesproken over hoe de dienstverlening vanuit het ministerie verbeterd kan worden, zal worden, naar de burgers toe. Daarnaast ook over de zaken die bij de politie liggen van het ministerie. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 31 juli. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bacanatori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bacanatori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels.

zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 31 juli. Okensoep met kip en zoutvlees. Curry dogs met rijst. Bami met kip. En gebakken kubi. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

Het menu van Eethuis Esselina, vrijdag 31 juli, vandaag. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Herheri met zoute vis en ei. Sebiari Moksalisi met gerookte kipperdoor. Gebakken vis met oma haar speciale saus. En gestoofd rund. Als groenten, kousenband, kaizoi en oker. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Nanga ekte sweetessie fufosi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline, smakelijk eten. Gallo.

0: A filthy nigga.
1: Yama?
2: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is in precies €100 no more gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze no maar zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer die brok aan gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmalet met de Jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei boos en die schoon, maar ik kan ze en Jim ook doen.
1: Mama!
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
4: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
5: Ga je binnenkort op vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB Easycard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
6: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de niemand. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
7: Het menu van Eethuis Esselina, vrijdag 31 juli, vandaag. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Herheri met zoute vis en ei. Sebiari Moksalesi met gerookte kipperdoor. Gebakken vis met oma haar speciale saus. En gestoofd rund. Als groenten, kousenband, kaizoi en oker. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anyauso nanga ekte switesi fufosi Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline, smakelijk eten.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsuur.com. Vandaag is vrijdag 31 juli. Gisteren hebben de vrouwelijke parlementsleden van de coalitie in de Nationale Assemblée hevig geprotesteerd tegen de uitspraken gedaan door collega-parlementariër Cedric van Samson op Standvaste Radio. Van Samson zou onder meer hebben gezegd: en daarom moeten we nooit meer een vrouw hebben als president. Nooit meer moeten we deze vergissing maken. Van Samson probeerde de stelling te verdedigen door te stellen dat er minder harde kritiek is tegen deze president omdat zij een vrouw is. Bij mannen is dat anders. De vrouwelijke parlementsleden waren niet te spreken hierover en verlieten uit protest de vergadering. We laten nu het volgende fragment horen buiten de vergaderzaal, waar de vrouwelijke parlementsleden zich hebben geuit tegenover de pers. U hoort vervolgens Ingrid Boutersen, Claudie Sabayo, Sylvana Afonsoa, Jennifer Vreedzaam, Dorothy Hoever, Jennifer Everett Jordan, Roselli Cotino en Tatjana Loché.
1: Nou, we hebben vandaag als vrouwen in de Nationale Assemblée, in de coalitie, hebben we uit protest vandaag de vergadering verlaten. Omdat we vinden dat we niet accepteren, we kunnen niet accepteren, in naam van elke vrouw hier in Suriname, kunnen wij niet accepteren dat er een lid van de Nationale Assemblée, namelijk meneer Cedric van Samson, de uitspraak doet dat nooit meer een vrouw president moet worden van Suriname. Vrouwen hebben gestemd. Vrouwen hebben gestemd op mannen, ze hebben gestemd op vrouwen. En in het heel proces om te komen tot kiezing van een president in Suriname hebben vrouwen een belangrijke rol te vervullen. Vanaf propagandatijd, vanaf huis aan huis bezoeken, vanaf noem maar op, ook hier kiezing in de Nationale Assemblée, hebben vrouwen altijd een belangrijke rol te vervullen. En we vinden het verregaand, niet acceptabel. En we komen op, niet alleen voor ons vrouwen hier in de Nationale Assemblée, maar voor elke vrouw daarbuiten. Niet alleen vrouwen in Suriname, want als parlement zijn we ook verbonden aan internationale parlementaire organisaties. En we zeggen het is niet acceptabel. En we hebben gemeend om vandaag uit protest de vergadering te verlaten, om daarmee een signaal te geven dat dit not done is. We willen dit niet. We willen dit niet voor Suriname. Internationaal willen we dit niet. We wensen dit geen enkele vrouw toe om op een dergelijke wijze gediscrimineerd te worden. En natuurlijk hebben we gezegd van iedereen kan een keer een fout begaan, een slip op de tong of iets niet goed communiceren of formuleren. Dus zeg gewoon van je hebt het niet zo bedoeld. Ook al wil je het woord sorry niet in de mond nemen. Dus ook al wil je zeggen, niet zeggen dat je je verontschuldigt. Maar ja, het is, waarschijnlijk is dat een grootheid te ver voor hem om dat te doen. We zeggen oké, heren, goed, jullie hebben iets tegen de vrouwen. Wij als vrouwen in protest gaan wij voor vandaag. En wij accepteren dit niet. En wij beschermen hiermee alle vrouwen internationaal. En we roepen ook op dat geen enkele vrouw vandaag de dag anno 2026 deze vorm van discriminatie moet accepteren. Nergens niet, nooit niet.
2: Ja, maar. Om aan te vullen. We hebben gemerkt dat Suriname. Ja, we hebben gemerkt dat Suriname al geruime tijd gestart is met een opzijcampagne. En als we een opzijcampagne hebben in Suriname, dan kunnen we niet aan de ene kant hebben dat we vinden dat een vrouw geen president meer moet worden van het land. En we trekken het dan even verder. Dan is het dan niet alleen om een president. Maar vrouwen zijn in sleutelfuncties, belangrijke functies in het land. En niet omdat je vrouw bent, betekent dat je een bepaalde beroep niet kan uitoefenen. We proberen juist in de samenleving geen onderscheid te maken in wel een mannenberoep of een vrouwenberoep. En dan kunnen we niet hier zo zitten en accepteren dat een parlementslid, dit maakt niet uit als je het niet in het parlement hebt gezegd, je hebt het gezegd buiten het parlement, maar je bent een parlementariër. Het is een uitspraak gemaakt door een parlementariër. Het is niet gewoon een uitspraak gemaakt door een iemand, noem maar op, maar het is een uitspraak gemaakt door een parlementariër. Waarbij we wereldwijd geen onderscheid proberen te maken in mannenberoepen en vrouwenberoepen. We pikken dit niet als vrouw. Zeker voor vandaag. Natuurlijk, we moeten ons werk hier blijven doen. Maar we moeten wel een sein geven dat het wel serieus is. Want hij moet het de volgende keer niet doen.
3: Wat is jullie precies? Een verontschuldiging?
2: Hij moest een verontschuldiging aanbieden. En zoals Let Cotino heeft aangegeven, als ik geen sorry kan zeggen, niet ieder kan sorry zeggen, je bent er te groot voor. Er zijn andere woorden die je kan gebruiken. Maar ook de organisaties die vrouwen ondersteunen zijn uitgekomen. Zij vinden het ook minder.
3: En als de sorry niet komt?
4: Dat verwachten we. Als hij kritiek wilde leveren, moest hij zeggen mevrouw Simons. Maar hij moet niet zeggen, er mag nooit meer een vrouw. Daar gaat het om. En wat er al omheen wordt gezegd, interesseert me niet. Hij heeft gezegd, nooit meer een vrouw. En daar gaat het om.
5: Als president.
4: Ja, als president. Dank u wel.
6: En ik moet ook hierop attenderen. Dat in het verleden ditzelfde lid eens ook in het openbaar heeft gesteld dat armoede een keus is. Dus dit pikken we niet. En het is geen toeval. Dus deze vlieger gaat bij ons als Surinaamse vrouw niet op. Niet nationaal, ook niet internationaal. Niet te accepteren.
7: Dank je wel. Ja, misschien belangrijk om dit aan te geven. Het is een uitspraak gedaan welke we niet licht mee over moeten gaan. En meer omdat ons Surinaams parlement lid is van de Interparlementaire Union. En zo'n uitspraak gedaan is een internationale schande. Omdat de Interparlementaire Union zich sterk maakt voor de positie van vrouwen in de politiek. En daar is ons Surinaams parlement, ons land Suriname, een lidstaat van. Dus het is een internationale schande. En we moeten er absoluut niet licht over gaan. Ik ga u zelf zeggen, ik heb ervoor gekozen om hier het lid bewust te maken van de uitspraak die hij heeft gedaan. En wat voor gevolgen het kan hebben voor onze meisjes die nog aan het groeien zijn. Maar het ergste van alles is, ik had mij voorgenomen om een klacht tegen dit lid in te dienen bij IPU. Maar we gaan nog even kijken met het protest en de ondersteuning die we hebben. Ook van de mannen, ik zie Lid Jones daar. Laten we even kijken welke richting het opgaat. Maar anders dan dat ben ik wel bereid om een klacht internationaal in te dienen. Omdat we een lidstaat zijn van IPU en dit heeft vergaande gevolgen voor ons land. Dank je.
3: Hebben jullie kunnen peilen wat de mening is van de vrouwelijke die daar niet komen uit de VAP?
7: Tot nog toe niet duidelijk. Dus we proberen hun ook bewust te maken, want ik zal u zeggen, het is ook gezegd in het parlement, we hebben ons als vrouwen in dit parlement, ook voordat ik hier was, heb ik die eenheid onder die vrouwen gezien. Als het om de vrouw gaat, ik heb het ook gezegd, als we bundelen zijn we niet te verslaan. Dus we proberen ook de vrouwen aan de overzijde van de PHP bewust te maken dat die uitspraak verkeerd is. We hebben geen problemen met het lid van Samson, maar de uitspraak is verkeerd. Het is niet meer van deze tijd. Het is verkeerd. Geen enkel parlement in de wereld, ook in het Caribisch gebied, gaat dit ondersteunen.
8: Ja, ik sta solidair met mijn collega's. Als vrouw ben ik ook voorzitter van een vrouwenorganisatie, waar ik andere vrouwen leer om hun ambities na te jagen. En als het geachte lid zo'n uitspraak heeft gedaan, dan kunnen we dat niet accepteren. Elk vrouw, elk meisje heeft het recht om te dromen om welke functie dan ook te bekleden in dit land. Als het nou president is, of minister, of parlementariër. Elk meisje, elk vrouw heeft het recht om te dromen. En verder zijn we ook lid van internationale organisaties die vrouwenrechten respecteren. Dus ik zou zeggen aan het geachte lid, als mag het zijn dat hij zo'n uitspraak daadwerkelijk heeft gedaan, dat hij het corrigeert en recht trekt. Want wij als volksvertegenwoordiger, wij vertegenwoordigen ook de vrouwen in Suriname, alle vrouwen in Suriname. En als de vrouwen zich gekwetst voelen, dan
7: dan zijn we gefaald in onze job als volksvertegenwoordiger. Bedankt. We hebben allemaal jonge kinderen, jonge meisjes. Er zijn ook volwassen vrouwen die hoge posities ambiëren. Ik zal niet zeggen dat dit iets van hem zegt. Ik wil dat niet zo ver trekken. Maar we verwachten wel dat hij iets hierover zegt. Voor vandaag is dit het protest vanuit de vrouwen van DNA. En ik zou u zeggen als pers, misschien kunt u die vrouwen van de VHP ook krijgen. Want zo net heeft u een vraag gesteld, wat zeggen zij? Zij moeten zelf aangeven wat zij hierover zeggen. Laten ze het ook in het openbaar duidelijk maken wat zij hierover vinden. In elk geval, net wat ze zeggen, verdraaiing van feiten. Laten die vrouwen komen, het gaat om hun. Laten we kijken, heeft het ze getroffen? Zijn ze het ermee eens? Er zijn ook vrouwen in zijn fractie die de hoogste functie van dit land ambieerden toen. Was hij het er met ze eens? Wilde hij het wel niet? Ergens zegt het iets van hem. Laat hij gewoon sorry zeggen. Het haalt niets van hem weg. Als mens haalt het niets van je weg om sorry te zeggen.
5: En nogmaals, het gaat om de aantasting van de naam van de vrouw. Het gaat niet om de persoon. Als hij wil zeggen, Jenny Simons mag nooit meer president worden, zoals ik eerder is gezegd, mag dat. Het gaat om de naam en eer van de vrouw mag niet aangetast worden. Je mag je vrije meningsuiting hebben, maar er zijn grenzen.
0: Enkele van de vrouwelijke parlementsleden die zich hebben geuit tegen de uitspraak gedaan door Cedric van Samson. Krishna Mathura, fractielid van de VHP, die zei het volgende in het parlement over de ontstaande situatie.
9: Voorzitter, ik merk dat hier een heel debat wordt gevoerd in het parlement over een uitspraak in de media van een lid van uw college. En overigens heeft dat lid in de media ook dat gecorrigeerd, maar er is een heel debat gevoerd. Mijn vraag is aan u, als orde, gaan we dit consequent voortzetten? Dat wanneer leden van uw college in de media iets zeggen, dat we daarover debatten gaan voeren. 1, 2 is de issue van vrouwen. Laat me ook dit zeggen, voorzitter. In mijn perceptie kent talent geen gender. En ik laat me ook als vrouw niet tegenhouden door geen enkele uitspraak, door wie dan ook. Wanneer ik mijn zin heb gezet op een doel, dan focus ik op het realiseren van doel. En dat is ook mijn advies aan elkeen, man, vrouw, iedereen, jong, meisje, iedereen. Focus je op je doelstellingen en laat je niet uit de weg slaan door geen enkele uitspraak. En laat je niet demotiveren door niks en dan ook niks. Maar mijn vraag aan u is dit de regel? Gaan we in de toekomst ook debatten voeren over uitspraken in de media gedaan? Want ik ben ook lid van het parlement geweest en ik kan me ook herinneren dat ik als politici, politica en als lid van het parlement niet alleen gecriminaliseerd ben, niet alleen beledigd ben, er is een uitspraak van de rechter door mannelijke leden aan die aan de overkant zaten toen. Dus wanneer...
0: Krishna Mathura, fractielid van de VHP, zij heeft zich ook uitgesproken over de ontstaande situatie in het parlement gisteren. De vrouwelijke assembleeleden vanuit de coalitie die hebben aanstoot genomen tegen de uitspraak van Cedric van Samson. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme benadrukt dat er hard opgetreden zal worden tegen buschauffeurs die roekeloos rijgedrag vertonen. We laten nu het volgende fragment horen. De directeur op het ministerie, Verno Prior.
10: Een van de bekende routes waar iedereen erover klaagt is de route PL. Ja, Paramaribo, Lelydorp, je kan ook zeggen Paramaribo, onverwacht, PO. De vormen van roekeloos rijgedrag dat veel voorkomt bij deze route is het rijden op het fietsenpad, haatrijden, allerlei gevaarlijke manoeuvres uitvoeren op de weg, waardoor je kan zeggen het leven van de passagiers in gevaar kan komen. Wat de reden kan zijn, is ik denk er is een soort hosselcultuur bij de chauffeurs op de route PL. Ik denk dat het ook misschien te maken heeft met het aantal busvergunningen dat zijn uitgegeven op deze route. PL heeft de meeste busvergunningen. Dus ik denk blijkbaar, iedereen probeert dan zo een beetje te hosselen. Dus dat zij hun bussen kunnen vullen met passagiers vandaar. De maatregelen dus die het ministerie neemt dus om deze, om dit gedrag te voorkomen, is sowieso wanneer je bent betrapt op roekeloos gedrag, word je geschorst. De kans groot dat je wordt geschorst voor de eerste keer. De tweede keer kan je weer worden geschorst. En de derde keer is de kans groot dat jouw buschaufferskaart wordt ingetrokken en mogelijk ook je vergunning. De afgelopen periode hebben we dus gesprekken gehad met de politie, ook met het ministerie van Justitie, hoe we samen kunnen werken. Je begrijpt, de politie is ook verkeershandhaver, om het zo uit te drukken. Maar ik denk dat ze bepaalde bevoegdheden missen als het gaat dus om de buschauffeur, zoals bijvoorbeeld het in beslag nemen van hun vergunningen en buschauffeurskaart. Dus de bedoeling is dus dat we de politie zeg maar die bevoegdheid, die toestemming willen geven om dat ook te kunnen doen. Dus wanneer wij niet aanwezig zijn als TCT, dan kan de politie toch wel optreden in de zin van buschaufferskaart intrekken en eventueel ook de vergunningen. Een week, dus wanneer je bent betrapt, is het een week. Tweede keer, dan wordt het verlengd met nog een week. En de derde keer, dan wordt je buschaufferskaart ingetrokken. Er zijn wel genoeg buscontroleurs, maar ik, in een eerder gesprek zei ik u van dat we de laatste tijden dus minder buscontroleurs op de weg hebben gehad, omdat ze een soort sit-down actie hadden. We hebben afgelopen dinsdag een gesprek met de bond gehad, dus de plooien zijn gladgestreken. Weet je, ze hadden bepaalde issues zoals het regelen van hun rechtspositie, etcetera. Die gaan we in orde maken. Dus ik denk binnenkort zullen er weer buscontroleurs te zien zijn op de weg. Maar daarnaast hebben we ook een uitrukteam die in principe nooit is gestaan. Ja, en zij zijn eenmaal 24 uur beschikbaar om op te treden. Op het moment dat we klachten binnenkrijgen, dan rukken ze uit om dus om in actie te komen.
0: Ferno Prior, waarnemend directeur op het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij heeft daarnet benadrukt dat het ministerie hard zal optreden tegen buschauffeurs die roekeloos rijgedrag vertonen. We gaan dan verder met Sherwin Fallis. Hij is de directeur op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Met hem hebben wij gisteren gesproken in Bakkenatori over hoe de dienstverlening vanuit het ministerie verbeterd zal worden. Daarnaast is de heer Fallis ook kort ingegaan op de vele zaken die liggen bij de politie.
11: Er is nogal wat kritiek over de procedure. Wij gaan de middelen die wij hadden vrijgemaakt in verband met de afdeling voorlichting zijn intussen in orde. Wij hebben intussen onze eigen voorlichtingsafdeling. Wat er op planning staat is dat er een complete infomercial komt over het proces van het krijgen van een monicata en het aanvragen van een voorziening. Dat gaat gecommuniceerd worden met de samenleving. Dat is één. Twee, we gaan ook aangeven aan de mensen in verschillende talen op verschillende manieren dat ze moeten letten op de periode van hun vervalling van hun voorziening. Een voorziening bij sociale zaken is tot nog toe een jaar geldig. Dat betekent dat voordat die voorziening vervalt, jij het opnieuw moet registreren en het opnieuw moet aangeven. We zijn nu wel in studie als ministerie om voor de mensen met een permanente beperking ervoor te zorgen dat zij niet meer naar de verschillende instanties moeten om te verlengen. Dan alleen met wat documenten. Maar die informatie gaat ook nog naar buiten komen. We zijn nog bezig daarmee. Wat wij ook erbij gaan vermelden is wanneer ze moeten verlengen. Op welke manier ze moeten verlengen. Zodat het proces van de voorziening, het krijgen van de voorziening, op tijd uitbetalen van hun voorziening, dat gedeelte geen stremming ondervindt. Het derde is, wij hebben met de SPSB-bank afgesproken dat wanneer de mensen, vroeger was het dat de mensen bij een, wanneer ze hun pinkaart, hun pin is vervallen, of nee, als hun kaart is vervallen of hun kaart is ingeslikt, dat die kaart werd opgestuurd naar sociale zaken en dat het dan weer in die molen moet. We hebben nu met de bank afgestemd dat de bank gewoon alles afhandelt. Omdat die kaarten worden, die kaarten worden gemaakt door de SPSB-bank. De SPSB-bank gaat de kaarten verstrekken, zodat de kaarten dan niet meer komen bij sociale zaken. Die informatie, die correspondentie, gaat de SPSB-bank ook de deur uitsturen, zodat mensen dat ook gewoon weten. Bij het maken van een duplicaatkaart, bij het maken van een nieuwe kaart, hetzelfde principe. Het enige waarmee sociale zaken zich bezig gaat houden is het administratieve. U heeft een voorziening aangevraagd, u bent goed bevonden, u gaat ontvangen persoondatum en dan gaat het in de molen van administratie, zodat financiën het kan uitbetalen. Al dat soort processen gaan gecommuniceerd worden met de verschillende doelgroepen. En dan gaan we sowieso de communicatieunit nog hebben hier. Dat zijn vooral de probleemgevallen. Bijvoorbeeld kaarten zijn niet bij de juiste personen. Omdat de mensen hebben gevraagd van, kunt u voor me gaan pinnen? Terwijl die kaart, en dan wordt die kaart dan niet terug afgegeven. Dus probleemgevallen, die gaan we natuurlijk nog bij de communicatieunit afhandelen. En we gaan die follow-up, waarover ik het net had, die follow-up met de cliënten gaan we opvoeren, zodat we vaker weten als zij lang wachten voor voor het krijgen van een voorziening of een monica, dat we tijdig kunnen inspringen. Dat zijn op dit moment de concrete punten die we gaan verbeteren.
12: Yes, directeur. En als we dan even een stapje terug doen en kijken naar dat totaalbeleid. En ik weet, er zijn inspanningen om het bestand van sociale zaken op te schonen. Heel wat politiezaken. Hoe loopt het trouwens daarmee?
11: Het opschonen van het bestand. De mensen die de afgelopen periode heeft u gemerkt dat mensen op social media klaagden dat ze uit het bestand zijn gehaald. En die hebben niet ontvangen, dat hebben niet ontvangen. Wat wij hebben gedaan is dat het systeem, aan de hand van de criteria's, met name bij KKV, automatisch, bijvoorbeeld mensen die onder 21 zijn, of mensen die gehuwd zijn, et cetera, waarbij beide partners kregen, is dan in het systeem verwerkt, waardoor het systeem automatisch de mensen weghaalde. Dat is één. Twee, doordat dat niet goed gecommuniceerd is geworden, en daar doen wij onze verontschuldigingen voor, doordat dat niet goed gecommuniceerd is geworden, zijn de mensen die gedupeerd zijn geworden, als het ware, teleurgesteld geraakt en boos geworden. Wat hebben wij gezegd van luister van sociale zaken, wij gaan eerst naar de belanghebbenden kijken. Zijn ze inderdaad mensen met een beperking of zijn het mensen met zwakke huishouden? Zijn ze inderdaad gehuwd? Zijn ze inderdaad hoofd van een gezin? Oké, als u dat bent of u bent dat, dan gaat u geen KKV krijgen. Maar die communicatie, daar zijn we nu mee bezig, dat we dat goed communiceren met de doelgroep. U moet rekening houden, wanneer iets scheef is gegroeid en jij moet op basis van de beschikbare financiële middelen uitbetalen aan de hand van de criteria, dan ga je mensen niet iedereen ga je tevreden kunnen stellen als het ware. En mensen zullen daarover boos zijn. De vraag die wij ons moeten stellen aan sociale zaken, waar hebben we gefaald waarbij we geen begrip hebben gekregen van die samenleving en van de mensen in de doelgroep die de KKV bijvoorbeeld niet uitbetaald hebben gekregen de afgelopen maanden. Was het juist, was het niet juist? Wij nemen daar de verantwoordelijkheid voor en wij gaan dat proces, het opschonen, gaan wij voortgang laten vinden. Maar op een nettere manier waarbij we beter gaan communiceren met die verschillende doelgroepen. Dat is dus met betrekking tot opschonen. Het tweede is, wij wachten nog steeds op de politie. Naar aanleiding van de vele aangiftes die zijn gedaan, wachten wij nog steeds op de politie, die nog bezig is met hun onderzoek, om af te ronden. En we kijken uit naar de personen die in de fout zijn gegaan, dat zij de consequenties daarvoor dragen. En dat ze instaan voor de consequenties.
12: Sherwin Fallis, directeur op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. We hebben met hem gesproken over hoe de dienstverlening vanuit het ministerie verbeterd zal worden naar de burgers toe. Daarnaast ook over de zaken die bij de politie liggen van het ministerie. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 31 juli. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Ja, we filting, nigga.
1: Het menu van Eethuis Esselina, vrijdag 31 juli, vandaag. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, Herheri met zoute vis en ei, Sebiari Moksalesi met gerookte kipperdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus en gestoofd rund. Als groenten, kousenband, kaizoi en oker. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Nanga ekte. Sweetessi. Fufossi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline, smakelijk eten.
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
3: All the hits.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
0: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 31 juli. Okensoep met kip en zoutvlees. Curry dogs met rijst. Bami met kip. En gebakken kubi. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

nog niks. Hey. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatomano, losos. Nog steeds loeren wij op klosos. Gekke cella volle posos. Robbie, pauw. Braka Shandy, fuck je snauw.

0: 70 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions,

0: System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
5: Fans, vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
6: Hoi mama!
7: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn, mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
6: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
7: Wrong! Je zin was 100 euro, Jim.
6: Mama, ik zei 50 euro.
7: Maar dan van jou zin naar 100 euro daar.
6: Ik zei 50 euro, mama, 50.
7: Nee, mijn broer. Omdat Debra die zin, Jim, naar 100 die zin niet.
6: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
7: Maar jij dan nog. Die zin heeft via Western Union, die op Engelstraat. Want trappen naar top service. Vriendelijkheid, top, de smijt is aan het gaan. If stop that you're sending our trappers, that's the one.
6: Ja, maar ik weet, ik doe het toch al 30 jaar via Cari Trends voor Western Union. Ze zijn toch aan de Johan Adolf Pengelstraat 192? En ze zijn dagelijks open van 7:30 morgens tot 8:00 avonds. Toch, ma?
7: Ai.

0: een DSB Easykaart aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren, de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op vrijdag 31 juli 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Menkenbergstraat tussen Basirang Katoenstraat en Bailalweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
2: BT, Atakidis, na O.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakanatori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
1: Bakanatori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026 dat Inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in me hoofdlopen.
4: When I'm in Suriname, I listen to Bakanatori with Limbo. This is Fans and Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

melden ons aan. Goedemiddag. Weet ik alles, Maodi. De man voor zich ben ik alles, ma. Met een lichte echo. Old school, old school. Alles, ma. Weet ik alles, ma, Maodi.

0: Het is de talkshow op Lim FM. Mijn naam is Clifton Michael Limburg en ik zit hier lekker fris om u deze nieuwe aflevering te presenteren. Ja? En in deze aflevering praten wij over... Wie praat zo? Laat me even iemand imiteren. In deze uitzending praten wij over... Dat zijn de gasten die vanmiddag in deze uitzending langskomen. Goedemiddag. Ik... Caramanera. Mensen zijn zo onverdraagzaam tegenwoordig. En wie bij Caramanera wil zeker niet bij Lafo. Mensen zijn zo onverdraagzaam. Dus ik noem geen naam. Maar ik ben, wat dat betreft, misabi, ik kan een beetje goed imiteren, tenminste. Zeker mensen die elke dag op de radio praten. Isabi, mijn naam is Clifton Limburg. En ik doe bakker Natori. Op Lim FM. 91.7, limfmc.com, vrijdag 31 juli. Laat mij iemand zeggen, ja, zo lang. Ja, het heeft niet zo lang geduurd, Kiki, maar je begrijpt. Ik was even aan de telefoon met iemand die tegen 4 uur wilde langskomen. Maar dat lijkt mij te laat, dus dat moest ik even uitleggen, Kiki. Overigens, je hebt een mooie naam, hoor. Bent u een dame? Want ik praat zo lief. Misschien bent u een man. Kiki, dat is een mooie naam. Kiki. De Kiki John. Vandaag is 31 juli. De mensen. De mensen die ziek zijn, wil ik... beterschap toewensen. De mensen die een sterfgeval hebben, wil ik van deze plaats uit sterkte toewensen. En dus mensen die jarig zijn, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, wil ik feliciteren. En misschien moet ik zeggen vandaag extra feliciteren, hoor. Die de met Dringwang lichte kampie. Na volgens mij 3 maanden. Maar met Dringwang, omdat ik zelf ook een jarige heb. Mijn eerste zoon is jarig vandaag. Ivar, je weet, vaders geven meestal hun eerste naam. De eerste naam van de vader. Als de zoon is... Eerste zoon, kreeg die zoon de eerste naam van de vader als tweede naam. Het is een traditie geworden, toch? Dus ik heet Clifton Michael Limburg. En mijn zoon heet Ivar Clifton Limburg. En mijn tweede zoon heet Michael Limburg. Die heeft die tweede naam. Ik vertel, het is toch leuk om deze dingen ook te zeggen. Het is leuk om je naam te geven. Je eerste ding naar tweede ding. Voor je eerste pje, je zoon. 26 jaar, Aboy Tabu. En ik ga je zeggen, de man is een hele man. Maar ik kom maar niet naar mij, jongen. Ja, maar wat ik vroeg al ook toe. Maar lang al ik was strompaal. Onvoorstelbaar. En terwijl ik tot hem sprak... Dat is hier, Libby. Want dan gaat er alles door je hoofd. En wanneer de man wegloopt naar zijn wagen, naar zijn auto, dan... je snapt je, Luca, man. Je dacht, zang. Alibé go snel, jara. Na, je slik na die de man te mijn opa Malik baby. Vandaar is de man 26. En dat zie je, dat je eigenlijk... En dat is in feite de boodschap... Elke dag moet je van het leven genieten. En elke dag, je moet niet te veel dralen in het leven. Je moet geen haast hebben. Dat zei ik ook niet. Maar je moet niet op jouw lauren gaan rusten en denken... Tamara na wantra di baga. Op de eerste plaats, de mentaki, niemand heeft morgen gezien. Dat betekent ikan dede. Natuurlijk hopen we dat niet. Ikan siki, in die zin. Je kan een aanleiding maken en van het een op het andere moment zit je met een beperking. Afkloppen, we kloppen het af. Je mag 1000 voorzichtig zijn, wama ereinaki. En je belandt in die situatie. Dus ik hoop het natuurlijk niet voor u. Ik hoop het niet voor mezelf. We hopen het voor niemand. Maar het zijn dingen die elke dag gebeuren. Dus probeer zoveel als mogelijk. Want het gaat snel. Voorzie Denki is Ivar 40 jaar. En daarover ben ik 70 nou. 75. Stoi mi hobbelstoel. Ja, je lukus zei konanga zei go. Dus maak het beste van je leven. Dus toen ik tot mijn zoon sprak, 26 jaar. Dus die 26 jaren zijn zo snel gegaan. Voep, zonder ik kwam film. Maar ik ben blij. Ik hou van hem. Ik ben blij dat Gado Segi Minanga want to valk lief ching. Allemaal. En wij als ouders moeten van onze kinderen houden. En nogmaals de felicitaties aan hem, aan Ivar. Dama geboren, ik bedenk dat ik mijn jammer apart neem, want ik heb de naam gelezen in een boek. Was een Russische generaal tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik zei, jongen, dat man is nou apart neem, ja boy. Noa mano abaneng Ivar. Totdat later, along the way, because you don't want to try Ivar de ook toe. Nog erbij mensen die ouder zijn dan Ivar van mij. Dus dan dacht ik, mino kan dat de man te kan neef me. De man bij dek ba, want die man is de Ivar van mij op FB lijken mij geen 26. Die lijken volgens mij boven de 30 en zo. Dus later bleek dat de naam niet zo uniek was nou, als wat ik gedacht had. Maar toch blijft het een mooie naam. En hij zal altijd mijn zoon blijven, whatever happens. Dus ik feliciteer hem. En ik feliciteer ook alle andere mensen die vandaag jarig zijn. Alle andere mensen op 31 juli. Isabi, zijn de mensen die verjaardag zijn niet... De mij verjaard op het juiste moment. Wanneer we geld hebben. 31. Zij zou boeien zeggen, maar 31. Maar heb altijd geluk. Want minabi. Altijd. Maar ja, wij moeten dat ook gewoon vrij kunnen geven aan onze kinderen. Isabi, wie zal hem anders moeten geven? Dus maak elke dag tot een succes. En als je een dag hebt gehad waarbij je hebt het maar laten liggen, moet je daar spijt van hebben eigenlijk. Tigo don't api berite neti. Moet je zeggen van jongens, sang, ik heb voor vandaag mijn doelen niet bereikt. Dus Lydia zei, ik ben 76, maar ik zit niet in een hobbelstoel. Ga nog overal naartoe. Ja, ik begrijp het, Lydia. Het is niet vervelend bedoeld hoor. Want ik ken mensen boven de 80 die behoorlijk fit zijn. Denk maar aan mijn goede vriend, oom Shinny. En niet alleen oom Shinny, ook genoeg andere mensen. Boven 80 jaar. Dus heb een fijne dag. En nogmaals, geniet van je leven. Want het gaat heel erg snel. Voordat je denkt, 2000 Ivar geboren. En we zijn nu in 2026. En over 4 jaar zitten we al in 2030. Om dan te koersen naar 2040 en naar 2050. Laten we hopen dat we er nog zijn. Laten we hopen, dames en heren, dat we er nog zijn. Zodat we, hoe zeg je dat? Zodat we van het leven kunnen genieten. Hè? Want hoe langer, hoe beter. Altijd. Oké, wij hebben voor vanmiddag, dames en heren, eigenlijk zou ik willen starten met Ik heb een afspraak met de politie. Laten we even kijken als ze hebben gereageerd. Ik heb ze nog gevraagd om een beetje later te komen. Maar ik zou willen starten met de, hoe zeg je dat, de brandweer, maar ik heb die code niet meer. We bedrijven altijd pinas, omdat ja, de droogte zal, ik zei het nog helaas, die komt eraan. En wij moeten daar voorbereid op zijn. En vooral ook dat gedoe met, daar vooral wilde ik stressen, dat gedoe met de grasbranden. Je weet, we zien het in het buitenland wanneer allerlei gras- en bosbranden ontstaan, dat de mannen van de brandweer moeite hebben om de dingen te onder controle te krijgen, dat vuur. Dus we willen geen situatie hebben dat het hier ook ontstaat met allerlei toestanden. De brandweer is al niet helemaal equipped. Dus om ze in de gelegenheid te stellen om het zoveel als mogelijk, hoe zeg je dat, uit te leggen. Hoor rekening dat Kwamchi grasbrand kan uitgroeien tot een groter ding. En hou ook rekening dat als is wel weer faya, als smoko kan is, maar ook de problemen denk ook aan baby's en zuigelingen. En noem maar op. Dus mama, misschien kan ik die oproep later in die bakanatori, dames en heren, laten lopen. Maar ik wil starten. Ashwin Adin, de voorzitter van de Nationale Assemblée, daarmee wil ik starten. Want Cedric van Samson heeft gezegd in zijn pogingen om ons te overtuigen, heeft hij gezegd met nadruk Amantaki, Adin is de slechtste DNA-voorzitter. Mijn hoop dat Amantak Tamara, ik heb het niet gezegd. Isabi, want dat heeft hij gezegd. Ik wil bijna dat fragment voor je afdraaien, maar dat ga je horen. Het is geknipt en het is geframed. De man heeft gezegd, Adin, hij geeft Yogi gelijk. Adin is de slechtste voorzitter van de Nationale Assemblée. Want hij heeft de conventies overboord gegooid. Want het is geen gebruik dat je dingen die in de media verschijnt, dat je die dingen op de agenda plaatst of dat ze tenminste besproken worden. Ja, ik denk dat dat verduidelijkt moet worden. Want inderdaad is dat ook geen gebruik, dat zeg ik ook. Ik heb altijd gehoord dat de voorzitters, wie ook hoor, altijd zei van nee, we gaan de media hier niet gebruiken of de dingen die in de media verschijnen. Dus het is een uitleg waard dat de voorzitter dat benadrukt of tenminste uitlegt. Dus wij hebben hem gevraagd om dat te doen, want Van Samson is des duivels. Maar ik ga je zeggen, ik heb die verklaring van Samson gelezen. Het wil bijna op een soort sorry lijken. Maar het lijkt erop, en dat is ook mijn mening, dat de man aan het spartelen is en dat hij dus alles aangreep om het gelijk aan zijn zijde te krijgen om ons te overtuigen. Ik ben blij dat een gerenommeerd medium als Star News de zaak heeft gepresenteerd en dat daar alles haarfijn is uitgelegd zoals het er staat. Maar het probleem wat Surinaamse politici hebben, dames en heren, het probleem over het algemeen hoor, die mannen zien het als een setback. Politici in Suriname zien het als een setback om op de televisie te komen en te zeggen, Ik heb een behoorlijke misser begaan. En het moet niet gewoon een sorry zeggen. Ik bied mevrouw Schillingen aan. Het moet ook niet te simpel zijn. Je moet kunnen aanvoelen van deze, dit komt uit het hart. Deze meent het echt en deze heeft echt spijt. Maar in Suriname zien die mannen het als, weet je, die Amerikaanse president, bijna moet zeggen de machtigste man van de wereld. De Amerikaanse president. Bill Clinton, ama konta pa televisie. En aman taigi a volk, aman bieden verontschuldigingen aan voor zijn straps, voor zijn capriolen. Isabi, die man heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan zijn vrouw op die televisie en aan de nazi. Maar hier draait en wringt men zich in allerlei bochten. Ik heb dat niet, het is verdraaid en Arkina. If je tak zuiver, no man verdraait niks. Die politieke mensen in Suriname moeten leren wanneer ik praat, want velen zijn praatgeel. Velen denken niet eens na en beginnen te ratelen. Denk na en weet dat er sommige dingen. Er zijn sommige dingen waar je niet aan moet komen. De wereld is veranderd. We zijn in een andere tijd. Je kan niet meer in een interview zeggen, ach, de Batty Boys, we moeten stenen op ze gooien. Je moet durven om dat nu te zeggen. In mijn jeugdjaren was het normaal. Er was een plaat van Buju Banton. Boom, bye, bye. Shot the Batty Boys. Draai het nu af nog. Draai het nu af in je uitzending. Draai het af in je uitzending. Wij hebben het afgedraaid bij KBC. Bermiddag, wij hebben het geïntroduceerd. En het werd grijs gedraaid. En het was een hit. But I'm talking about 1992. 1991, 92. Draai het nu af. If a man draai het af, Jamaica gang. Want agrotapu kenki, daarmee zeg ik niet, dames en heren, dat wij het promoten of dat wij vinden. Nee, dat zeggen we niet. Mensen hebben natuurlijk het recht om hun en hun vrijheid. Wie met wie slaapt, interesseert me niet. Wie leuk vindt, moet je niet aangaan. Maar we gaan ook geen geweld tegen die groep propageren of de ruimte creëren. Is een andere tijd, dames en heren. En die vrouwen hebben zich door de jaren heen, tegenwoordig zijn vrouwen geschoolder dan mannen, hebben die vrouwen zich opgewerkt naar een bepaald niveau. Dus stel je taki, if Afrona president no en je leven kritiek neemt tapu, taki, deze vrouw, niet eens deze vrouw, zeg, Jenny Simons moet nooit meer president worden. If he tak dati, nee, tak Jenny Simons moet nooit meer president worden, want er beleid, babab, babab, babab. Maar afro sani, want dat is de hele eten. Als je, ja maar, nooit meer een vrouw, ik heb dat niet gezegd en zo. Star Nieuws heeft het voor je gepubliceerd. Aeri script, zoals gezegd is, ga lezen. Of is Star Nieuws ook satellietzender? Dat is daar niet, ook satellietzender. Mensen, dus wanneer je praat, als het een opname is of het is live, en vooral wanneer het live is, moet je op je kievieven zijn en je moet weten van je Arkino. Ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid. Wanneer ik praat, is het anders dan wanneer die Tawamang van de PL-bus praat. Wanneer ik praat, is het anders dan de mevrouw bij het loket van Telesuur die praat. Wanneer ik als DNA-lid praat, is het totally other ballgame dan wanneer Limbo praat. Wanneer ik praat als volksvertegenwoordiger, dan is het een heel andere uitspraak van mij, wiegen zwaarder in vergelijking met de wiskundeleraar. Als we dat niet begrijpen, dan ben je te licht bevonden. Je moet eenmaal 24 uur, Isabi, ik wil niet zeggen op je hoede zijn. Want if you're clean, hoef je niet eens op je hoede te zijn. If you're clean, dan weet je dat je op een verantwoorde wijze moet presenteren. Zonder dat daarna jouw uitspraken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Dus, maar in Suriname hebben we een soort ding. Ik ga geen sorry zeggen, want dan ben ik vriendje. Laten we ervan afstappen. En de man, dames en heren. Kijk, als ik aan huis besproken over hoe dat ding, intellectuele armoede. Ik wil bijna die woorden niet gebruiken. En wanneer mensen dit soort dingen tegen elkaar zeggen, dan komt het hard over. Maar wanneer de man doorgaat. Kijk, dat ding is gebeurd, de uitspraken zijn gedaan. Dan kom je op de televisie, dan praat je om het te verdedigen of om dingen te verduidelijken. En tijdens die hele presentatie ga je weer in de fout. Ga je weer uitglijden. Ga je weer het accent verleggen. Want dan zeg je, eigenlijk ga ik geen enkele sorry zeggen. De vrouwen die daar weggelopen zijn, laten ze aan een van ze, Ingrid Boutersen, laat Ingrid Boutersen sorry zeggen voor de dingen die de man, anderen heeft aangedaan. En al de vrouwen die de man, daar komt het op neer, dat heeft hij niet gezegd, maar daar komt het eigenlijk op neer. Al de vrouwen die de man tot weduwe gemaakt heeft. Toch? En ik keek naar dat interview. En ik zeg, mijn idee, jong. Ik dacht, maar mijn god, jong. Isabi, dit is werkelijk. Als iemand, een drenkeling die bezig is te surviven, die grijpt alles. Isabi, if you go, je bij Harry Guagron. Want daar lijkt het op. Ingrid Boutersen zou zich moeten verontschuldigen voor de dingen die de man gedaan heeft. Die Arkino Brada. Dit is een kat in het nauw. Isabi, dit is een kat in het nauw. Waarom zou Ingrid Boutersen sorry moeten zeggen? Ingrid Boutersen is Ingrid Boutersen. Laat die vrouw met rust. Wat als nu mensen vinden dat ze uw zus en andere mensen in uw naaste omgeving, dat die mensen eigenlijk ook sorry zouden moeten zeggen voor die uitgleedpartij in het gesprek met Pinas. Laten we dus dadelijk heren begaan. Ik ben satellietzender. Ik praat niet namens en voor Ingrid Boutersen, maar ik heb het gehoord. En ik doe een programma waarbij ik reageer. En ik vraag me af, maar leg ons uit. Blijf bij on topic. Maar waarom Ingrid Boutersen? Ingrid Boutersen, kijk, die man is al dood. De mensen zijn al veroordeeld. 8 december is een gesloten boek. Het is weliswaar daar in onze geschiedenis. We moeten eruit leren en betreuren dat het er staat. En dat zich heeft voltrokken in deze natie. Maar er is niet het moment, en het is ongepast, vind ik, om het aan te halen. Het is afgesloten. Niemand moet nog veroordeeld worden. Vele mensen zijn al dood. Dus ik vind het, ik vond het super. En mijn Luca interview, dat mijn sekmi ede, Isabi, dat mijn aximis ref af jou. Waar is de man in hemelsnaam mee bezig, Isabi? Dus wij zeggen deze dingen, dames en heren. En eigenlijk moet hij eerlijk wezen. En voor mij moest kiezen aan schouderklop in dit heel gedoe. Dat is het wel, Pinas. Ik ben geen fan van Frans Pinas. We hebben weliswaar veel samengewerkt. Maar ik heb ook mijn kritiek. Hij zal ook kritiek op mij hebben. Isabi. Maar Pinas heeft wel. In dat interview een moment, is er wel een moment geweest, dames en heren, waarbij hij dus gezegd heeft van, hey, ho, hou er rekening mee. Dit is discriminatie. Dus Pinas heeft tenminste geprobeerd, dames en heren, om de man weer binnen het gareel te krijgen. Maar laten we niet links en rechts grijpen naar alles wat we kunnen gebruiken. Isabi, het is geen straatgevecht, het is een discussie. Er is geen straatgevecht. In een straatgevecht ga je grijpen naar zand en ga je beten en dan ga je links en rechts. Je long is geen straatgevecht. Dit is een discussie. En in een discussie tellen de argumenten. En je moet maar beargumenteren als dat niet. En als je me kan overtuigen, dan naam je aan je side. Of omgekeerd. Maar we moeten niet persoonlijk worden. En we moeten de omgeving van anderen niet betrekken. Blijf in die fight met... ik weet niet hoor, want Amatakar is geknipt. Ik weet niet. Wij hebben een fragment gebracht. Ik heb je al gezegd. Dat gaan we nooit doen. Isabi, maar als je wilt, vecht met Adin. Vecht met die vrouw van het parlement. Ik ben geen partij in dat ding. Vecht met die vrouw in het parlement. Isabi. Maar ga bij die fight. Laten we niet familieleden en dat soort mensen erbij halen. Want dat, persoonlijk vind ik dat laf. Persoonlijk vind ik dat laf. En Sarah can do better than that, denk ik. Maar goed, we hebben meneer Adin inderdaad, heeft Jamal hem gevraagd naar een reactie. En kijk, ik vind het ook een beetje te kort door de bocht. Wanneer je gaat etiketteren, je plakt een stempel. De man is de slechtste voorzitter. Je kan dat niet zeggen. De man moet nog 4 jaren daar zitten op die stoel. Hij zit nauwelijks 1 jaar. Je kan hem niet beoordelen in 1 jaar tijd. En hem alvast... Dat kan je misschien doen in 2028, 2029. Maar zo, ik vind dat... daar moeten we niet aan. Je kan hooguit zeggen... U stelt mij na 1 jaar al... We leren de mensen weer praten. Je kan hooguit zeggen... Na 1 jaar stelt u mij... Nu reeds stelt u mij teleur na 1 jaar. Dat klinkt anders. Nu al stelt u mij teleur. Na 1 jaar stelt u mij al teleur. Dat is anders. Is anders gezegd. Minder emotioneel, minder beladen. Om te zeggen, u bent de slechtste voorzitter aller tijden. Hey, come on, even hard man. Dan wil ik bijna niet meer met je praten, want dan ben je... Isabi... Even hard. Kom op. Doe dat niet. Hou op. De mensen die daarvoor applaudisseren zijn emotioneel. Huh? Omdat je volgens... Je hebt misschien niet de ruimte gehad om je zegje te doen. Of je hebt niet kunnen overtuigen of zo, whatever. Dat maakt hem niet tot de slechtste voorzitter. Terwijl hij maar 365 dagen op die stoel daar zit. Wat praten we over? Come on. Come on. Er is... Dat is niet eerlijk, mensen. Maar goed, ik heb u al gezegd. Laten we dat ding niet maken tot een straatgevecht. Let's don't get too personal. Blijf op de bal. Ja, want dat getuigt van grootheid. Laten we luisteren naar Ashwin Adin, de voorzitter van de Nationale Assemblée. Ik dacht dat Jamal hem de vraag gesteld heeft. Bent u met deze handelingen, wordt u verwezen... verweten als ze zijn de slechtste voorzitter en zijn de procedures, de conventies zoals Van Samson zegt, zijn die echt door u met de voeten betreden? Laten we luisteren naar dit gesprek. Waar is meneer Adin? Ik heb geen foto van hem.
1: Elke vergadering is een verrassing.
2: Dus u had het niet zien aankomen, maar wat vond u zelf van het protest?
1: Ja, kijk, het is heel belangrijk dat dit soort van situaties zich minimaal mogelijk voordoen. Maar als het zich voordoet en het heeft een zeker maatschappelijk effect, zeker hoe het lid de grondwet, artikelen die we kennen niet, eerbiedigen, dan krijg je dat een doorwerking heeft naar het parlement. En de volksvertegenwoordigers brengen alles vanuit de gemeenschap in het parlement. Dus vandaar is het natuurlijk niet zo mooi overgekomen, naar, zeker niet naar de vrouwelijke parlementsleden.
2: En u praat over het vertreden van artikelen. Kunt u voor ons verduidelijken om welke artikelen het gaat?
1: Nou, de grondwet is heel, artikel 8 lid 2 van de grondwet zegt dat niemand mag op grond van geboorte, geslacht of enige andere status gediscrimineerd worden. Er zijn nog weer wat zaken die daarin staan. En artikel 35 lid 2, man en vrouw zijn voor de wet gelijk. En dat geldt natuurlijk voor elk ambt in onze republiek toch, dat het hoogste toe. Dus dat is simpel hoe de grondwet in elkaar zit. En je moet niet vergeten dat elk lid bij de aanvaarding van zijn ambt in diezezelfde zaal van het parlement de eed aflegt van artikel 65, gehoorzaamheid aan de grondwet. En kijk, reglement voor orde draagt mij als voorzitter op DNA naar buiten te vertegenwoordigen. En in het uitdragen van DNA kan ik onmogelijk stil blijven en voorbij laten gaan wanneer een lid zich in het openbaar uitspreekt tegen een norm waarop hij zijn eed heeft afgelegd, conform de grondwet. Het is dus mijn plicht hem te herinneren. Ik zeg eerbiediging en gehoorzaamheid aan de grondwet. En ik heb aangegeven, het reglement geeft de voorzitter 2 bevoegdheden. Dat alleen aan de voorzitter is gegeven. Artikel 29 van het reglement van orde zegt: de voorzitter belegt de vergaderingen zo dikwijls hij dit nodig oordeelt. En artikel 61. De voorzitter heeft het recht de vergadering te schorsen indien hem dit noodzakelijk voorkomt. En ik vond het gezien de voorgenoemde zeker noodzakelijk. En ook, u zag hoe de vrouwelijke leden natuurlijk uit protest de zaal hadden verlaten. Dus vanwege dat de bevoegdheid van het reglement van orde handel je als dat noodzakelijk geacht wordt. En dat heb ik ook gedaan.
2: Ik hoorde u daarnet praten over het instituut op een waardige manier naar buiten toe dragen. Zegt u daarmee ook dat met die uitspraak er een smet is gelegd op het instituut?
1: Precies dat toch. Kijk, ik heb gezegd vaker en ik heb het plakkaat geopend hier in het parlement. En het staat daar duidelijk. Als wij het hoogste orgaan der staat menen te zijn, dienen wij ook het hoogste niveau van integriteit, debat, transparantie en visie te belichamen. En integriteit is daar één van. Toch? En als er zo'n integriteitsbreuk tegen de grondwet handelende nog er door een lid van ons parlement wordt, dan wordt het parlement daarmee zeker in discrediet gebracht. En dan vind je een integriteitsissue toch die daar speelt. En dat moet opgemerkt worden, dat moet aangemerkt worden aan het lid, zodat het lid voor de toekomst weet dat het niet kan. En nu het eenmaal aangezwengeld is door een ander lid lachen, dit lusje, Coutinho en zo, des te erger toch, want er zijn ook vrouwelijke leden in het parlement. Dus dat krijg je een integriteitsissue.
2: Voorzitter, de inspanningen gedaan door u om het lid in kwestie op andere gedachten te brengen, mochten niet baten. Kunt u ons vertellen hoe dat komt?
1: Ik heb 2 keer geschorst. 1 keer geschorst om met het lid persoonlijk te praten. En het lid bleef erbij van, ik ga niet corrigeren, want er is maar een deel eruit gehaald. En ik word geframed. Maar ik heb gezegd, hij heeft het duidelijk gezegd. Iedereen heeft naar het interview geluisterd. Als hij zegt van, ja, ik heb iets gezegd en daarna ben ik ABCD dat er met Z gaan zeggen. Want u denkt dat daarmee de context bepaald gaat worden. Toch? Dan is het leuk en je kunt daarna meer kleur aan geven en vorm aan geven. Maar het feit dat je het hebt gezegd, letterlijk zo hebt gezegd. En kijk, vaak komt de intentie als eerst over. Het is duidelijk wat je intentie was, toch? Het is geen. Je hoeft het niet over te verhullen. Dus dat is duidelijk. En als je 100 mensen erop zou loslaten en laten beoordelen, aan 99 duidelijk zeggen wat de intentie was. Er is geen geheim achter. En als ik hem spreek en hij zegt hij wil dat niet corrigeren. Ik zeg hem, kijk, Ik kan jou niet op basis van artikel 41 en 47 uit de zaal sturen. Dat dit het. Maar heeft de verantwoordelijkheid naar buiten toe. Dus ik kan hooguit aan u vragen, toch? Of u wat wil toevoegen om de zaak beter in context te plaatsen. Je hoeft niet keihard te zeggen, je moet je verontschuldiging aanbieden, want dat kan ik niet afdwingen als voor iets dat buiten de zaal gezegd is. Maar ik moet je wel wijzen op je eed, ik moet je wel wijzen op de grondwet, en ik vraag je daaraan te houden. Hebt u daarop een antwoord? En meneer Vindt, hij gaat niet iets daarop zeggen of verontschuldigen of iets in die zin. Nou, dat heb ik die vergadering, dat heb ik aangegeven van. Dan, en toen heeft de fractieleider van de VAP nog wat ruimte gevraagd. Heb ik wederom geschorst. Maar die zijn niet teruggekomen. En dan heb ik een besluit genomen. Dat mijn rol, mijn bevoegdheid om te schorsen, ik zou gebruiken. Om dit signaal naar het lid te sturen. En ik vind het jammer, want er is zoveel productietijd die naar hier en gaat. Maar als de helft van de vrouwen er niet zijn. Als ook Harley Jones eruit stapt die het initiatiefwet op dat moment de wet moet verdedigen. Als de regering zelf zich schaart achter een schorsing. Als de fracties allemaal zeggen ze vragen om verdaging. Dan is het voor de rest voor mij dan, om dan te gaan luisteren. Dan is dit een moment, een leermoment voor ons. Laten we dat tot ons nemen. En dan heb ik de vergadering verdaagd.
2: En als we ons richten tot de fractieleider van de VAP, de toen fractieleider van de VAP, de heer Charman, hebt u zich ook tot hem gewend? Wat is zijn standpunt met betrekking tot de ontstaande situatie?
1: Hij heeft me geappt en heeft gezegd, hij komt eraan. Hij was er nog niet in de zaal. Hij lost het op. Oké, geen probleem. Ik heb gezegd, oké, dan geeft u de tijd. Ik heb gevraagd hoeveel tijd ze nodig hebben om het te bespreken. Het zal wel 10 minuten zijn. Maar ik heb dan gewacht. Ik heb gewacht, zelfs nog 15 minuten totaal. En dan heb ik de vergadering, aan u oneindig natuurlijk gewacht. En ik heb de vergadering geopend. Ook tijdens de vergadering is de fractie van de VAP niet verschenen. Dus heb ik het besluit genomen. Conform ook de verzoeken van de fracties die aanwezig waren. Jammer dat het zo moest. Maar ja.
2: En los van het individueel praten met de verschillende leden, hebt u ook geprobeerd om de verschillende partijen bij elkaar te brengen? Dus de vrouwelijke parlementariërs aan de ene kant, met name die van de coalitie, en lid van Samson aan de andere kant.
1: Kijk, het belangrijkste is dat ik met lid Samson en zijn fractieleden erbij gesproken heb. En als lid aangeef van niet bereid te zijn, dan is het voor mij daar doorslaggevend. Daarna geef ik nog een kans aan hem en de fractie. En ik vraag de waarnemend fractieleider, de heer Sharman heeft wel geprobeerd wat daaraan te doen. Voor de rest, als men niet de ruimte neemt om dat zelf in te vullen, kan ik ook niet gaan zitten met de vrouwelijke leden om te zeggen, luister, men is bereid dat nader uit te leggen. Dus zal ik vragen u als vrouwelijke leden om toch te participeren. Dan heb ik wat om te brengen naar de dames toe. Maar u kunt begrijpen als dat niet gebeurt en men geen enkel centimeter, millimeter wil wijken van hun standpunt, dan kan ik ook weinig met gaan onderhandelen met de vrouwelijke leden.
2: Ja.
1: Dus geven en nemen, toch?
2: Heer Adin, hebt u de conventies vertrapt door een uitspraak gedaan buiten de Nationale Assemblée ter discussie te stellen in de openbare vergadering? Want, zegt meneer Van Samson, dat hij daadwerkelijk kan begrijpen dat wanneer zijn fractiegenoot Mahinder Yogi stelt dat u de slechtste voorzitter bent.
1: Weet u, we kunnen niet in de middeleeuwen blijven leven, toch? Ik bedoel, men haalt continu aan. Ik heb het nooit zo gezien. We hebben het nooit zo gemerkt. Deze is de eerste voorzitter. Men denkt dat we nog in de middeleeuwen moeten blijven leven. Nu zijn we liever in een modernere tijd. We gaan de discipline strakker moeten maken. Men doet alsof het reglement van orde in steen vergebeiteld staat. staat. We hebben al gezegd, er zijn zoveel tekortkomingen in het reglement. Ik moet zoveel keer opvangen met brugmaatregelen. En kennelijk wil men in de oertijd blijven staan, toch? In de oertijd blijven leven. Je hebt trouwens met zoveel wijzigingen, zegt al, de zaken moeten veranderen. Ik heb strikt volgens het reglement van orde gehandeld. Ik heb strikt volgens de grondwet gehandeld. En dat is het probleem. Als men zich niet wil houden aan de grondwet, wil men zich niet houden aan het reglement van orde. Want men is jarenlang steeds meer gaan afwijken van het reglement van orde. Om mensen tegemoet te komen, praat maar meer en zeg maar wat je wil. En dat is orde, dat is geen ordehandhaving. En ik heb gezegd, je gaat de lat hoog leggen, we gaan de discipline terugbrengen. En overal waar er tekortkomingen zijn in het reglement die eventueel misbruikt kunnen worden en afgeweken van kunnen worden, ga ik het vernieuwen, zodat het helemaal duidelijk is wat de orde moet zijn. Dus er is geen enkel conventie, geen enkel internationale, nog nationale conventie, vertrapt of overtreden. En als men de grondwet niet kent, en men kent het reglement van orde niet, dan moet men gewoon gaan instuderen. Educatie is al een probleem, toch? Dus men moet zich gaan instuderen en wat het reglement zegt en wat de wetgeving zegt. En dan gaat men zelf tot de conclusie komen dat ik aan het rechte eind heb.
2: Het lid van Samson, hij geeft in een interview aan dat u veel belangrijkere issues op dat moment aan de kant hebt geschoven. Want er zou naar zijn zeggen de minister van Olie, Gas en Milieu, Patrick Brunings, die zou op dat moment eigenlijk een openheid van zaken moeten geven ten aanzien van de situatie van de Saramaka-rivier.
1: Nou, dat betekent dat het lid was niet in de zaal, dat was hij zelf zeker laat gekomen. Want het was al duidelijk in de ochtend gezegd dat er een presidentiële missie is geweest naar Pikin-Saru, waar de minister van OGM, Olie, Gas, Milieu, en de minister van Volksgezondheid naartoe zijn gegaan, dus ze zouden zijn, sowieso in het parlement niet zijn om daar verantwoording van te geven. En ik heb toen

0: dus we dinsdag vergaderen. Dan, ik ga nog met de vrouwelijke leden spreken. Hoe zij hun standpunt en wat de status is van hun protest. En andere leden eventueel die ook in protest zijn. En dan gaan we kijken hoe zij de zaak naar voren brengen. Zodat we de vergadering van dinsdag alsnog kunnen vervangen.
1: Denkt u nog dat dat de verontschuldigingen nog zullen komen van lid van Samson?
0: Nou, op de manier hoe ik de verdediging tot nu toe lees, ik denk ik heb niet alles kunnen lezen in de media, blijft men bij een standpunt. Ondanks er zoveel mediacompilaties al gemaakt zijn, uitvoerig hele interviews nu gepost worden online, ik weet niet of men dat nog tot inkeer zal komen. Ik weet niet of men tot inkeer zal komen. Het is toch niet overduidelijk wat er precies gezegd is, dat het uitvoerig gezegd is. Maar dat ligt aan het lid. We zullen kijken tot dinsdag hoe die ermee omgaat.
1: Ja. En is de regering ook uitgekomen met een verklaring? Hoe denkt de regering hierover? En met name de hoogste vertegenwoordiger van de regering, de president?
0: Ik heb nog geen reactie van de regering, maar de minister van Binnenlandse Zaken heeft in de zaal zijn afkeuring uitgesproken namens de regering hierover. En dat was natuurlijk voor mij ook al genoeg om dan de vergadering te verdagen.
2: Ja, dat was de verduidelijking van de vice-president. Van de voorzitter van de Nationale Assemblée. Nou, ik denk dat daarmee wij mogen afsluiten dit onderdeel. En dan kunnen we doorfietsen naar de andere dingen die we dus op het schema hebben. Ik wil toch nog even laten horen. Ik weet niet hoe lang dat gesprek duurt. Maar ik heb begrepen dat er een ontwikkeling is in de kwestie Palmetuin. Isabi 9 is het Ingide. Maar vaak genoeg merken we dat Ingide overschaduwt aan Jampanese Day, want het zijn twee dagen in één. Maar meestal gaat alle aandacht naar onze inheemse broeders. En onze Javaanse broeders, die vallen dan op die dag al tenminste de gedachte achter de dag. Gaat een beetje verloren. Maar Jamal Taki Nanga Raoul Swedo. Even kijken hoe lang het is hoor. Want als het een te lang vraaggesprek is, gaan we het skippen. Voor dit moment. Want mijn studiogast is er al. Dus we gaan het toch, ik zie dat het 13 minuten duurt. Dus we gaan toch naar de advertenties. En dan komen we terug met de studiogast. In a moment we will be back in het Sanatongo zeggen ze. Hori Spang.
3: Sepi mi gudu.
4: Ja mi lobby, mi popki. Misukuru skrati.
3: Shall I send money, Jim? Buy me beji. Chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
4: Vrouw, let je pakoku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
3: Nee. Me want go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
4: Misukuru skrati. Als we net hier om de hoek gaan.
3: Maar verstang je niet verstand dat me no want.
4: Dan breng ik je op de e-bike. Geen benzine verbruik. Dat essentie. Udorobaka.
3: Isap sang. Doe zei wani.
4: Mi popchi. A city hè?
3: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro. Den nap dala. Mi chis mi man biji euro. Dat de wan konjim SRD.
4: Den a euro.
3: Mana Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Junga tiang ting fun.
4: Oké. Dan mo chari ga on trawon.
3: Nee. Ik voet naar Chal. Me want gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen met chisme euro altijd.
4: Maar dan hoe dan? Laat Shell zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
3: Nou, deka, dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din je pa juroso.

0: vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB EasyCard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: Mijn manier van bankieren. Wij zijn wederom in de uitzending later. Meer advertenties. Revelino Eik zit hier. Ik denk niet dat hij hier zit als SPB-voorzitter.
2: Ja.
1: Eigenlijk ook, toch? Altijd. Er zijn binnenkort op 15... Zeg ik het goed, 15 augustus.
3: Ja, 15 augustus.
1: Als de microfoon wat dichterbij kan. Zijn er verkiezingen binnen de Surinaamse politiebond, SPB? Rivava?
3: Naar omstandigheden.
1: Respect.
3: Naar omstandigheden.
1: Je bent al een tijdje bij de politie, hè?
3: 31 jaar.
1: Ah,
3: ja, 31 jaar.
1: Isabel Esselis, die was. En blijkbaar ben je het ook vergeten. Ik was WKG 3.
3: Mm-hmm.
1: En daar is er enige broer, Maluswa Dushutter. Was midden in de nacht.
3: Ja, zou kunnen.
1: Een scootman kon tegen haar verslag. Maar dat ben je
3: daarvoor. Ja, zou kunnen. Want het was er toen, nieuwe haven was veel groter. Dus Kankan 3 viel ook daaronder. Ja.
1: Mm. Dat was tussen 2000 en 2005.
3: Ja, zou kunnen, ja.
1: Maar weet je wat het probleem is? Afgroet de mensen, want onze kijkers zijn vervelend.
3: Ja,
1: want ik heb niet eens gegroet.
3: Ja. Goedemiddag kijkers en natuurlijk ook de luisteraars van Lim FM. Van harte goedemiddag.
1: Maar weet je wat het probleem is bij dit soort gevallen? Ik heb ook in een ander geval meegemaakt. Je hoort niks meer daarna.
3: Je bedoelt van het
1: andere... Nee, dus de politie komt, het wordt opgenomen, en daarna...
3: Nee, er zijn een aantal dingen die een rol spelen. Hoor.
1: Mm.
3: In de meeste gevallen bij inbraken gaat het om onbekende daders. Je bent dan natuurlijk aangewezen op stille getuigen. En dat bedoelen we daarmee dus sporen die door de forensische opsporing worden gevonden. Dan wel camerabeelden, et cetera, et cetera. Dan wel ook tactisch onderzoek. Mm. Dat wordt gedaan door de rechercheurs. Dan wel de mensen van de basispolitie. Om te zoeken naar getuigen. En dat is er niet altijd. Dus wanneer het gaat om onbekende daders, dan is het natuurlijk moeilijk om iets vast te stellen. Maar desalniettemin zouden we toch wel een systeem moeten hebben dat de mensen toch feedback krijgen daarover.
1: Ja, oké. Okay, we hebben het nu over de verkiezingen bij de Surinaamse Politiebond. Eigenlijk als aan binnen, ik had dat nog spangen, want de andere... Er zijn twee groepen toch die meedoen?
3: Ja, er zijn twee groepen.
1: Jullie zijn de Haan, no?
3: Nee, we willen geen de Haan zijn. Wij zijn vernieuwingsbeweging, VNB.
1: Oh ja, jullie zijn VNV.
3: VNB.
1: VNB.
3: Ja, vernieuwingsbeweging.
1: En die andere groep is de Haan.
3: De Haan, ja.
1: Oké, maar die andere groep die zegt... wij komen niet in de media, want het zijn... Nascoot, hoe moest ik een stem... Die was goed bond, dus waarom moeten we dat in de media komen bespreken? Ergens maken ze, ik als mediaman kan ik er geen begrip voor opbrengen, want je wil zoveel als mogelijk. Maar aan de andere kant misschien toch wel, want het gaat om een interne aangelegenheid.
3: Ja, zij mogen dat natuurlijk denken. Het is hun opvatting daarover. Wij zeggen... En ten eerste, de media is een legitiem communicatiemiddel. Je bereikt daarmee niet alleen de samenleving, maar ook voornamelijk je leden. En het gaat om je leden. We hebben geen communicatiemiddelen als zodanig intern, waarmee je alle leden gelijk zou kunnen bereiken. Dus de media is sowieso het ultimum middel dat je zou kunnen gebruiken. En het is legitiem, het is aanvaard. Maar daarnaast heb je sowieso... altijd ook de media nodig voor bondsactiviteiten. Omdat de Surinaamse politiebond met daar natuurlijk inherent het Korpspolitie Suriname die bewegen zich binnen het publiek domein. Mm. En dat is net als wanneer de politie in staking gaat, andere activiteiten heeft, heb je de media ook nodig. De media komt naar jou ook met hun vragen. En daarom zeggen wij van nee, de media is een legitiem middel. En je mag daarvan gebruik maken.
1: Inderdaad, dat heeft twee kanten. No?
3: Ja.
1: Maar ik belde Rivelino Eik een paar weken terug. Naar aanleiding van de vele misstanden binnen het korps. Die zei lassie, dat die lassie. En hij zei tegen me, corrigeer me hoor, van nou, ik ga daar niks over zeggen. Het is een aangelegenheid van de korpsleiding of zo. Maar eigenlijk ging er anders naar. Want als bond moet je toch... Zeg ik het goed als ik zeg, de bond dient ook te waken voor een goede image van het korps. Zeg ik het goed?
3: Ook ja.
1: Ja toch?
3: Ja, ja.
1: Dus laat je me dat interview kunnen geven.
3: Nee, kijk, op dat moment, het moment speelde ook een rol. Toch? Omdat op dat moment de zaak actueel was. En dat zou natuurlijk beter zijn als het korps daarover natuurlijk eerst een reactie zou geven. Mm. Vandaar dus. Maar natuurlijk, de politiebond die heeft daarbij natuurlijk ook een bepaalde taak. En ik kan u zeggen hoor, Cliff, we hebben vandaag bevorderingen gehad bij de politie. En in mijn toespraak heb ik dit natuurlijk ook direct aangegrepen om de leden erop te wijzen wat hun verantwoordelijkheid is.
1: Ja.
3: En dat we op dit moment met een enorme deuk te maken hebben in onze imago binnen het politiekorps. En we moeten er alles aan doen, niet alleen de leden, niet alleen de politiebond, niet alleen het Korps Politie Suriname, niet alleen het ministerie van Justitie en Politie, maar allen tezamen hebben wij een job te doen nu om te voorkomen dat dit soort zaken zich herhalen. Wij hebben als politiebond al zeker 3 jaar geleden duidelijk aan de korpsleiding gezegd van luister, u heeft genoeg deskundigen, hoogopgeleiden, wetenschappers binnen het korps zelf. Waarom zetten jullie niet een wetenschappelijk bureau op, een denktank, waarbij je expliciet opdrachten geeft voor het x aantal issues, ook integriteitsschendingen, buitensporig vuurwapengeweld bijvoorbeeld, dan wel buitensporig geweld, om deze issues wetenschappelijk te onderzoeken naar de oorzaken ervan. En als je dat gedaan hebt, dat je daarop gericht beleid gaat maken. Ja. Dat hebben we al een paar jaren geleden gezegd dat gedaan moest worden. Het wordt niet gedaan. En ik heb er vandaag weer tijdens mijn toespraak herhaald. Toch van waarom wordt het niet gedaan?
1: Dus aan jou kan ik dan dus die vraag stellen. Hoe is die deuk ontstaan?
3: Die deuk is ontstaan doordat natuurlijk...
1: Maar het wetenschappelijk bureau zou dat eigenlijk moeten gaan onderzoeken.
3: Natuurlijk.
1: Mm-hmm.
3: Toch? En als we dat al lang hadden gedaan, dan hadden we misschien nog wel wat integriteitsschendingen. Omdat je het... Hoe je het ook draait of keert, inoma tapas aan helemaal. Mm. Toch? Dat is altijd zo geweest. Ook toen ik pas in dienst kwam, had je dat soort gevallen. Internationaal heb je het ook. In andere landen heb je ook dat soort integriteitsschendingen bij politiekorpsen in Amerika, Nederland, overal. Dus je gaat het niet helemaal kunnen uitdammen. Maar wanneer je op een gegeven moment dat onderzoek goed doet naar de oorzaken ervan, duidelijk beleid erop gooit, protocollen vaststelt, goede richtlijnen vaststelt, waaraan mensen zich moeten houden. Omdat als er bij poort niet genoeg werkprocessen vast zijn gesteld, moet je weten dat er hiaten zijn in bepaalde zaken waarbij politiemannen zich al gemakkelijk kunnen gaan vergaloperen.
1: Mm.
3: Toch? En dat is gewoon uitgebleven. Dat zijn een heleboel andere zaken die wij heel lang hebben aangegeven die moeten gebeuren. Maar omdat wij het hebben gezegd, dan is dat nego, ze doen het niet.
1: Misschien kan je ons, geef me een indicatie of voorbeeld van zo'n werkproces dat welke dus niet goed is uitgezet.
3: Bijvoorbeeld opslag van en beslag genomen goederen. Mm. Toch? De korpschef die is ambtshalve. Of op basis van de wet is hij bewaarder van alle in beslag genomen goederen. Natuurlijk kan je hem niet verantwoordelijk stellen voor alles, omdat je op de verschillende bureaus, je hebt de resortcommandant, je hebt de chef van dienst, je hebt de groepscommandant, et cetera, et cetera. Maar daarnaast zou het korps moeten zorgen voor duidelijke opslagfaciliteiten van in beslag genomen goederen. En als dat
1: met,
3: er niet...
1: Met in beslag genomen goederen bedoel je?
3: Alle in beslag genomen goederen. Het kan zijn een houwer bij een beroving of een mes.
1: Okay.
3: Het kan zijn bij een gestolen televisie, gasbommen, alles. En dat is er gewoonweg niet. Als je bijvoorbeeld nu naar station Leiding gaat, dan ga je zien waar al die in beslag genomen bronfietsen staan. Gewoon voor de deur van het station.
1: Mm.
3: Toch? En dat is geen schutting. Toch? Ja. Maar wanneer een van deze dingen nu verliest, Wie gaat die schuld krijgen? Het zijn die politiemannen die daar zijn. Maar als het korps zelf niet die maatregelen treft, toch, om bepaalde zaken in place te hebben, toch, dan heb je die problemen. Dat is goed, maar ook iets aan denken, dan ga je horen. Het is de politie, de politie.
1: Dus een grote loods bijvoorbeeld.
3: Onder andere, maar je zou...
1: Er is genoeg plaats daar bij het opleidingscentrum.
3: Nee, er is niet genoeg plaats, geloof me. Als je al die politiebureaus bijeenbrengt, toch? Alleen maar, ik praat over in beslag genomen auto's, bronfietsen, toch? Maar behalve dat ook veilige opslag, toch?
1: Mm.
3: Gwek bijvoorbeeld. Gwek kan je toch ook niet zomaar hier en daar opslaan. Mm. Gasbommen die in beslag worden genomen. Kan je ook niet zomaar in een kamer ergens op een bureau opslaan.
1: Dus dat.
3: Toch? Dus al dat soort dingen, er zijn geen werkprocessen, er zijn geen goede regelingen hoe dat soort dingen moeten gaan. En dat is ook een van onze speerpunten, toch, in ons verkiezingsprogramma. Omdat de veiligheid van onze mensen, en veiligheid is natuurlijk ook ruim, toch, de veiligheid van onze mensen is een gevaar. Dan praten we niet alleen over de veiligheid over straat, wanneer ze in actie gaan, toch, over een kogelvrije vesting en is het sanity, toch, maar de opslag van al deze goederen, gevaarlijke stoffen, stel ze nemen een grote partij vuurwerk in beslag. Er is bijvoorbeeld niet een duidelijk protocol daarover wat je ermee moet doen, als de brandweer moet komen of waar je moet gaan opslaan, toch, over dat soort zaken hebben we het.
1: Ja, de uitstraling van die politieman, kan ik zeggen dat het daarmee begint? Want de politie, we staan in contact met de politieman. De uitstraling. Ik weet dat dit altijd een soort van, van Amerika zijn, een lange beren discussie wordt. Wat zou die uitstraling van die scooter moeten zijn?
3: Kijk, politiemannen dienen sowieso gezag uit te stralen. Hmm. En er zijn een aantal componenten die daaraan verbonden zijn. Toch? We praten ten eerste over het uniform. Toch? Het uniform moet gezag uitstralen. Wanneer het politieuniform er niet is, toch? Kijk bijvoorbeeld, laatst hadden we wandelmars. En dan zat je politiemensen op een hoek van de straat die geen uniform hebben. Maar je hebt een jeansbroek, gewoon een pata, dan gaan we een scootrui. Toch? Misap, zo maar tak nou een scooter op. Maar trust me, dan sap, tak nou een scooter knap dat. Toch? Wanneer zo iemand nu jou een bevel moet geven, toch? Dat je niet door mag rijden. Of dat je links af moet slaan of rechts af moet slaan. En je weigert bijvoorbeeld omdat die man niet representatief gekleed is. En er ontstaat daar bijvoorbeeld weer een opstootje. Wanneer jugu dat is men ook weer al snel geneigd om die politieman de schuld te geven. Toch? Maar ze hebben die man die kleding niet gegeven. Toch? Corosino D, er is geen uniform. Hmm. We zien dus nu dagelijks bijvoorbeeld dat er een heleboel orders komen van wanneer er een roodblok wordt gehouden, dan mag die politieman niet dit. Ze moeten grijs aan hebben, ze moeten dit aan hebben. Je mag geen trui aan hebben. Maar als die man niet heeft en hij gaat niet om in die actie te gaan werken omdat hij die kleding niet heeft, er is een verbod, je mag alleen grijs of blauw uniform aan hebben, en dan mag weer als scootrui. Maar if een man abing en een man kom, dan ga je hem daarna ook nog een rapport geven van hij is niet in dienst verschenen. Toch? Dus met dat soort dingen kampen we natuurlijk. Voor wat betreft de uitstraling, daar heb je ook weer natuurlijk die sportieve look. Toch? Je moet er gezond uitzien, je moet er fit uitzien. Op basis van de instructie korpschef artikel 4, daarin staat duidelijke instructie, daarom heet het de instructie korpschef, dat de korpschef moet zorg dragen voor de lichamelijke geoefendheid en schietvaardigheid van politiemensen. Maar dat gebeurt niet. Politiemensen worden niet in de gelegenheid gezet om te sporten. Er zijn slechts enkele afdelingen, die interventieeenheden, die in de gelegenheid worden gesteld op bepaalde vaste dagen te gaan sporten. Ik denk bijvoorbeeld aan het arrestatieteam, RBT, mobiele eenheid. Maar die mensen van de basispolitiezorg, aan de scooter, zij krijgen geen vrijdag om te sporten. Mm. Ze worden steeds ingezet, im goroko. Toch? En wanneer die man ziek wordt, is het weer wat anders natuurlijk. Al heel jong worden mensen opgenomen in het ziekenhuis, dan is het sanity. De politiemensen kunnen op een bepaald moment die uitstraling niet hebben, omdat ze gefocust zijn op andere dingen. Ze moeten alleen het werk doen, de man draait de overuur, en tenen mij draait de dienst na overuur, is het gewoon in een jeansbroek. Toch? Neem je weer een trui gewoon. Iedereen nog erbij kan, gaat gewoon zijn eigen politietrui maken. Want ze krijgen ook die trui niet van het korps. Je zegt, kom ik aan trui. Je gaat bij een grijs trui van pressie of van blauw. Iedereen maakt maar wat hij wil. Neem je bij een trui gewoon en neem je druk van pressie politie. Neem je dat logo.
1: Maar toen die nieuwe korpschef aantrad, meneer Pinas, commissaris Pinas, hebben jullie een kennismakingsbezoek gehad?
3: Ja.
1: Jullie hebben gesproken. Hoe dat ik deze aan zien?
3: Luister, nou, meneer Pinas is korpschef geworden, de kennismaking was er, maar bij al die andere besprekingen, toen hij nog al in die korpsleiding zat, zijn deze dingen besproken. Dus amasab desani. Toch? Dus we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden dat we weer die dingen aan hem moeten gaan uitleggen.
1: Ja, maar nu is hij in die positie. Hij is nu de laatste stop. Dus
3: ja, maar het is ook water naar zee dragen. Ik zeg het je gewoon eerlijk hoor. Water naar zee dragen. We hebben een x aantal afspraken gemaakt over x aantal dingen.
1: Je lijkt niet enthousiast.
3: Nee, helemaal niet. Er is heel veel daarover te zeggen. Ja, maar wanneer we afspraken maken, dan die afspraken worden niet nagekomen. We zien bijvoorbeeld, we hebben afspraken gemaakt dat het moment dat een politieman in verzekering is gesteld of buiten functie wordt gesteld, dat de bond in elk geval daarvan in kennis wordt gesteld. Omdat wij maatregelen treffen dat we een advocaat sturen. Het gebeurt gewoon niet. We moeten via de media vernemen. Toch dat we een scootmansroto of dat we een scootman de buiten functie. Terwijl dat niet de afspraak is. En zo heb je x aantal dingen. We hebben regulier overleg elke eerste dinsdag. Soms vergeet men zelf dat we die afspraak hebben. We hebben een appgroep waarin we met de mensen rechtstreeks... Dat was de bedoeling. Toen deze nieuwe korpschef kwam, hebben we gezegd... We willen korte lijnen. We maken een appgroep. In het begin ging het mooi. Daarna je potwansani... Mijn penningmeester, die zet berichten. Je krijgt nooit antwoord.
1: En ik welke berichten heeft naar Goedemorgen, meneer Boppie?
3: Nee. Zaken over onze leden. We hebben geen tijd voor kinderachtige dingen. We doen een business. Toch? Dus wanneer... Anders klef je lavatorie.
1: Nee, maar soms heb je appgroepen. Goedemorgen.
3: No. We hebben geen tijd voor dat soort dingen. We zeggen ook aan de mensen dat we een tijd hebben voor sanity. We doen een tijd voor business we kunnen doen. Toch? Voor onze leden. Toch? Dus wanneer we zaken entameren in die appgroep, zijn het zaken die onze leden regarderen. En als we geen antwoord krijgen... Toch, ik heb het zelf ook al in een meeting gezegd met de korpsleiding. Voor mij heeft het al geen zin meer om die groepsapp nog te hebben. Toch, dus we zijn, er is sowieso een heleboel daarover te zeggen. Toch, toen deze korpschef werd geïnstalleerd, hebben we gezegd van luister, de bond is weliswaar niet gekend in dat proces. Maar we gaan al onze ondersteuning geven. We reiken de hand. Maar we zien dat het kennelijk niet wordt geapprecieerd.
1: Ja, want ik ga ervan uit, ik ben natuurlijk buitenstaander. Maar om precies te komen tot waar jullie willen komen, niet alleen de bond, maar ook de leiding. Ik neem aan de bond en zeker ook de politieleiding. Jullie willen een prachtig korps.
3: Ja, dat is het ultieme doel.
1: Ja, en om dat doel te bereiken moeten jullie wel kunnen samenwerken, toch?
3: Ja, van onze zijde is dat moet gebeuren. En wij hebben vaker gevraagd dat wij bijvoorbeeld tripartiet overleg hebben, driehoeksoverleg. Korpsleiding, ministerie en de politiebond, waarbij we hebben gezegd dat als wij alle drie binnen ons domein onze dingen doen die wij moeten doen, dat denk ik dat wij een heel eind op verder komen. Het gaat bij ons niet eens om wapenfeiten, zoals men het vaak probeert te zeggen. Wij zoeken geen wapenfeiten. Nee. Wat wij zoeken is dat er gedaan moet worden wat ieder moet doen. Wanneer we kijken naar resoluties, achterstallige resoluties en beschikkingen van politieambtenaren. Toch, mensen zijn al lange tijd bevorderd in een bepaalde rang, in een naast hogere rang. Maar de mannen maken de resolutie, de mannen maken de beschikking, waardoor ze hun financiële vergoeding behorende bij die rang. De mannen maken dat hier toe. Waardoor zij natuurlijk financieel achteruit gaan, want die overuur, die TWK op overuurgelden die je maakt, krijg je ook niet. En dat wil zeggen dat hij natuurlijk ook minder kan doen voor zijn gezin. Hij kan minder doen voor zijn kinderen. En van mijn boba, een McDonald's extra geen dochter, maar een man omdat dat maar niks is aan money. Andere mannen zijn met pensioen gegaan, toch bijvoorbeeld als inspecteur van politie eerste klasse. Maar een man aan pensioen voor andere inspecteur, omdat nooit de mannen zitten aan mijn beschikking, aan mijn resolutie. Toch? Dus we hebben een heleboel problemen die wij proberen samen met natuurlijk de korpsleiding en de minister op te lossen. En ik zeg het vaker, hebben we het vaker gezegd op een heleboel meetings. We hebben nu een minister die heel veel wil doen. Toch heeft toegezegd heel veel te doen, willen doen. En je ziet het ook, je schaam hoef van me. Is dat je toch, je schaam effort van me, tak, je ama wani. Maar er moet een heleboel komen vanuit de Duisburglaan. En die dingen komen niet.
1: De korpsleiding zelf.
3: Het komt niet. Toch? Wanneer die minister bijvoorbeeld zegt van luister, ik heb wat geld gespaard van boetegelden die we hebben gekregen en ik kan alvast 10 Probox voertuigen voor jullie kopen, maar jullie moeten deze dingen voorbereiden en het komt niet. Dat wordt ook om. Die minister moet dat zelf ook gaan doen. Ja. Toch? Die minister heeft vanaf het begin gezegd en heeft er vandaag bijvoorbeeld herhaald tijdens een speech bij de bevordering. Hij heeft gezegd, hij gaat voor inclusiviteit. inclusie. Dus wat ze zeggen, iedereen moet betrokken worden. Maar we zien dat stelselmatig de bond niet wil betrokken moet worden. Toch? Omdat, we hebben het gezien. Er was laatst een ACCP-conferentie hier zo. Op een gegeven moment, de bond is niet gekend geworden. Het is duidelijk ook gezegd aan de minister toen, van het is niet iets voor de bond, het is voor de politie. Toch? We hebben gezien laatst, dat van Kwik, is er op een gegeven moment een comité-generaal gehouden, waarbij de minister heeft gezegd aan de korpschef dat de bondsvoorzitter erbij moet zijn. En ik zal hier niet zeggen wat die korpschef heeft gezegd, als ik erbij zou zijn.
1: Dan zou hij er niet bij zijn.
3: Dan zou hij er niet bij zijn.
1: Hebben jullie een persoonlijk probleem?
3: Ik heb geen persoonlijk probleem met hem. Ik weet niet wat het is.
1: Accepteer hem wel als korpschef?
3: Natuurlijk wel. Waarom niet? Wij zijn altijd loyaal aan ten eerste het bevoegd gezag. Toch? Als politieman zijnde. Maar als bondsvoorzitter toch moet je natuurlijk wel als gelijkwaardige partners bezig zijn.
1: Want ik heb altijd begrepen, want ik ken die korpschef. Altijd de ambitie voor scooter, you know?
3: Minang aan mijn negatief 95 ook in dienst.
1: Dus hij is de juiste man op die plek?
3: Dat zeg ik niet. Ik heb niet gezegd dat hij de juiste man is. Ik heb daarmee niet gezegd, als ik zeg hij is niet de juiste man. Ik heb daar niet gezegd dat hij het niet waard is om een korpschef te zijn. Maar ik heb niet gezegd.
1: Nou, you're confusing
3: me. Nee, ik heb niet gezegd. Omdat je actie me, als hij de juiste man is.
1: Hij is een echte. Je kan van Melvin zeggen, zei hij, amana skoto. Tot op het bot. Tot op het bot, let's be honest. Ja, ja. Jij ook overigens.
3: Van mezelf weet ik.
1: Ja, ik ben je straalt het ook uit.
3: Ik heb van dag 1 die mika skoto mee worden nagenoeg tap. Om mijn prijs mee worden.
1: Maar weet je dat mensen je ook hebben getipt als ze zijn korpsje bij zelfs minister?
3: Ik heb het gehoord, ja. Maar ik heb nooit erachter gevochten.
1: Hmm.
3: En men dacht wel dat ik erachter vocht. En dan fight me.
1: Dat korpschef die zei.
3: Dat mijn attackie, je tak dat die. Ik laat dat gewoon even in het midden. Maar dan fight me. Want men move to talk, Cliff. Yeah. Men move to, en je hoort die dingen. Toch, je hoort die dingen, tak AI, ik was getipt. Ik zeg van oké, maar mijn fit neem bakken. Maar je hoort ook die dingen. Van de man nak me blakabal. Lek van jantel takie toch, de man kon tap mee baan toe toch. Terwijl de man betan tap de egi baan. Toch, want iedereen ambieert zijn eigen dingen toch. Te ambieer je sani no blokken aan traman. Toch, allemaal kan ambieeren sani. Toch, mi e ambieer me sani, maar ik kan het niet aan de grote klok.
1: Maar je was getipt als, want ik hoorde twee dingen.
3: Wie?
1: Ik hoorde twee dingen.
3: Ik heb meerdere dingen gehoord toch.
1: Ik heb begrepen, korpschef, minister. Ik had die doorgegaan.
3: DNV had ik ook gehoord. Is dat dus mij beheren, dat is niet. Maar ik zeg altijd, ik geef mijn kracht op basis van mijn kennis, mijn kunde, mijn karakter, mijn abi, waar men mij dat vraagt. Als de man een actie met mij gaat, dan met tante op mijn baan bij mij nu. Toch? Dan met tante rustig op mijn baan. Toch? Dus ik ben nu waar ik ben, binnen het korps, zit ik als resortcommandant op Nieuwehaven, met een rustig op mijn baan. Dan nou, man afkompleet, dat de zit zijn gimme, blijf me rustig met daar. En als voorzitter ben ik ook rustig op mijn baan. En na 15 augustus blijf ik ook weer als voorzitter rustig op mijn baan.
1: Whatever de uitkomst is.
3: Nee, whatever het is. Ik heb gezegd, na 15 augustus blijf ik ook als voorzitter.
1: Als voorzitter, dus je gaat die verkiezing weer.
3: Maar wie niet, ja.
1: Ja, niet pas heb ik.
3: 100%, 90%
1: bewinnen. Maar weet je, je zegt het niet. Maar ik, hoe zeg je dat? Ik ruik het. Mm-hmm. Ik voel het. Dat. Bij die korpschef, het kan beter.
3: Veel beter.
1: Er is
3: veel te zeggen over het leiderschap. Toch, het is niet inspirerend. Toch, er is veel geklaag op de werkvloer. We horen die dingen, we hebben gesproken erover.
1: Omdat die korpschef niet zo, ik neem het niet voor hem op hoor. Maar zoals ik hem ken, je weet, je hebt mensen die constant kunnen praten. Je hebt mensen die weinig praten, maar hard werken. Hij is eerder een werker dan een prater.
3: Ja, je takt dat. U hoort mij dat niet zeggen. Ik zeg het anders. Ik zeg mijn dingen anders. Ik zeg, er is veel te zeggen over de manier hoe zaken worden gedaan. En het kan veel beter. Toch? Kijk, de afgelopen jaren toch, Cliff. Er is door de vorige korpschef bijvoorbeeld, is die basispolitiezorg bijvoorbeeld helemaal uitgehold. Toch? De mensen zijn verplaatst vanuit de basispolitiezorg en men heeft alleen maar geïnvesteerd in de interventie-eenheden. Terwijl de basispolitiezorg juist de mensen zijn die het eerst in contact komen met die burger. Bij elk geval, of het nou een aanreding is, een inbraak, een mishandeling, een beroving. Het is die basispolitie. En juist die basispolitie is uitgehold geworden. Op een gegeven moment hadden wij gevraagd en we hadden ook gedacht dat bij de wisseling van de wacht daar, dat in elk geval daar wederom duidelijke investeringen zouden zijn. Het zij in personele capaciteit, het zij in middelen, et cetera, et cetera. Maar we zien dat, en dat is misschien ook goed, dat nagenoeg alles digitalisering is. Toch? Digitalisering is goed, we moeten meegaan met de tijd. Maar je moet die basispolitie, omdat er veel klachten zijn over bijvoorbeeld die basispolitie. En dan moet je daar gaan investeren. Toch? Je moet dat alvast beginnen te doen. Als je bijvoorbeeld drones die moeten er zijn. Toch? We praten nu bijvoorbeeld over bodycams. Die bodycams zijn op dit moment eigenlijk nog niet nodig. Want als je een uniform pimpt dat bodycam.
1: Dus dat.
3: In abba uniform voorzien. Je moet dat schoeisel hebben. Mensen konden vandaag niet daar gaan staan om te bevorderen, omdat ze geen uniform hebben. En het is duidelijk gezegd door de master of ceremony daar, dat als je naam wordt genoemd, we zeggen dat je wel aanwezig bent, vanwege die presentie, maar je kan niet daar gaan staan omdat je niet geuniformeerd bent. Dat wil zeggen, jouw familie, dat moment dat zo kostbaar is, je bevordering, dat wordt vastgelegd op de foto waar je epauletten worden opgespeld, dat mis je gewoon omdat er niet gezorgd is voor uniformen.
1: Nee.
3: En dat zijn mooie momenten die je moet vastleggen. Een paar van mijn medewerkers daar op Nieuwhaven, die stonden daar zo, maar ze konden niet daar komen staan omdat ze dat uniform gewoon niet hebben.
1: Ja.
3: Toch, dus prioriteit.
1: Er is werk aan de winkel.
3: Heel veel.
1: Mensen stellen de vraag, zie ik in de live. Laten we bij dat van de uitstraling blijven. Dat van de tatoeages en de...
3: Baarden.
1: De baarden.
3: Ja, ja.
1: Jij bent voorstander daarvan.
3: Luister, ik ben voorstander van respect voor mensenrechten. Toch? Wanneer wij op basis van... Want je moet weten, kijk, het korps heeft natuurlijk het recht en zelf het prerogatief om regels vast te stellen over de uitstraling. Wanneer bijvoorbeeld nu een lid, een politieman, een baard heeft op basis van zijn geloof, en we weten allemaal moslims, die hebben een grotere baard. Wanneer die man een nette onderhouden baard heeft en de korpschef tegen die man zegt, je moet dat ding weghalen. En hij zegt duidelijk aan iemand, nee, ik heb vanwege mijn geloof heb ik die baard. En het is een netjes onderhouden baard. Het is wel groot, maar het is een netjes onderhouden baard heeft die man. En die korpschef zegt tegen die man, wel, dan ga ik je muteren, want dan ben je niet representatief om met mensen te... Als je ziet hoe die jongen eruit ziet. Toch, hij was een keer hier in de studio bij jou, samen met Isaias Santo. Die man heeft een nette onderhouden baard vanwege zijn geloof, Amanamapura Barba. En ze hebben hem gemuteerd van de vreemdelingendienst waar hij werkzaam was. En hij moest daar in de Duisberg lang gaan zitten bij DCIV.
1: Oké, maar dat is uitgeloofd. Maar die Modo Barba, dat was de afgelopen maand, was het. Alam ik gewoon, boom ik gewoon. Ik heb zelf ook bijna meegedaan, maar als aan het begin kon karazi, heb ik het weggehaald.
3: Nee, kijk,
1: hoe zit het daarmee?
3: Iedereen heeft het recht op lichamelijke integriteit. Toch, Sayuwa Dunangayus King. Minimaal gewoon naar Asanati. Toch? Natuurlijk moeten we ervoor zorgen. Alles is een grote baard. Ik kan je nu foto's wezen. Toch? Op het net. Of je mag het zelf gaan zoeken. Al die Amerikanen.
1: Asana, toch?
3: Nog een keer?
1: Asana, we zijn toch anders in Suriname?
3: Ja, maar als wij...
1: Ik heb geen probleem met een baard.
3: Ik ook niet.
1: Maar ik zou wel opkijken als een politieman me... op straat staande houden, dat man begint, dat geeft hij 3 piercings aan zijn tong.
3: Nee. Kijk, het zijn natuurlijk, kijk, wanneer je piercings aan je tong hebt, gaat natuurlijk je begin tak eraf als je doet, gaat hinderlijk zijn. Dus met dat soort dingen moet je ook rekening houden, je moet verstaanbaar blijven.
1: Dus daar ben je geen voorstander van?
3: Nee.
1: Oké.
3: Toch? Dus, maar bepaalde zaken waarvan je vraagt van, gaat dat gepaard met... Of ten koste van het politiewerk dat je doet. Ik van mij deja zo met mijn barber. Ik van mij deja zo met mijn tatoeage. Heb ik veel meer werk gedaan dan ongeveer 100 mensen opgeteld die geen baard hebben en geen tatoeages hebben in hun hele loopbaan. En dat kan ik met trots gewoon en ik kan nak en tap mee boorzoen. Die mensen doorgaans minnen tak over mijn carrière bij de politie. Maar die mensen die me kennen, die weten het. De sansami doen naar school toe. Awoko sami woroko. En dat was... Ik heb het gedaan met een baard. Ik heb het gedaan met tatoeages. En ik doe het nog steeds. En mijn mensen die weten het.
1: Maar niet, zei je tatoeages bedekt.
3: Omdat ik dit hem aan heb.
1: Mm.
3: Maar tenminste, mijn schooluniform is het zichtbaar.
1: Ja, maar tramana. Tramana, ano, aramu amana, dem haer bakaneki.
3: Ook dan nog, waarom zou dat een probleem zijn? Waarom zou dat een probleem zijn? We hadden een minister met luxus ook, toch? Meneer Misijan toen, toch?
1: Ja, ja, ja.
3: Onze huidige minister heeft ook tatoeages, toch?
1: De meningen zijn verdeeld daarover. Mensen zijn... misschien zijn we nog een beetje ouderwets.
3: Dat is het hele ding, eigenlijk.
1: Wanneer we de apps gaan lezen, ga je iets wat ouderen die vinden van... No.
3: Ik ben ook van die oude garde.
1: En dat, dat zegt men van... Denom gaskoot. Je hebt de vrijheid om te doen met je lichaam wat je wil.
3: Ja.
1: Maar dan ga dan iets ga ander werk zoeken.
3: Luister, en daarover dan ga ik weer daarover praten, toch? Er zijn daar, dan moet je dan ook weer duidelijke richtlijnen maken over een x-aantal dingen. Ik ga je een voorbeeldje geven. En dat is even om hiervan af te weken weer.
1: Hmm.
3: Laatst was hoofdinspecteur heeft op een gegeven moment een andere nationaliteit aangenomen. En ze hebben die man de tuchtstraf van ontslag als voorstel gedaan. En op een gegeven moment is dat ding terechtgekomen bij het overlegorgaan. En ik heb daar als vertegenwoordiger van de politiebond in het overlegorgaan heb ik gezegd van luister, er zijn sowieso wat overwegingen waarvan je zou kunnen zeggen een politieman mag niet een andere nationaliteit hebben. Toch? En er zijn een aantal dingen die je zou kunnen opnoemen. Bijvoorbeeld een hulpofficier die de Nederlandse nationaliteit heeft, want Nederlander kan gewoon naar mij zorgen als er naam. Toch? Dus er zijn een heleboel overwegingen. Maar dan zeggen we weer van, oké, maar kan je me een wettelijke regeling aanwijzen waarin staat geschreven dat een politieman geen andere nationaliteit mag aannemen? Het staat er nergens. Niemand kan het wijzen tot nu toe. Niemand. Het enige dat er is, is dat er dat wanneer je in dienst komt, dat je de Surinaamse nationaliteit moet hebben. En we hebben toen ook succesievelijk weten te bewerkstelligen dat deze politieman weliswaar in de gelegenheid zou moeten worden gesteld om vervroegd pensioen op te nemen. En is dat mama hoe was hij daar? We hebben een karamijn eter. Wat denk je dadelijk zo maar? Hij is op een gegeven moment in de gelegenheid gesteld geworden om vervroegd pensioen op te nemen, omdat hij al 35 dienstjaren heeft, maar dat hij dan geen oneervol ontslag krijgt. Want als je die tuchtstraf krijgt ontslag, na oneervol ontslag.
1: Hmm.
3: Toch? Terwijl als je dan vanwege het feit dat hij dat heeft gehad, dan stelt die man dat tenminste de gelegenheid om zelf ontslag te nemen. Toch? Dus vervroegd pensioen. Waardoor die man zijn dienstjaren niet kwijt heeft.
1: Hmm.
3: En dat bedoel ik weer, wanneer er geen duidelijke richtlijnen zijn over een x-aantal dingen, dan kan je niet gewoon eigendunkelijk komen om iets met een medewerker te doen. Toch? We zien nu bijvoorbeeld ook een of ander verschijnsel nu is tegenwoordig een soort van straf dat men probeert te geven aan politiemannen is. Dan mag je geen overuren maken. Toch? Terwijl toch straffen limitatief zijn genoemd in het politiehandvest. Toch? Je mag geen andere straffen geven. Een andere straf die men ook niet, dan ga ik je muteren vandaar. Zo gaan we nu om met mensen. Toch? Omdat, want zijn die even of wat dan ook. Toch? Gewoon plaatsing als een soort van straf dat je wat muteren, man.
1: Maar wat als, hoe moet ik deze vraag stellen? Hoe zou de politiemensen zich moeten gedragen op social media?
3: Kijk.
1: Ze zijn niet aan het werk. Foto's worden geplaatst. Ik was in de discussie tijdens de week. Dat je maar dat Cliff kijkt hier, we gaan je een paar foto's laten zien van een paar politievrouwen.
3: Mm-hmm.
1: En de man hebben me een paar foto's gezien. Ik zag een dame op een, hoe die dingen, is een speedboot, no? Volgens mij half naakt, maar ook andere foto's, bijna half naakt. En een van die heren hier zei van, hoe moet ik me opstellen als deze mevrouw me morgen komt aanspreken?
3: Morgen zijn diensten.
1: Morgen zijn
3: dienst. Kijk, het zal natuurlijk afhangen van... Kijk, want elk moment is een ander moment. Wanneer een onderwijzer is bijvoorbeeld in de klas staat, of voor de klas staat, dan heeft ze een andere approach. Maar wanneer die onderwijzer is bijvoorbeeld naar zijn republiek gaat om te zwemmen en ze wil een foto maken in haar bikini, is ook half naakt, toch?
1: Ja.
3: Dat is ook halfnaakt. Dus ik weet niet wat men bedoelt met halfnaakt. Maar als die mevrouw daar zo... En er zwemt, want het is zwemtenu. Bikini is zwemtenu.
1: Oké, laat me een stapje...
3: Dus wanneer die politievrouw...
1: Dan een stapje verder
3: gaat. Wanneer die politievrouw in de speedboot is, is het ook een gelegenheid waarbij men ook in zwemtenu is.
1: Dat is heel werk, je hebt gelijk.
3: Ja, toch.
1: Morgen lekt er, ik geef een voorbeeld, een seksvideo lekt uit van de politieman of van de politievrouw.
3: Mm-hmm.
1: Een seksvideo van jou lekt uit.
3: Mm-hmm.
1: Je bent woordvoerder van de politie of van de bond, voorzitter, whatever.
3: Mm-hmm.
1: Hoe zouden we daarmee moeten omgaan?
3: Dus,
1: je gaat me zeggen, je bent mens. Natuurlijk, we zijn mensen. Wat we doen in de slaapkamer is voor ons.
3: Ja, dus ik zou een seksfilm mogen maken van mezelf. Mm-hmm. En in mijn telefoon hebben. Of ergens anders opslaan waar veilig is. Toch? Ik zou dat als mens mogen. Ik doe het niet, maar ik zou dat als mens mogen. Wanneer het zou zijn gelekt ergens. En het is toch gebeurd met een politievrouw. Het is gebeurd. Toch? En wanneer het zou mogen lekken, dan moet er aangifte gedaan worden. En dan moeten de juiste stappen worden ingezet om in elk geval die persoon die ervoor heeft gezorgd dat het is gelekt, dat die voor de consequenties instaat. Dat is één. Twee, natuurlijk zou je dan zo iemand moeten begeleiden als politieambtenaar, omdat, hoe je het ook draait of keert, het is een publieke functie die je bekleedt.
1: Ja.
3: Toch? Vooral ik, bijvoorbeeld als voorzitter of van de politiebond of als hoofdinspecteur.
1: Mm.
3: Dan je komt niet zo gemakkelijk weer zomaar plotseling in het openbaar.
1: Juist.
3: Toch? Ja, het gaat dan traject natuurlijk vooraf van hey, hoe ga ik dit verwerken? Mm. Dat is natuurlijk ook gebeurd bij die mevrouw, bij wie het laatst was gebeurd. Toch? Gelukkig heeft ze het goed opgepakt. Ze zit weer helemaal erin. Isabi. Maar we weten ook in Suriname van deze week gebeurt er iets. Volgende week is men het vergeten. Maar dit op watermasking of watermasking. Isabi toch? Maar wanneer iets gebeurt in de privésfeer en het wordt niet opzettelijk naar buiten gebracht. En dan bijvoorbeeld, want daarom zei ik, kijk, elke situatie verschilt. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld als Madina Republiek, als Madina Bikini en maakt de foto, is ze wel half naakt. Maar het is een geoorloofd tenue voor die plaats. Dat is maar magwering. Maar wanneer politiemensen bijvoorbeeld op Facebook, de kostdotaki, dat is wat anders. Toch?
1: Ja.
3: Daar ben ik het eens van. Nee, dat zou niet kunnen.
1: Mm-hmm.
3: Toch? Je naar Skoto, toch? Je gaat mij bijvoorbeeld, ik zet ook foto's van mezelf op Facebook. Toch, mijn potent toe, maar je gaat me nooit krachttermen zien schrijven.
1: Ja.
3: Dan is het zo, omdat ik rekening moet houden.
1: Met
3: je bent eenmaal, juist, maar behalve die rol, je bent eenmaal 24 uur politieambtenaar. Dus je hebt wel een bepaalde gedragscode, want dat staat ook in ons groene boekje dat we hebben, onze gedragscode. Dat je eenmaal 24 uur als een goede politieambtenaar moet gedragen.
1: Ja, want ik zeg het zo vaak. Ergens, ik wil niet zeggen je bent op straf. Wij, ik, jij, je bent niet zo vrij, toch? Je kan niet te vrij zijn, te vrij worden in jouw bewegingen.
3: Nee.
1: Ja, if je rijdt, je moet dringend plassen, die weet ik zeker, je rijdt terug van Clifford is het toilet.
3: Mij wel, ja.
1: Ja, toch?
3: Mm.
1: Dus daar moeten mensen toch wel rekening mee houden.
3: Ja, nee, maar dat zeg ik ook aan mijn mensen, hoor. Dat is eenmaal 24. En kijk, ik werkte in de politieopleiding vroeger. Ik was instructeur, ik was coördinator, opleidingscoördinator. Ik was kampcommandant. En ik weet precies wat het is. Ik weet precies wat ik mijn mensen moet voorhouden. Hoe ze zich moeten gedragen. En hoe ik ze moet aanspreken wanneer het verkeerd gaat. Ik heb een x-aantal politiemensen ook. Wanneer ik zie dat ik de mij schreef, dat takje op Facebook. Maar zijn dan bereik van al dat ding weg wat je daar hebt geschreven. Toch? Dus,
1: ik heb dit voorbeeld al een keer gegeven. Ik ben ook naar een station. Jaren terug. Dat gaat toucheren aan mijn collega Ricky. Dat we dan toucheren, je weet, je dans aan de dames, je napels, je dans uit bij Potty Anu, aan mijn koeien. En de directeur van het station was ook in touché, was een vrijdagavond.
3: Mm.
1: En toen werkten we dus ook op de zaterdag, nieuwsdienst. Amangwe.
3: Ja.
1: Dus volgende ochtend, de directeur gaat met u, het was leuk gisteravond, maar we hebben niet meer gezien. En toen zei hij van, ik wens niet gezien te worden met mijn medewerkers op zo'n plek.
3: Ja, dat is natuurlijk zijn perceptie.
1: Je zou blijven.
3: Ja. Ik ben een normaal mens. De mensen met wie ik werk, ze weten het. Ik ben hoofdinspecteur van politie. Maar ik heb me nooit uit de hoogte gedragen.
1: Mm.
3: En meneer, maar ook zien lange inspecteurs zijn wakka wakka. Wanneer ik te mij kan langs komen, maar zijn aspiranten, maar langs streepje, toe streepje, drie streepje of onderofficieren. Je doet niet makkelijk dat ik me wakka langs. Nou, toch bij de maatje. En wanneer ze in de fout gaan, weet ik precies ook van mijn tegen, want ik heb mijn gedrag. Toch? Dat gaan we niet doen. De masabi. Toch? De mensen die met mij lopen, ze weten dat ik ze altijd zal behoeden om in de fout te gaan. Maar natuurlijk, we zien er wakka langs mee. Kijk, bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met die propaganda van de bestuursverkiezingen, toch? En bij elke post waar we gaan, en we zijn overal gegaan hoor, West, Ugoa Oost, Ugoa Midden, Alla Presugo, Ata, Atjoni, Udoro toe. En bij elke bezoek dat we hebben afgelegd, heb ik de mensen gezegd, ook vandaag bij de bevordering hoor, Miko Fristeer, alle demma één voor één, en ik heb ze allemaal gezegd, no mek mi fessi fadong. Gedraag je, hou je aan alles wat, je moet, wat van je wordt verwacht als politieambtenaar. Er zijn richtlijnen, de instructieambtenaren van politie is daar, de gedragscode is daar. Hou je aan. Look, laatst hadden we sollicitaties. Als je zag hoeveel mensen daar waren, Clifton, om te solliciteren bij de politie, meer dan 2000. Uit die 2000 mensen worden er 200 zoveel maar geselecteerd. Dat geeft alleen maar aan hoeveel mensen dat werk willen hebben. Dan met tegen de man van mij altijd, ik zeg, wij hebben het al. Behoud het.
1: Ja, en dat bedoelt niet te makkelijk voor ze zijn om binnen te komen.
3: Nee, 100% niet. Mm. Maar bij mij gaat het erom, die boodschap die ik geef aan mijn mensen. Iedereen wil erin komen. Wie is van de kosjes koten, ze willen wel in die dienst komen. Maar dan zeg ik aan mijn mensen die er al zijn, van luister, you abba jobba, behoud het, doe niet gek. Nog doe lolo zijn.
1: Ja. Iemand zegt, om terug te komen op dat van de uitstraling, mag een politievrouw een pruik of lange nagels hebben?
3: Kijk, lange nagels hebben we altijd gezegd van, ze moeten niet te lang zijn, toch? Omdat je op een gegeven moment ook aanhoudingen moet gaan plegen. Zelf mannen hoor, niet alleen vrouwen, want je hebt ook mannen die van lange nagels houden, toch? Je hebt de oren maar voorzien, toch?
1: Ja,
3: toch, de mannen deed. Misschien nu niet meer, maar fossie was het ook voor mannen een soort van mode dat ik de mannen heb langer en maar wanneer je die aanhouding moet gaan plegen. En niet alleen nagels, ook bepaalde sieraden in feite zelf. Toch, want dat leer je ook wanneer je bijvoorbeeld bepaalde trainingen volgt. Aanhoudingstechnieken en tactieken. Toch, dat wanneer je met dat soort dingen bezig bent, ook tijdens het sporten, dat je bepaalde sieraden niet mag hebben. Omdat je of jezelf kan verwonden of anderen. Toch? Dus dat van die nagels is natuurlijk ook een issue, dat ze niet te lange nagels mogen hebben of moeten hebben.
1: Ja, maar maken jullie je ook sterk, want los van de uitstraling, eigenlijk is praten tot de burgerij ook een vorm van uitstraling, toch?
3: Ja, maar dat zou een taak moeten zijn van public relations.
1: Zo af de meetak slecht, ja.
3: Wie?
1: Sommige van je collega's die zijn verbaal zwak, man.
3: Oh, je bedoelt praten met over straat, ja, is niet, dus behalve public relation?
1: Nee, geen public relation.
3: Oh, gewoon over straat. Oh.
1: Zet dat auto daar en als je hem corrigeert, dan wordt hij boos natuurlijk.
3: Ja, je hebt die mensen natuurlijk. Je hebt de man dat
1: zij pleit. Ook zo vlot, je weet dat.
3: Ja, nee, je hebt de man dat zij pleit pingpong naar de lid worden.
1: Mm.
3: Zijn de man dat kan gewoon ping. De ping het. Nee, maar we weten, het is een feit van algemene bekendheid dat niet ieder even sterk is in Nederland.
1: Mm.
3: Toch? En een scootowang. Overal waar je gaat, of naar CBB, of
1: DNA.
3: Naar toch? En la DNA vooral, is toch? De leider erop toe. Dus het is een feit van algemene bekendheid. Misschien omdat de politie veel over straat is, valt het meer op bij de politie. Toch? Wij komen eigenlijk genoeg het meest in contact met de burgers. Toch? Dus dan zal het opvallen. Maar je kan doen soms wat je wil. Je mag nog zoveel extra Nederlands lessen geven. Toch? Want Nederlands is een essentieel onderdeel bij de politieopleidingen. Toch? Maar ja, je kan niet alles gaan verkleinen ook.
1: Oké, voordat ik de vragen ga lezen. Wat willen jullie doen? Want je zegt, ik ga voor het voorzitterschap. Waarom zou men jouw eigen bestuur nog een termijn moeten beginnen?
3: Kijk, wij hebben vanaf 2016, toen we als vernieuwingsbeweging binnenkwamen, want het is vanaf 2016 toch? Eerst onder meneer Hellings van 2016 tot 2021 en toen van 2021 tot 2025, meneer Atompay. Hij zou eigenlijk tot dit jaar nog moeten zijn, maar omdat hij na DNA is, dan met de kwajari Abra. Wij hebben de afgelopen 10 jaar een heleboel gedaan voor die organisatie. En niet gewoon gedaan, we hebben dat gedaan op basis van onze ideologie die we hebben. We hebben gezegd, dat ding is een One man, one vote. Iedereen is gelijk. Iedereen telt het even zwaar mee. En we gaan alles samen doen. We hebben ten eerste toen, 2017, hebben wij onze eigen bezoldigingsreeks weten te bewerkstelligen voor onze mensen. We zijn uit het visum getreden. We hebben gezien op een gegeven moment ook dat, ondanks dat wij recht hebben op vrije geneeskundige behandeling, verpleging en verzorging, dat een heleboel van die medische behandeling, verpleging en verzorging niet tot zijn recht kwam omdat we een basiskaart hadden. We hebben ervoor gezorgd dat we een SZF premium kaart hebben gehad. We hebben gezorgd voor een veel beter dienstrooster. Vroeger hadden we het nachtmiddag-morgen systeem. We zijn op een gegeven moment overgestapt op het morgen-middag-nacht afkomend vrij systeem. Dat is voor de politiemensen een hele opluchting geweest. Omdat bij dat oude systeem, dat oude dienstrooster, werden de mensen heel erg vermoeid. Ja, op een gegeven moment hebben we zelf weten te bewerkstelligen dat in plaats van 168 verplichte uren, we op een gegeven moment zijn gegaan naar 158 verplichte uren voor politiemensen in een maand. Maar een heel belangrijk ding, Clifton, is, en een heleboel mensen onderschatten het, en ik zeg het ook aan mijn politiemensen, van luister, een heel belangrijke verworvenheid die wij hebben als VNB, vernieuwingsbeweging, ik weet niet of je het hebt gezien, Clifton, is dat monument voor de politie, daar bij de politieacademie. Het is een jarenlange wens geweest voor...
1: Op het terrein, no?
3: Nee, voorin. Als je dat vlagplein van ons ziet, dan ga je het gewoon zien in de rechterhoek, voordat je naar het terrein betreedt. Het was een jarenlange wens geweest dat er een monument moest komen voor politiemensen die ons zijn komen te ontvallen bij de rechtmatige uitoefening van de bediening. Het is er nooit van gekomen. Het KPS heeft het nooit gedaan. En wij hebben toen gezegd als VNB, wij willen dit in orde maken en wel in het jaar 2019, toen de bond 100-jarig, zijn 100-jarig bestaan vierde. Want je moet weten, Cliff, politiemensen, de aard van het werk, het kan gebeuren dat na gewoon niet was straat, ik wil een actie, dan was goed ik hier die idee, bab. En dan krijg je op een gegeven moment, je krijgt korps eer. Toch, je wordt met korps eer begraven, maar kan het allemaal vergeten. Nee, maar vergeet je. Dat is het systeem. Men heeft eigenlijk alleen je krachten nodig. De idee ik ben. Maar wij hebben toen gezegd van nee, maar je moet iets hebben waarbij je toch wel kan zien van hé, wanneer je dat monument ziet, kan je zeggen van hé, ik ben een lichtingsgenoot of ik ben een matinaskoot. Is dat maar het moment dat ik dan daar binnen ga bij de politieacademie, omdat een heleboel politiemensen teruggaan naar de politieacademie. Je moet les weer gaan volgen wanneer je op een opleiding gaat. Dus daarom hebben we gezegd, we willen het daar bouwen. Dus dat hebben wij op een gegeven moment in 2019 hebben wij ook gerealiseerd. Maar daarnaast hebben wij een heleboel achterstallige bevorderingen hebben we weten in talen, hoor, Clifton. Je moet weten, vroeger was het maar na 10 jaar en meer dan maar bij de inwarang. Vooral in bepaalde stuitrangen. Wij hebben gezorgd ervoor dat die mensen werden hersteld. Met natuurlijk de bedoeling, ook al had je die opleiding nog niet gevolgd, gewoon vanwege het feit omdat die overheid niet in staat was om op tijd die opleiding te verzorgen, dan moet je die mensen alvast bevorderen. Natuurlijk moest het KPS dan die mensen op tijd de opleidingen weer aanbieden. Maar ook een heleboel andere rechtspositionele zaken hebben wij weten te doen. En waarom mensen wederom op ons moeten stemmen, Cliff? Kijk, dit alles en nog veel meer wat wij hebben gedaan, hebben wij niet gewoon gedaan. We hebben het gedaan met, en zo noemen we het, hè, kennis, kunde en karakter. Wij zeggen, wij kennen het.
1: Dat is van A20.
3: Nee, niet van A20. Zijn die bij gebruiking?
1: Nee, maar bij gebruiking.
3: Adin.
1: Adin, no?
3: Adin bij gebruiking. Maar het is niet van Adin.
1: Mm-hmm.
3: Toch? Je mag erover gaan lezen. Toch? Het is een samenhangsel. Kennis, kunde en karakter. Je moet het kennen. Je moet het kunnen. En je moet ook het karakter hebben.
1: Om het te kunnen doen.
3: Om het te kunnen doen. Toch? En wij hebben altijd getoond dat wij dat karakter hebben. Wij hebben dat leiderschap. Wij hebben die daadkracht om gewoon bijvoorbeeld aan welke korpsleiding daar ook zit. Als je moet zeggen, je bent fout, dan ben je fout. Als je afgelijk, dan heb je gelijk. Als het nou de minister is, we hebben het ook gezien bij de vorige minister. Op een gegeven moment, de Ushitak bepaalde zijn Noma City, hebben we ook gezegd van, hey, wij gaan niet verder met u. Wij gaan het vertrouwen niet opzeggen. Ik weet niet of je het nog weet. 4 jaren lang hebben we niet met de vorige minister gesproken. Alles ging rechtstreeks via die president. Toch? Wij hebben gezegd, die daadkracht hebben we. We hebben een fundering gelegd de afgelopen 10 jaar, Cliff. Wij weten hoe stevig ons fundament is. En we weten wat wij daarop kunnen bouwen. Wij weten dat wij niet een laag bouw daarop gaan bouwen. Dat we bouwen high-rise pot naar tap. Mm. Toch? En vandaar dus dat wij zeggen aan onze mensen, wanneer u gaat stemmen 15 augustus, moet u in elk geval ervoor zorgen dat u uw eigen belang ten eerste voorop stelt. Want wanneer je een bondsbestuur kiest, Cliff, is het niet voor 5 dagen, 5 weken, 5 maanden. Het is voor 5 lange jaren. Wanneer je een bondsbestuur daar zet, dat niet deugt. Toch? Dat in een mapoering. Want ik hoor die andere groep bijvoorbeeld zeggen, toch? De matak, ja, dus dat zeggen ze aan de leden. Santo Kibek is een kans toe, toch? Ik dacht, ja, maar wat heeft hij ermee gedaan? Mm. Toch? En Tassan begint Quincy ook bijna 5 jaar lang ook Quincy. Toch? Daarom zeg ik ook aan onze mensen, als je dat besluit neemt, moet je niet gokken ermee. Toch? Isabi, je weet al van wat de VNB 10 jaar lang heeft gedaan voor jou als politieambtenaar. Je sapsa udukba.
1: En hoe lang is het zo'n
3: besluit? 5 jaar.
1: Of 5 jaar.
3: Daarom zei ik zo net, het is geen 5 dagen, geen 5 weken, geen 5 maanden. Wanneer je een bondsbestuur kiest, is het voor 5 lange jaren. Mm. En als je een verkeerd bestuur neemt, zit je 5 jaren met een verkeerd bestuur. Zoek een bestuur, ze is saptak, moest maar zet zijn, ze abba daadkracht daadwerkelijk, ze abba kennis. Die juridische analyses voor je kan maken over je rechtspositie. Dus dat zijn ongeveer de dingen waarom wij zeggen dat de mensen voor ons wederom moeten kiezen.
1: Zo, dan gaan we de vragen beantwoorden. Je mag ook een belletje plegen hoor. Ik nam aan Fafaya, dus ik kan zijn mannetje staan.
3: Maar wel een beetje bondsgericht blijven houden hoor.
1: Ja, bondsgericht.
3: Maar ik wil ook nog even correct een aanvulling geven. Het is niet alleen voor de politiebond, de verkiezing, maar ook voor de politiecentrale hoor. De VNB, vernieuwingsbeweging, heeft kandidaatbesturen voor beide verenigingen. Dus voor de politiebond en voor de politiesportcentrale.
1: Wie is voorzitter?
3: Kandidaatvoorzitter is mevrouw Meryl Schottesing. Ja, dus misschien kan je ze hun ook een keer uitnodigen voor een gesprek.
1: Ja, wat doet de centrale precies?
3: Het is een sportcentrale. Mm. Dus zij moeten in elk geval zorgen voor dat politiemensen accommodaties kunnen hebben om te gaan sporten.
1: Ja.
3: De sportcentrale heeft op zich niet zelf accommodaties, toch? De politieacademie, daar worden de dingen vaker gedaan. We hebben daar weliswaar te kampen met een defect sportbad, zwembad. Maar daarnaast ook andere kapotte sportfaciliteiten in de politieacademie. Ik kan daarover ook natuurlijk een heleboel zeggen. Maar ik denk dat het beter zou zijn als de mensen van het kandidaatbestuur van de sportcentrale zelf dat zouden doen. Hè?
1: Ja, dus als ik vraag me af, moet ik de lijn opengooien? Want kijk, als ik lees, dan weet ik wat ik lees. Maar als ik mensen bellen, want net wat hij zegt, het moet wel bondsgericht zijn.
3: Ja.
1: Je moet niet bellen en zeggen, verder dan hier in de buurt. Heb je rovers aan die waren, die dat gaat
3: niet. Nee, ik ben hier als...
1: Ik zou toch willen weten hoe dat werkt, hè? Want je zei, een politieman, gewoon je dit in de line of duty, kan je doodgaan.
3: Nee.
1: Zoals je hier zit.
3: Nee.
1: Als je in je auto zit, je bent in je privévoertuig, toch?
3: Nee.
1: En je rijdt naar je huis, en je bent in de Gongreepstraat, je hebt wel een porto, neem ik aan.
3: Nee.
1: Niet.
3: Dat is wel eens een probleem, communicatiemiddelen.
1: Ja, geen pardon.
3: Nee.
1: Maar als je zou weten, er vindt een beroving plaats, Kasaba Olo of daar, hoe heet die achter Kasaba Olo?
3: Cupido,
1: Motonsu, Kasaba Olo. Zware beroving, 2 policemen down, de maas goed toeskoto.
3: Oh ja, mi wel, ego.
1: Dego wel.
3: Jawel, mi wel.
1: Dat maakt niet uit, dat is niet van, hey, dat is niet mijn resort, overlaten voor...
3: Het hoeft niet per se tak de masu te maken. Wij hebben vaak genoeg ook, wanneer we meldingen hebben getakt dat een politieman betrokken is bij een zware aanreding. Wij regelen.
1: En als dat geen, stel dat het is gewoon een beroving, geen enkele politieman is geraakt, je hoort het in je porto, mag je toch gaan kijken?
3: Ja. Kijk, elke hulp is natuurlijk een gerechtvaardigde. Elke hulp is natuurlijk een gerechtvaardigde. Elke hulp is gerechtvaardigd. En je bent eenmaal 24 uur politieman.
1: Ja.
3: Maar natuurlijk zijn er een heleboel.

0: Oké, okay, ik lees een paar dingen. Je mag reageren als je gelijk wil, hoor. Ik lees allemaal in één keer, maar de microfoon staat open. Jas, ik noem je naam en ik zeg, dit komt van jou. Jas zegt, is het acceptabel dat er op een billboard tegenover Mirage Casino een oproep is geplaatst voor de komende verkiezingen? Dat is toch een interne aangelegenheid? Eigenlijk heeft hij die vraag al beantwoord.
1: Ja, ja toch, ik heb het al beantwoord.
0: Wil je toch wat zeggen erover?
1: Nee, kijk.
0: Jas, heb je dat gemist?
1: Het is geen op. Ja, dus, het is ook een legitiem middel om je leden te bereiken. Het gaat om een billboard, hoor, een ledscherm. Aan de.
0: Pimirage, hè?
1: Nee, het is aan de Domineestraat. Tegenover Joch.
0: Ach.
1: Tegenover Joch is er zo'n groot ledscherm. En je hebt eentje aan de waterkant daar, bij de lijn 2 aan halte daar, zo eindhalte.
0: Ja.
1: Daar is het ook waarbij wij dus een opschrift van ons hebben geplaatst, ja. Van de vernieuwingsbeweging, waarbij we onze leden zeggen om te stemmen op lijst 2. En dat is een legitiem middel, we mogen dat doen, ja.
0: Middag Cliff, kan je inspecteur Eik zeggen dat ik hem een belangrijke e-mail heb gestuurd? Zie het vorig jaar november. Laat eens een spamfolder checken. Of geef hem mijn nummer AUB. En dit is het nummer wat ik krijg. Mag ik het daarop zetten? Even allemaal het voor hem opschrijven hier. Uw nummer. Alleen ik zie geen naam, want ik weet niet wie u bent. Ik zie wel een naam in een vorig bericht. Dus ik neem aan dat hij zo heet. Ik schreef dat maar, ik weet niet, dat is... Nou, UB.
1: Yes, thank you.
0: We lezen even door. Ik heb liever agenten met baard en tatoeages dan agenten die corrupt zijn of stelen of een vrouw aftakelen of kinderen molesteren of helemaal niet in shape zijn.
1: Precies.
0: Dat is pas niet representatief. Oké, okay, op dit toestel geen... Je komt niet aan geloven, ras. Dat is van Blokkie. Of gender. Dan moet ik hier op de andere berichten vinden. Mensen, ik heb meer items hierna, dus blijf afgestemd. Oh, laat me even een telefoontje doen. We blijven correct naar de gast. Radio niet te luid en geen off-topic vragen hoor. AUB niet. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
2: Hallo, bijvoorbeeld kan ik met jongen.
0: Ja, ja dag jongen.
2: Is er niet een leeftijd verbonden om voorzitter te zijn van de politiebond? Want ik had na 60 jaar al mijn pensioen toch. En hoe oud is meneer Eik? Natuurlijk weten.
0: Oké, dankjewel. Hoe oud is meneer Eik?
1: Meneer Eik is 55 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dus nog 5 jaar bij de politie. En de statuten verbieden niet dat dat mag. De statuten geven niet aan hoe oud je moet zijn. De statuten geven niet aan welke rang je moet hebben. De statuten geven alleen aan dat je een actief dienend politieambtenaar moet zijn. En dat ben ik wel.
0: Limbo vraagt aan inspecteur Eik waarom agenten zonder hoofddeksel op straat lopen, terwijl dit vroeger niet mocht. Ten tijde van inspecteur Jongloy werd je hiervoor gerapporteerd.
1: Ja, het mag nog steeds niet hoor. Het lastige alleen is, net als uniform, het is ook geen hoofddeksel voorradig. We hebben het vandaag weer gezien bij de bevordering. Er stonden daar politieambtenaren daar zo zonder hoofddeksel om hun distinctieven in ontvangst te nemen. Maar niemand die ze wat kon zeggen, omdat ze weten dat er geen hoofddeksels voorradig zijn.
0: Ik denk dat meneer Eik met zijn functie wel voorzichtiger moet zijn met uitspraken die hij doet in de media. Hij zegt bijvoorbeeld mooi dat hij een seksvideo mag maken als hij dat wil maken. Hij moet dan ervoor zorgen dat het goed wordt bewaard. Ja, maar dat zei hij ook.
1: Dat heb ik gezegd, ja.
0: Dat zei hij ook.
1: Dat heb ik gezegd, toch.
0: Echter wil ik vragen wat voor boodschap dit geeft aan de samenleving.

0: Want een doorsnee burger weet eigenlijk niet hoe ze gevoelige informatie het beste veilig kan bewaren.
1: Ja, nee, dus ik heb niet, met wanneer ik zeg, ik mag, wil niet zeggen dat ik het goed praat. Hè. Laat me dat ook even duidelijk zeggen hoor. Niet dat ik het goed praat. Ik heb alleen maar willen aangeven dat ik als
0: waarom
1: mens...
0: Waarom zou je
1: het
0: niet goed mogen praten?
1: Nee. Omdat ik bepaald, net als wat die mevrouw op de persoon zegt, je gaat het niet stimuleren. Toch? Als je het gaat goed praten, ga je het al snel stimuleren ook. En ik wil het niet stimuleren. Toch? Omdat ik vanwege mijn functie aan het werk ook een heleboel van dit soort zaken heb onderzocht. En ik zie wat voor problemen het brengt voor de slachtoffers.
0: Toch? Ja, het kan problemen brengen, maar als ik... Want seks is ook onderdeel van elke relatie.
1: Ja, ja.
0: Als ik vind dat ik het wil vastleggen...
1: Ja,
0: dat om het samen met mevrouw te evalueren... na... Het moet interessant blijven, toch?
1: Ja, maar er wordt zeker evalueren.
0: Ja, we gaan samen ernaar kijken. Wat we moeten doen is ervoor, dat wat je zegt, we moeten ervoor zorgen dat het onder alle omstandigheden,
1: Maar,
0: de nadruk daarop dat het veilig maakt, is niet
1: onethisch
0: of strafbaar.
1: En precies dat heb ik gezegd zo net. Ook.
0: Je moet het niet of je moet zien van, met verschillende mensen. Dus dat zou Vinas zijn.
1: Dus dat bedoelde ik toen ik zei van, ik mag het ook maken.
0: Ja.
1: Ik mag het ook maken.
0: Daarnaast vind ik dat agenten hun privé mogen hebben zoals elk ander mens. Maar het moment dit op social media wordt geplaatst, blijft het een privé. Door het op straat social media te plaatsen, zijn de rechten ook niet van het platform. Oké, Limbo vraagt hoe het staat met de resoluties die getekend moeten worden.
1: Ja, een heleboel politieambtenaren. En ik had het zo net al erover eigenlijk. Ik ben er niet verder op ingegaan. Maar dat zal ik dus nu doen. Wij hebben, ik wil even snel teruggaan naar de vorige regering. Toen wij datzelfde probleem hadden, hebben wij op een gegeven moment de president toen gevraagd van luister, we moeten binnen een week moeten we die dingen in orde hebben. En de president, de toenmalige president, Weilen meneer Santoki, die heeft toen een werkgroep in het leven geroepen. En je gelooft het of niet, Limbo. Iets dat achterstanden van 3-4 jaren werden gewoon binnen een week tot anderhalf werden opgelost. En datzelfde hebben wij toen nu aan de huidige minister hebben gezegd van luister, wij hebben dit probleem reeds eerder opgelost op zo'n manier en we willen het weer. De minister heeft op een gegeven moment een commissie in het leven geroepen, een multidisciplinaire commissie. Die commissie heet Commissie Rechtspositionele Zaken Juspol. Waarin vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken zitten. De voorzitter is meneer Dikan van het kabinet van de president. Je hebt vertegenwoordigers van minister van Justitie en Politie erin. Je hebt vertegenwoordigers van HRM van de verschillende korpsen. En de bedoeling is dus dat de achterstallige resoluties en beschikkingen ook binnen een week tot twee in orde moesten worden gemaakt. Het enige probleem was... dat we moesten op zoek gaan naar waar al de stukken waren. En bleek dus dat een soort van doolhof was. De zaken die zijn op een gegeven moment nu wel boven water gekomen. De resoluties die zijn opgestuurd toen naar het kabinet van de president. De president die was uitlandig. Die is afgelopen zondag uit Engeland gekomen toch? En die zijn dus verstuurd naar het kabinet. En de bedoeling is dat de president die resoluties moet ondertekenen. En dan worden de afschriften, ik denk de komende week al, gaan een aantal van die resoluties eruit rollen. Dus dat is de stand van zaken.
0: Meneer Limbo, mijn grootvader was inspecteur rond 1971. Dat is 55 jaar terug. En niemand had baard en lang haar. Hij zei, hier tussen de vier muren moet ik je gezicht zien en niet de kruimels in je baard. Zo hoort het te zijn. Politie heeft een voorbeeldfunctie en jeugd moet naar opkijken. Ook geen zichtbare tattoo. We willen beter, dus ook betere uitstraling.
1: Ja, maar waar het om gaat toch, Clifton? Kijk, normen die veranderen met de tijd. Toch? Hoe men vroeger dacht over tatoeages bijvoorbeeld, was de tatoeage op tatoeage, ook toen ik pas in dienst kwam, je hebt tatoeage toen. Toch? Maar ik wilde altijd tatoeages, maar omdat ik bij elkaar scooter, heb ik gezegd van, mino, op tatoeage. Toch? En ik heb me dat toen aangehouden, omdat het algemeen beeld was dat if you be op tatoeage, you're not crimineel, you're not mafia, you're not this, you're not underground, alles soort zijn.
0: Ook goed, TV, hè?
1: Ja, ja. Toch? Maar op een gegeven moment zijn normen zijn gaan veranderen. Het is op een gegeven moment zodanig geworden dat het nu art is geworden. Het is kunst geworden. Mm. Toch? We zien het zelf toch. Al die sporters, topsporters zijn geen criminelen toch. Al die basketballers, al die voetballers. Zelf directeuren, doktoren, ministers. Zie je met tatoeages. Het is body art. Mm. Weet je? Dus de normen daarover zijn veranderd. En we moeten ook als politieorganisatie daarmee meegaan. Maar natuurlijk toch wel hier en daar wat richtlijnen blijven behouden erover. Hoor.
0: Meneer Limburg, er was zo'n ambarang met betrekking tot het nieuw uniform. Waar zijn ze? Goedemiddag, kan de voorzitter werkstelligen dat de gepensioneerden hun wederhelft, dat die ook verzekerd kunnen zijn bij het overlijdensfonds? Heb ik het goed gelezen?
1: Ja, dat zou niet kunnen. Kijk, bij een overlijdensfonds moet je als actief dienende moet je dan door de premie die je betaalt, spaar je dus eigenlijk op voor je overlijdensfonds. De mogelijkheid is er wel wanneer je actief dienend bent, dus dat je je vrouw en anderen ook meeneemt in het fonds, tot vanaf een bepaalde leeftijd. Toch? Omdat je, hoe je het ook draait of keert, je moet opsparen. Maar niet wanneer je nu met pensioen bent, dat je ook plotseling je vrouw erin kan zetten. Dat kan niet, omdat je niet hebt opgespaard. Want het is een uitkering van 75.000 SRD. Toch? Bij overlijden. Dus nu zou dat niet meer kunnen. De gepensioneerden zouden dat niet meer kunnen. Dan zou dat eerder, toen die persoon nog in actieve dienst was, dat moeten hebben gedaan.
0: De eisen voor indienstreding moeten omhoog. Ik heb moeite met die tattoos waarbij meer dan 70% van het lichaam bedekt is of zichtbare tattoos. Je hebt zelf gekozen voor de job. Dan vind ik het niet dat je beperkt wordt in je vrijheid. Even kijken. Kunt u vragen wat de bond, beter gezegd KPS, doet met politieagenten die burgers beboeten voor strafbare feiten en of overtredingen? Er is niet echt voor de bond, hè?
1: Nee.
0: Er is niet echt. Er is dit zo. De woordvoerder moet beantwoorden. Laat me iets vragen. Meneer Limbo, ik vind het heel erg dat er over dit onderwerp, dit is van gisteren, mag de politieambtenaar dan in zijn vrije tijd sekswerker zijn in een tent? Zolang hij op politiewerk netjes gekleed komt en zich dan netjes gedraagt, vraagt u meneer Eijk even.
1: Ik denk
0: moeilijke vraag.
1: Nee, voor mij is het niet moeilijk. Ik denk niet dat dat zou kunnen.
0: Niet, hè?
1: Nee. De gedragscode van ons is duidelijk. We hebben een groene boekje, dateert van 2007. En het is nog steeds geldend, ja, dat je je niet met een zaken mag bezighouden die niet van de goede zeden zijn.
0: Ja, kan meneer Eijk aangeven als hij indicaties heeft omtrent de quick diefstallen en andere diefstallen bij Hermandad?
1: Als ik indicaties had, had ik het zeker al gebracht bij de bestemde plekken zodat die zaak zou zijn opgelost.
0: Ja. Dit is voor KPS. Ik had een keer een politieagent in Nederland. Ik vroeg hem zijn uniform te dragen in de slaapkamer. Hij heeft geweigerd omdat hij het oneerbiedig vond. Dat is een goede politieman.
1: Dat is een hele goede politieman, ja.
0: Huh?
1: Dat is een hele goede politieman. Zelf handboeien moet je niet gebruiken van de politie. Ik ga bij de appartement toch.
0: Oh, dan moet ik het iemand zeggen.
1: Ja, je hebt de speciale man toch. Ik zei de PC,
0: ik ben het niet eens met meneer Eijk. Je bent lid van een gedisciplineerde organisatie. En je dient er representatief uit te zien. We gaan hier niet uitkomen, maar dit.
1: Nee. Want dat is subjectief toch. Wat die persoon representatief vindt, hoeft voor mij niet representatief te zijn. Toch?
0: Hetzelfde geldt voor de sociaal-maatschappelijke begeleiding van politieagenten die met psychische problemen kampen. De politievakbond zou toch een bondsblad moeten hebben.
1: Nee.
0: Om de leden intern te kunnen bereiken.
1: Ja, laat mij de directeur van zeggen. We hebben Ik heb in eerder interviews, toen wij begonnen met de verkiezingscampagne, heb ik ook al aangegeven dat dat wel iets is waarin wij toch wel hebben gefaald. Dat is die communicatie vanuit het bestuur naar onze leden. Omdat wij, ondanks dat de vraag er was van het Bondsblad, dat wij dat toch niet hebben gedaan. Echter, nu hebben wij een ander model die wij gaan toepassen, indien wij, niet indien, wanneer wij terugkomen na 15 augustus, dat is over 2 weken. We gaan een ander model doen. Tegenwoordig heeft iedereen zo'n telefoon. Wij hebben iemand die een programma voor ons heeft gebouwd, waarbij politiemensen, althans de leden van ons, elke maand alle verrichtingen vanuit het bestuur op hun telefoon krijgen. Ja, misschien zelf, we denken zelf aan het verslag, het financieel verslag van elke maand. Natuurlijk met wat veiligheidskleppen, omdat je natuurlijk voor dat soort zaken betreft dat je ervoor moet waken dat die ook gewoon onverhoeds naar buiten gaan. Maar een bondsblad tegenwoordig hoeft niet, je moet het gewoon digitaal doen.
0: Weet je, niet alleen, ik weet niet hoe dat zit, ik weet tijdens de vorige regering, hoe zit het met gronden en huizen voor
1: voor de leden. Ja, wat wij hebben gedaan, we zijn op zoek gegaan vanaf 2017, waar we op zoek gegaan naar gronden voor onze mensen. Ik ga u zeggen, wij hebben weliswaar toen, ik weet niet meer of het 2017 was of 2018 hoor, hebben niet wij alleen, ook onderwijzers, hebben toen op een gegeven moment wat gronden aangeboden gekregen voor onze leden. Maar wat bleek, dat waren eigenlijk moerasvelden. En hoe serieus ze ook zou proberen om ze bouwrijp te maken voor de mensen, om ze te verkavelen, zouden we dan nog de mensen voor de onkosten moeten laten opkomen. En dat zou toch ergens in de 20.000 tot 25.000 euro moeten kosten. Wij hebben op een gegeven moment gezegd, nee, dat gaan we dan niet doen. En wat wij toen hebben gedaan, we hebben tot nu toe 3 verkavelingsprojecten gedaan. En dat hebben wij gedaan middels eigenaren van verkavelingsprojecten. Waarbij wij die hebben overgenomen. Ik weet nog die eerste. Het was zo ook in de media gekomen, omdat men toen Hellings en Gentle hadden beschuldigd van het wegsluizen van miljoenen. Terwijl het ging om gelden die waren geleend bij het Algemeen Pensioenfonds toen. Voor een bepaald bedrag opgelopen met rente. En dat alles terug was betaald. Maar goed, bij de andere die wij hebben gedaan, ging het om verkavelingsprojecten die op de veiling waren gegaan. En die hebben wij dus op een gegeven moment met een lening overgenomen. En die hebben wij tegen een redelijke prijs aan onze mensen verkocht. Sommigen alleen het perceel, en voor anderen die wilden ook daarop bouwen. En dat laatste project is nog gaande. Er waren wat complicaties met betrekking tot stroom en water en bestrating. Er is nu weliswaar al licht in de tunnel. De buizen zijn aangelegd voor SWM. Wanneer de SWM heeft goedgekeurd, dan gaan we daarna beginnen met de bestrating. Nadat de SWM heeft goedgekeurd en de buizen zijn gedicht, de aansluiting heeft plaatsgevonden, daarna volgt bestrating. En daarna EBS en dan zijn we nagenoeg ook klaar met dat project. Maar wij hebben eerlijk gezegd, ook al nu gezegd van wij gaan minder focussen op het bouwen van huizen, wat we gaan doen. We gaan proberen wederom bij de overheid om te kijken als wij gronden, percelen kunnen krijgen voor onze mensen. Maar dat zij dus dan, wanneer wij dat hebben, dat de mensen zelf hun perceel, nadat ze het perceel hebben gekregen, dat zij dus dan zelf naar eigen inzichten daarop gaan bouwen. Omdat de wisselkoersen zodanig zijn dat het heel erg riskant is om voor de mensen te bouwen. Dan kunnen ze zelf hun eigen aannemer opzoeken om te gaan bouwen. Maar het blijft van belang dat wij wel gronden, percelen gaan zoeken voor onze mensen. Dat wel, omdat die behoefte enorm is. Bij elk bezoek dat wij gingen tijdens de propaganda, hebben de mensen ons daarover gevraagd. Dus wij gaan sowieso naarstig op zoek blijven gaan naar percelen voor onze mensen.
0: Ja.
1: Vooral voor de jongeren, hoor, want die mensen komen daar. De meeste ouderen die hebben wel al een perceel.
0: Oké, laat me even kijken. We gaan afronden, hoor. We gaan elkaar horen. Hey, de mensen hebben niet meer gebeld. We hebben het meer gedaan met de apps. En ik heb last van Olu Abena, dus dat zeg ik. De mensen die Olu kennen, kunt u hem vragen om me met rust te laten. Olu, hoe speelt het KPS in? Nee, dat is voor KPS. Waarom komt de naam? Dat is ook niet voor hem. Maar de naam zou dus zichtbaar moeten zijn, hè, in het vervolg.
1: Wat dan?
0: Van de agenda op hun borst.
1: Nee, maar dat was er ook al hoor, het naamplaatje.
0: Mm.
1: Dat was er ook al. Ik van mezelf heb het vaak genoeg erop geborduurd hoor. Voor mij mag iedereen weten dat, met wie ze praten, dus dat is geen probleem. Want voor je hebt, Cliff, je hebt de krachtnummer voor je toch? Tapabrein uniform. Maar als dat helemaal bij doet, komt ook bijvoorbeeld een nummer bij de 967. Dan heb ik bij Wango doe de vorm ook. Dan heb ik draai de nummer toch, als ik kon 967. Dan heb ik schaaf aan het af.
0: 97?
1: Dan heb ik schaaf af toch.
0: Je bent geen vriendje, als je sorry zegt. Je bent juist een vriendje door die vrouw in een hoek te zetten. Oké, okay, dit is iets anders. Ga je laten lezen. Misschien niet eens hoor. Waarom worden onschuldige verdachten niet weer thuisgebracht? Nee, maar dit zijn geen vragen voor de bond. Dus ik denk dat dit vragen zijn voor de korpschef of voor de woordvoerder, toch?
1: Ja, vaak weten mensen het onderscheid niet te maken wat KPS en bond hoor. Ik neem ze niet kwalijk hoor, omdat het is gewoon een beetje onbekend voor ze.
0: Maar weet je wat mooi zou zijn? Maar dit gebeurt ook niet meer in Suriname. Dat je een debat krijgt tussen de twee voorzitters.
1: Ja, ja. Nee, dat het...
0: niet eens op televisie, maar daar onder de tent bij het politieopleidingscentrum.
1: Ik heb ze het gevraagd hoor. Ik heb ze het gevraagd nadat ze hebben aangegeven dat ze die campagne intern willen voeren.
0: Mm.
1: Ook al heb ik ze aangegeven van luister. Ook, want, kijk, ze hebben aangegeven dat ze het intern willen houden om bij de vorige verkiezingen er met vuil was gesmeten. Maar dat is niet waar. Er was niet met vuil gesmeten. Er was wel iets gezegd geworden nadat meneer Rozenblad toen...
0: To the point, hè.
1: Het was niet bij To the Point, het was bij Panka.
0: Miguanais Corotas.
1: Juist, toch? Het ging over iets van scholing en zo. En toen heeft Atompai gewoon gezegd tegen die man van... Anomitekus Corotas. Mm. Dus er was niet met vuil gesmeten. Toch? Dus kennelijk heeft het een hele andere achterliggende gedachte waarom ze niet willen komen. Ik heb een vermoeden waarom ze niet willen komen. Toch? Maar ik daag ze toch wel uit hoor. Omdat het een gewoon gezond debat kan worden. Toch? Wij kunnen vanuit de VNB kunnen we aangeven met bewezen resultaten, met feiten wat we hebben gedaan. We kunnen aantonen dat we die kennis kunnen en het karakter hebben. We kunnen aantonen dat we in staat zijn om de komende 5 jaar... wederom de belangen van de mensen te behartigen. Toen ze hebben aangegeven dat ze het niet wilden, heb ik gezegd van is goed. En dat was tegen die meneer die hier laatst zat bij u, meneer Biervliet. Heb ik,
0: Lood.
1: Lood, toch? We zijn bij Lood geweest op zijn werkplek, want ook daar zijn we gewoon propaganda gaan voeren.
0: Ook een echte politieman.
1: Ja, ja. We zijn ook daar naartoe gegaan bij hem om propaganda te voeren. Milang Bierjurk of vaak samen in de opleiding ook. We hebben op een gegeven moment, zijn we ook daar geweest. En ik heb hem toen gezegd van goed, ik respecteer het. Ik kom in een debat in de media. Maar laten we dan een debat houden in de politieacademie. Waarbij er alleen maar leden zijn. En het is toen ook geweigerd geworden. Toch? Ja. Dus ik weet niet of ze bang zijn voor een debat. Ik weet het niet. Ik heb dat vermoeden wel, maar ik weet het niet. Zij blijven erbij. Ze willen zaken binnenshuis houden. Als dat hun idee is, dan dat die.
0: Oké, okay, goed, jullie zijn een andere mening toegedaan. Kijk maar in de camera. Ergens in de auto of thuis is er een politieman of vrouw. Zal een make a mind op het. En het is straks 15. Wat zeg je tegen die politieman of de politievrouw die nog geen keus gemaakt heeft?
1: Kijk, ik weet in feite dat eigenlijk allemaal al een keus hebben gemaakt. 90% van ze weten dat ze wederom op de VNB gaan stemmen. Het is niet zomaar, en ik heb het zo net al gezegd, het fundament dat wij hebben gelegd is zo stevig. En het is stevig gemaakt door kennis, kunde en karakter. En u moet weten, al die leden van de Surinaamse Politiebond, tegen goeie naar stemhokje, tegen goeie naar vakantie, johan dit dapje, met het rood potlood in je hand, gaat u een formulier in handen hebben met twee kandidaat lijsten. Lijst 1 is van de Haan En aan de rechterzijde van het formulier gaat u zien lijst nummer 2. En u heeft vanaf de opleiding bij de politie geleerd, tijdens de exercitielessen, de richting is altijd naar rechts. Dus ook op het stembiljet gaan we naar rechts richten. Als u naar links richt, is het een foutieve uitvoering en bent u uit de pas. Blijft u in de pas, richt u naar rechts, stemt u op kracht. Stemt u op leiderschap. Stemt u op mensen die een track record hebben voor wat betreft vakbondszaken. Mensen die weten wat ze voor u moeten doen. U weet zelf wat de mensen al voor u hebben gedaan. Het is niet gewoon een 10 jaar geweest van even een beetje zitten. Het is 10 jaar geweest van hard werken. En we gaan wederom onze schouders onder het werk voor u zetten. Want we doen het in feite niet eens voor onszelf. Want eigenlijk is vakbondswerk ondankbaar werk. Hè? Toch, je kan doen wat los zijn en toch wel iets ermee kosten. Maar we nemen het op de koop toe. Ja? En wij zeggen stem massaal VNB version 3.0. Lijst nummer 2. Blijf rechtsgericht. Ga niet uit de pas. En blijf een correcte uitvoering hebben van uw zaken.
0: Dankjewel, Revelino Eik. Indische baka na. Tori. Wij gaan langzaam maar zeker naar half 5 over 7 minuten. Een bezorgde moeder is bij ons geweest om haar beklag te doen. Ai, voorzichtig. Raoul Sido van Apache die zegt Uno Yere Samsa. Mi ap nyusu ji uno, zeg Ola, zoals we hem kennen. Hij is van stichting van Apache. Ja toch, van Apache. En hij gaat u zometeen vertellen, want die sabat jugu jugu sabi otsta. Nou, we gaan zometeen luisteren naar de komende 3 advertenties naar Raoul Sido.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat hier...

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
2: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Weejoerana Inheemse Koppa. Tevens inluiding Inheemse Week. Op 1 en 2 augustus. Weejoerana Inheemse Koppa 2026 in het LSB Stadion. Dit jaar met de deelnemende dorpen. Viking Saron, Hollandse Kam, Donderskamp, Erowarte, Kasipora, Kowaka, Witsanti, Grand Kreek, Kalabaskreek, Cornelis Kondre, Bernardorp, Alfonsdorp, Mata, Padok, Pikin Poika en Esperance. De Weejoerana Inheemse Koppa met een prijzenpot van 80.000 SRD. 1 en 2 augustus LSB Stadion. Elke dag van 9 uur 's morgens tot bam. Entree 200 SRD. Met een super line-up met Eseke Matoko. Carina Brothers. Locono. One Nation. Hot Fire. DJ Delta. En many, many more.
3: DJ Delta.
2: Voor info, bel op 860-9102. Orga SCV Urana. Samen voor sport, cultuur en een sterke inheemse gemeenschap.
4: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SVM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
5: Dankjewel Sylvana. Mensen, we gaan naar Raoul Suido. Want Cornelis is zo boos. Je zou maar het naar Chatelon. Maar dat zijn we aan bericht. Amanoning, Cedo met... Ja, je praat altijd met dingen. Amalien Suido. Amalien Suido, ja. Dus daarom zei ik Raoul Suido heet hij. Suido. Den Suido naar de Inji. Suido. Den Suido naar Trasma. Maar Suido, Amalien Suido. Helen, je bent ook Suido, no? Ik kom ook in de war. Suido. Raoul Suido van Apache. Dat gaat door, want 9 augustus is door. Hoor. Het zou mooi zijn toch if, laat me dat niet zeggen. Maar 9 augustus is door en hoop dat die zijn vrede, wat heeft Ola, zoals we hem kennen, ons te vertellen.
6: Nou, om eerlijk te zeggen, ik heb me niet echt geconcentreerd op die rechtszaak hoor. Er was geen rechtszaak tegen Apache. Begrijpt u, maar ik zei het al, ik heb het vaker gezegd. Natuurlijk vinden we het niet zo netjes dat er zo'n situatie is ontstaan waarbij bijvoorbeeld een partij een andere partij voor de rechter moet slepen met betrekking tot de palmetuin. Ik bedoel van, de tuin is voor de totale gemeenschap, maar in het bijzonder voor de inheemse. Iedereen heeft ruimte en recht. Om daar wat te doen, zolang het maar positief is. Maar het is wel een erfgoed van inheemse. Dus alvast om zo te beginnen, elke inheemse organisatie die daar wat wil doen, heeft het goed recht om daar wat te organiseren. Dus dat is wat ik wel daarvan kan zeggen, hoor.
3: De Stichting Amazonemarkt heeft de rechtszaak gewonnen. Hebben ze jullie benaderd?
6: Nou, kijk, net wat ik zei toch. Wij waren niet in een rechtszaak. Dus niemand zou ons moeten benaderen. Want wat is gewonnen? Dat vraag ik me af. Ik bedoel van, er is toegezegd, zoals ik het heb vernomen, is er toegezegd dat de mensen een stuk in de palmertuin kregen om ook hun activiteiten te doen. Toch? Maar ik bijvoorbeeld, ik weet niet waar het eigenlijk om gaat. Voor ons is belangrijk dat wij als vergunninghouder en degene die eerst hadden aangevraagd, toch, de hele tuin hadden aangevraagd, het was wel belangrijk voor ons dat er een duidelijkheid kwam in die communicatie. En dat is ook geschied, want zo hoort het. En wij hebben natuurlijk ook, we hadden er geen moeite mee dat mevrouw Aluma een stuk in de tuin kreeg. Het moet wel duidelijk zijn wat is, toch? Dus om duidelijk te stellen, ik ga gewoon praten over mijn organisatie. Als je vanuit Combi komt, toch, vanaf die eerste goed vanuit Combi, toch, vanaf die eerste goed, is het heel complex naar voren tot de hoofdingang. Daar gaan wij dus onze activiteiten ontplooien. Begrijpt u? Dus alleen de laatste strook, daar is dus niet van ons om te organiseren, maar vanaf die Massasa Palmetuin, vanaf Inkom B, eerste Gotrosai Kisi, Pedetrio, Abdententi, vanaf Apis Datigona Fissi, voor het kabinet, links en rechts, Aheer Fissi gedeelte, speeltuin, pa podium de, Aheer gedeelte Dati, Apache, Odoeding, activiteiten voeding. Toch? Dus Apis Dati, ja. Ik heb toegestemd, tak, no, samenwerking, maar ik bedoel van, if asawaka wantara fasi, ta unu no ma bomo ina la apis dati, want metakete wali si unu no be abwa rechtsak tiko unu. Unu na wa organisatie sa vraag aan, en sa kisa toestemming, dus wa fonds kom uit, en die akabinet ben, de tak luk wa fonds kom uit, sora mokro wa pisi, fa ukna partijen genoven, men dat geen probleem. Toch? Maar zolang aliki asan e wakalek van moest wakalek van rechter takiburiano die hebben naar ook als kabinet doe ook doelijk van rechter meer van af van de stem is te komen.
3: Eigenlijk ben ik ook dat maar pistori dat hij van sumate gi uno tak apalmatuin prati en sorsi kisi en na de sorwan dat. Maar je hebt daar net al aangegeven dat na kabinet sur uno. Maar toch mijn wasan, ik betreft op voorbereiding ba, dat gedeelte dat die?
6: Ja, we betreft wat uw voorbereiding, maar een concentratie, wat concentratie voor uno bij de echt dat zie je ook toe. Dus dat neem ik wel. Uno betreft voorbereiding, maar een concentratie voor uno bij de echt trap. Een concentratie voor uno na echt vanaf, ik zeg met dat ik ba. Amin agotro agotro tem moto vanuit combi a eerste gotro a heel complex gomit fisi pe kabinet de drape a concentratie voor no bede moro en tapa pis dat die uno odu uitvoering lek normal
3: ja maar heer Tweedo itak uno in no mit nga mevrouw Aluma ete maar Als we even look at realiteit, dat je nu aan twee verschillende organisaties op de DAP tab 1D. En natuurlijk, if twee verschillende organisaties de DAP, dan moet je maar communiceren naar een makandra, toch? Isabi, hoe bewegen jullie zo langs elkaar? Hoe gaat dat?
6: Ik zou niet zeggen dat partijen langs elkaar bewegen, hoor. Want het is in het verleden in drieën verdeeld. Toch? Dus in drieën verdeeld. Als het aan mij ligt, wordt alles een geheel. En dat unu betak vanaf begin, met als aan de wan geheel, kouluku van umamsa door den doro. Is dat bij mij als de eisen van de andere partij anders waren, dat de man bij wan een leiding. Dan, ik bedoel van, mino kan put wan wat leiding in wat leiding, wat organisatie in wat organisatie. Of we doen het samen, is dat toch? Of ik doe het alleen. En we hebben zoveel keer daar voor open gestaan. Dus me, dat was familiëre apistici, tenminste een vraagstelling, minne de eens, omdat minne tak dat we ook al langs elkaar heen. Het is gewoon, de ene persoon doet zijn of haar ding, en de andere persoon doet zijn of haar ding. Nou, ik heb op KKF toch. Wat er organiseer, want wat er mij organiseer, atrapici, het was mij organiseer atrapici. Maar ik zeg nog, dat valt voor mij niet echt goed te praten, omdat als het aan mij ligt, verdeel je de tuin niet. Wij zijn geen voorstander van verdeeldheid. We zijn voorstander van samenwerking zoals we het nu ook met die andere organisaties doen die eerder daar hebben georganiseerd. Waaronder een meneer Sabayo, mevrouw Bolman, mensen van de OIS. Toch? Die zijn gewoon in een combinatie met ons. Tenminste, die hebben zich aangesloten om het samen te doen. En het lukt aardig.
3: En ik wou Sabi, in Tjawatu, voorziening, komitatuin. Denk maar aan waterleiding. Ja, komt het ook waterleiding. Maar ietsje water kon in de tuin. Stroomvoorziening hebt u ook in orde gemaakt. Maar Faf Atrasi, de trastenthouder voor Atrasi van de tuin. Nu mag ik gebruik voor de voorziening dat die?
6: De goeie is, stel me vragen, sa minomang beantwoord die Atra-organisatie toch? Ik heb geen overzicht van die organisatie. Begrijpt u? Ik heb geen overzicht van die organisatie. En ik wil me distancieren van vragen van de organisatie. Toch? Kijk, ik heb standhouders en we hebben een verantwoordelijkheid als organisatie voor onze standhouders. En onze verantwoordelijkheid hebben we genomen. Wat we de mensen hebben beloofd, gaan we ze geven. Toch? Maar ik kan niet verantwoordelijk staan, toch? Wat de mensen hebben gevraagd, hebben we neergepend. We hebben alle issues gehoord. En we hebben beloofd de issues op te lossen. Zoals u eerder zei, stroomvoorziening, watervoorziening. Er is vanaf donderdagavond 24 uur beveiliging tot maandag 2 uur. Toch? De mensen kunnen dus dan geconcentreerd bezig zijn. We hebben gezorgd voor, ik zei het al eerder, de man zei moet of tapsi. De man was in de tentie, maar die dingen vinden we niet netjes toch. Het is een organisatie, je moet meeliefen met je mensen. Begreep je, want wie is van of wat, wie is deze man die paai een heleboel. Want als je 4500 betaalt, voor alle drie dagen, toch, voor alle drie dagen 4500. En je kreeg al deze faciliteiten. Sommige mensen moeten het even goed bekijken. Go berekenen, want ik was een security bedrijf, toch? Dan vraagt u per uur wat een security bedrijf vraagt. Toch? Dat Yoshi Ammoni zei bij een security alleen. Begreep je? Maar, niks aan mijn takkie, je hebt netwerken, toch? Je moet gaan lobbyen. Het belangrijkste is dat zij je beloofd is, maar dat je doet die dingen, maar moet je doen. En dat hebben wij, dat is wat ons verantwoordelijkheid is. Dus we gaan die mensen teruggeven wat ze hebben gebracht. De voorzieningen die zijn opgenoemd, van veiligheid, is er toch, de artiesten, we hebben vaak contact met die artiesten onderling, met Taki, vragen worden gesteld van, oela jongens, zit wat op het podium. Je gaat alles erop aan doen voor Guinness, maar wat boem vieren. Toch? Lek van met Taki, aan een dansie dringen, pisieren, sanitax, maar moest gewoon dringen en rustig naar de zand. Dat hij begreep, het is ook een moment van bezinning, want er gebeuren meer dingen in Suriname, waarbij de inheemse gemeenschap ontevreden is. Toch, er zijn een aantal dingen die gebeuren waarbij de inheemse gemeenschap ontevreden is. Look at watervervuiling. Toch, ik heb vernomen, gisteren is de president naar de mensen toegegaan. Dus oké, toch, naar de standaard we want she. Die aandacht die die mensen vragen, moeten ze krijgen. Alle issues zijn niet alleen de inheemse gemeenschap, maar in het kader van inheemse dag, dan praat ik wel over de inheemse gemeenschap. Toch? Ik heb geen aandacht aan de van Noudou. Ik heb ook in desma achter desma in een lief gebieden. Toch? Hoe we het kunnen beschermen. Want die mensen zijn. Dit is mijn liefde van natuur. Als het aan mij ligt, toch? Eerlijk. Als ik dan mede ga ik liever in een dorp wonen. En een beetje ver. Ik ben een go go bij een junk food snel. Make me zoet een pingo dan nyaming. Of make me go fishy dan mijn nyaming. Toch? Dan weet ik dat ik op een of andere manier gezonder ben. Maar ja, dus dit zijn allemaal dingen waarmee wij ook bezig zijn en ons over bekommeren. En daarom heb ik gezegd van het jaar, een nieuw profiel. Toch? Een nieuw profiel. Nou, nieuw, een beter profiel van de inheemse gemeenschap. Want we hebben allemaal een mooi profiel. Ieder mens. Toch? Maar alles kan ook beter. Waarom moeten we bijvoorbeeld jaren achterblijven met bepaalde dingen? Waarom moeten we jaren één systeem hanteren wanneer activiteiten georganiseerd worden? Laat er een verandering komen of wat? Hebben inheemse hier recht op verandering? Toch? Hebben inheemse hier recht op verandering? Dus wachten, wanneer er een verandering komt voor de inheemse gemeenschap, dan een boom. Dan is het niet goed. Toch? Ik denk dat die inheemse wel respect voor zichzelf hebben, toch? Ze herkennen zichzelf en ze openstaan voor ontwikkeling. Begrijp je? Dus daarom is dat een ander profiel. We willen het van het jaar anders doen. En niet wanneer je iets beter organiseert, dan moet het overkomen alsof je alleen feestelijk bezig wil zijn. Nee, want die inheemse muziekformaties, die doen toch ook hun best. Ze investeren ook, toch? Weet je wat een videoclip midden 10 dagen kost? Maar ik maak moeite voor kom uit naar de Sandati, die artiesten. Toch wel? En als ze die moeite doen, de kwaliteiten hier ten dagen, toch, van de videoproducties, de clips die onze mensen maken, toch, is ook naar een hoger niveau getrokken. Maar waarom als die man komt optreden, in een gamma wan cachet? Gamma wan cachet toe toch? Mm. Toch? En dat bedoelen we mee met een beter profiel van het jaar. Maar goed, het is van het jaar. In het kader, dus het thema is in het kader van de inheemse vroedvrouw, toch? De inheemse vroedvrouw. Dus ook die mensen willen we koesteren, die mensen willen we feliciteren, toch? Want ik weet nog, toen der tijd in den dorpo Jamal, in de be-up, dat er aan de sandati. Maar waar zijn die mensen met die gaven gekomen? Ja, dus zoals we hebben gezegd, een ander profiel voor inheemse, en dat doen we tijdens de Paramuru Minifest op 7, 8 en 9 augustus met de meeste inheemse culturele groepen, de meeste artiesten en er zullen ook presentaties zijn. Kom en leer meer over de gemeenschap en laten we gewoon gezamenlijk doorgaan om te werken aan een beter profiel voor de inheemse, maar voor geheel Suriname. Ik zie jullie allemaal tijdens de Paramuru Minifest.
5: Raoul Swedo. In deze bakanatori. We gaan nog een paar adverteerders inschrijven en dan zijn we zometeen terug.
7: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
8: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: 2020. Wow, Farah! Orga, Cedre Eric alias Winter, Ospa!
1: En Ospa, gewoon Ospa, Boespan. Jongens, we gaan eruit. Dat was Bacanatori voor deze Bacana Frida. We hebben, dames en heren, morgen het Suripop Festival. We gaan u straks de nummers laten horen, wederom. Ten aanzien van morgen, u weet, we hebben morgen de herhalingen van het jongerenprogramma en van Culturo Leri. Het is dan zaterdag. Kan je deze meneer zeggen dat hij even moet aanhouden, want ik ben even in gesprek. Ja, snel praten. We hebben dan, dames en heren, morgen ook nog het weekoverzicht van Lim FM met het, in het nieuws, dus het weekoverzicht om 12 uur. En voor het zondag betreft hebben we Revival Now, daar starten we mee. Zondag om 7 uur. We hebben verder ook nog, hoogstwaarschijnlijk hoor, ik weet niet, ik moet hoogstwaarschijnlijk morgen een interview doen, maar even kijken als het lukt, voor het seniorenspiegel betreft. Maar hebben we Connecting the Dots met Rappa en zondagmiddag een nieuwe aflevering van Retrospectie. Bedankt, maar natuurlijk doen we weer met Gods wil maandag aanstaande om 2 uur. Let goed op jezelf. Ik bedank Raoul Swedo voor het interview. Ook de voorzitter van de Nationale Assemblée, Michael Adin. De voorzitter van de Surinaamse Politiebond, weliswaar in zodanigheid als kandidaat-voorzitter, VNB, Ruffelino Eijk. Jongens, ik heb niks, ben niks vergeten. Laat me even kijken. Nee, ik ben niks vergeten. Iedereen die heeft meegewerkt aan het programma wil ik bedanken. De luisteraars en zeker de kijkers, de adverteerders. Ulobono, Horus Revi. We zijn er maandag met een nieuwe aflevering. Goedemiddag.

0: Biggie stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na een K9 Dago, drones, scanners. Na een moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boos snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation. Radan Optiek, Kankawa-straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Radan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Radan Optiek, Kankawa-straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Radan, de juiste kwaliteit voor het oog. Radan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Radan zijn gratis. Radan.
1: Suriname, het STEPS-onderzoek komt eraan. Vanaf 6 juli tot eind september kunt u enquêteurs bij u voor de deur verwachten. Uw deelname is van grote waarde. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter wij de risicofactoren van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten in kaart kunnen brengen.
2: Wij zijn van het STEPS-onderzoeksteam van het ministerie van Volksgezondheid en we zijn hier om gezondheidsonderzoeken te verrichten huis aan huis. Mogen we door?
3: Jawel.
1: De enquêteurs zijn herkenbaar aan hun kleding en badge. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, fysieke metingen en een vingerprikje. Kijk uit naar onze enquêteurs, ontvang hen en werk mee, want meten is weten. En samen bouwen wij aan een gezonder Suriname.
4: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren, de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op vrijdag 31 juli 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Menkenbergstraat tussen Basiran Katoenstraat en Bailalweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV-EBS bedankt u voor uw begrip.
5: Ja, ma?
6: Enough, mama mi. Want mijn man briebi dat toch is in precies €100 no mo gym.
5: Maar dat had ik u beloofd.
6: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
5: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
6: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn bere.
5: Maar ik heb haar eerst beloofd.
6: Is van je moeder? Nee, ma.
5: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
6: Anomuso, fijne dag.
5: Is goed, ma. Hallo, mama.
6: De cello. Na imiesi ibroka gesprek.
5: Nee, mama.
6: Wel, if you bosena €100 eten, zorg dat je doen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
5: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
6: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusma let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
5: Nog iets, mama?
6: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
5: Mama!
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
7: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
8: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
7: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
8: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
7: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
8: Hey, Euroco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
7: Bij de klantenserviceafdeling in een van je filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
9: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de

0: worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
1: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Power Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

0: kort op vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB Easycard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: Hier hoor je het anders en beter.
2: This is a Jim FM production.

0: Het is vandaag vrijdag 31 juli, de laatste vrijdag van de maand. Goedenavond, lieve luisteraars. Het weekend heeft zich weer aangemeld en jij bent natuurlijk nog lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Ik ben Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie en productieve week achter de rug hebben. Ik zei het al, het is vandaag vrijdag en dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. En jullie weten het, in dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokoes op dit moment in Switisranang te horen. Heb je net aangeschakeld, welkom erbij. Luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Laten we nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Lim Radio. Voordat wij van start gaan met de lijst van deze week, weet je dat wij altijd eerst even een recap doen van de lijst van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week kwam nieuw binnen op nummer 10 Coca Body van Frenna Odile en Wizkid. Op nummer 9 hadden we Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly Girl Next Door. Op nummer 8 Let Me Be van The Second Voice. Op nummer 7 stond Ira Star met Tornado. Op nummer 6 stonden Valiant en Shensia met My Turn. Op nummer 5 hadden we Is It Love van Tyla. Biga Luga en Nano stonden op nummer 4 met Two Face. Op nummer 3 hadden we Frenna met Starlife. Nummer 2 was Kankan 3 met Konami. En onze nummer 1 van de vorige week was Psycho met Checkmate. Dat was even een herhaling van onze top 10 van de vorige week. En wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren.
3: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Het is nu dan echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week. En we starten zoals altijd met plek nummer 10. Ook deze week hebben wij een nieuwkomer op de lijst en het is eentje van Pareltje en het heet Crazy For You.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Ja, een echte love song van deze parel, of van pareltje. Ze komt nu binnen op nummer 10 met Crazy For You. De vorige week kwam deze banger nu binnen op nummer 10. Hij gaat een plekje vooruit en staat deze week op nummer 9. Ik heb het over Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid.

0: Dat is onze nummer 9 van deze week. Frenna, Odile en Wizkid met Coca Body.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Ze stonden op plek nummer 4 de vorige week. Deze week gaan ze maar liefst 4 plekken achteruit en staan op nummer 8. Ik heb het over Bigaluga en Nano. Deze week op nummer 8 met Two Face.
2: You know, so if you got a partner who stop hanging with you, don't think he ain't talking about it. Don't think he just, oh man, I ain't talking to him in a minute. We good. No, he talking about it.
3: Yo, Nano. 8.

0: I know all of man a bad man, so man a Satan. Yo, Ari, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
1: Yo, El Sapo Delori, you see me?
2: Yo, Nano.
3: The music just feels so good. You're on the number one.
4: Dat is onze nummer 8 van deze week. Two Face van Bigaluga en Nano. Deze jonge dame staat voor de derde week op nummer 7. Ik heb het over Iris Star met Tornado.

Dat is onze nummer 7 van deze week, Tornado van Ira Starr. 91.7 Lim FM, je bent nog lekker afgestemd en je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn inmiddels beland bij plek nummer 6 en ja, deze pokoe gaat 2 plekken vooruit. De vorige week op nummer 8, deze week op nummer 6. Ik heb het over The Second Voice met Let Me Be.

0: Vibes. The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 6 van deze week. Let me be van The Second Voice. My Turn van Valiant featuring Shensia gaat ook een plekje vooruit. Staan deze week op nummer 5.
2: En

Dat is onze nummer 5 van deze week. My Turn van Valiant featuring Shansia. Zo, deze gasten stonden 2 weken lang op nummer 2. Helaas gaan ze deze week 2 plekken achteruit en staan op nummer 4. Ik heb het over Kankan 3 met Konami.

Dat is onze nummer 4 van deze week, Konami van Kankantri. We zijn intussen beland bij de top 3, maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10, nieuw op de lijst, Pareltje met Crazy For You. Op nummer 9, Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. Op nummer 8, Bigaluga en Nano met Two Face. Op nummer 7 staat Iris Star met Tornado. Op nummer 6, Let Me Be van The Second Voice. Op nummer 5, Valiant featuring Shensia met My Turn. En op nummer 4 hebben wij Kankantri met Konami. Dan gaan wij nu lekker verder met de top 3 van de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. En wie is onze nummer 3 van deze week? Nou, hij is niet vooruit en ook niet achteruit gegaan. Stationair op nummer 3 deze week, Frenna met Starlight. 1, 2, 3.

0: Dat is onze nummer 3 van deze week, Star Life van Frenna.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Zo. Tyla maakt een enorme sprong vooruit. De vorige week stond ze nog op nummer 5. Ze gaat 3 mooie plekken vooruit deze week en staat op nummer 2 met Is It Love.
2: Nummer 2.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week. Is It Love van Tyla. Ja, het blijft altijd een spannend moment wanneer ik jullie moet vertellen wie wij op nummer 1 hebben. Nou, hij is tot op dit moment onverslagen, want voor de 3e week staat deze meneer op nummer 1 op de Phenomenal Top 10. Ik heb het over niemand minder dan Psycho. Hij staat deze week wederom op nummer 1 met Check Me.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterbus.
4: Number 1.
5: Number 1.
6: En hier is hij dan, nummer 1.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de derde week op een rij. Psycho met Jack May. We hebben deze week een nieuwkomer op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 1 pokoe uit de lijst is. Uit de lijst deze week Machine Gun Kelly featuring Wiz Khalifa met Girl Next Door. Ze stonden in totaal 8 weken op de lijst. Lieve luisteraars, dat was het.